0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Kijk, zon hebben we niet mee, wel veel goede muziek en heel veel goesting. Zo'n hele stapel goesting, namelijk in de categorie goesting in het weekend. Dat hebben we meegebracht speciaal voor jullie.
2: Maar ik heb goesting in jou vandaag. Het nieuws van 6 van Grim.
3: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen is helemaal onder controle. Sint-Truiden wint zijn Europese debuutmatch en onze Red Panthers stoten door op het WK hockey. De zware bosbrand in de Hoge Venen is dus volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk. Want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel al vertrokken. De gouverneur roept ook iedereen op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wou plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercoveragent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en ze zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans.

0: Het landje waar na zonneschijn gelukkig ook weer regen is gekomen de voorbije week in België. En waar zelfs de branden op de Hoge Venen gelukkig onder controle blijken te zijn. België van het goede doel. Sven
1: en Anke. Pukkelpop is gisteravond perfect opgestart. Ik heb niks gehoord. Normaal leeg ik in bed en hoor ik altijd bassen. Maar die waren nu voor de andere kant. De wind stond in de andere kant. Wij bellen om 9:10 met Zita Wouters. Want die is heel de zomer voor HLN naar elk festival geweest. En we willen een beetje een rapport. Zo op het einde van de schoolvakantie.
0: Ja, wat is het leukste festival? En waar viel het aardig tegen? Zeg, ik heb gisteren gekeken naar de Red Panthers. En ik doe dat. Ik heb nog nooit in mijn leven een hockeymatch volledig gezien. Iemand van jullie wel? Zijn jullie fans?
1: Niet van de vrouwen, niet van de mannen.
0: Niet van de mannen, maar ik viel in de zetel na een behoorlijk drukke dag. Ik zet televisie op en het is het eerste wat ik zie. En ik ben een minuut blijven kijken, 2 minuten, 5 minuten. En ik vond het uiteindelijk wel spannend, want ik kende ook die regels.
1: Maar ja, want hoe lang duurt zo'n match? Ja, is dat met,
0: vier keer een kwartier.
1: Als een beetje zoals bij basketbal.
0: Ja, vier keer een kwartier. En het was tegen Ierland. En Ierland was behoorlijk goed aan het spelen, stond heel lang voor. En ja, ik heb er eigenlijk wel mijn lol in gehad. Wat mij opviel is dat er vaak discussies zijn. Ja? Van ja, is die bal nu daar nog tegen gegaan of niet? Was de stick te hoog, weet ik veel wat. En dan zijn er 2 scheidsrechters die ook met zo'n microfoontje aan beginnen. Ja, en dan mag er ook een video bekeken worden. Dus een paar keer per wedstrijd mag de Belgische ploeg zeggen, ik wil even de videoref erbij halen. Mag ook de Ierse ploeg dan doen. Maar je kan het ook opgebruiken, dus je moet het alleen maar inzetten wanneer je denkt, dit is de verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Dan wordt er naar gekeken en dan wordt het ook herzien op een bepaald moment. Ja,
1: gaat dat er wild aan toe? Met die sticks, want ik zou altijd schrik hebben dat ik zo'n stick tegen mijn bakkes krijg.
0: Ja, ik zou ook wel schrik hebben, maar het valt wel goed mee. Ja? Ja? Maar als er dan weer strafschoppen worden genomen, schoppen zij dan niet, maar als er strafworp wordt gedaan, of strafschuif, of hoe noem je het, dan mogen ze zoiets opzetten op hun kop en dan staan ze daar dan allemaal zo in dat doel te kijken. Dat is niet ene keeper, dan zijn ze precies allemaal keeper op dat
1: moment. Ah ja, dat is een muur van meisjes. Ja.
0: Maar ze gaan door naar de volgende ronde. Korte samenvatting, supergoed gespeeld. Ik vond het leuk om te bekijken.
1: Alrighty, zeg, is heel interessant op de voorpagina van het laatste nieuws vandaag. 6 op de 10 kiezen een job op basis van werk-privé-balans. Nu ja, we moeten er niet flauw over doen. Geld is prio nummer 1. Hè. We doen werk voor geld eigenlijk. Ik bedoel, geld is het allerbelangrijkste. Maar op de tweede plaats willen we gewoon een goede werk-privé-balans. En wat is dat dan? Dat is voldoende vakantie.
0: Oké.
1: Dat is flexibiliteit.
0: Ja, wat bedoel je daarmee met flexibiliteit? Ja, dat je uren kan schuiven?
1: Of eens thuiswerken, dat gemakkelijker gaat. Okay. Oh shit, mijn kind heeft vannacht overgegeven, moet even naar de dokter en dat daar niet moeilijk over wordt gedaan.
0: Ja, oké, okay, snap ik.
1: Een haalbare werkdruk. Dus dat je niet elke dag thuis komt en denkt, oh, ik moet nog zoveel doen. Ik moet mijn computer opnieuw opstarten, maar dat het gewoon echt leefbaar is. En ondersteuning voor gezondheid en welzijn.
0: Dus
1: burn-out gewijs weet ik veel dat je gewoon begrepen wordt.
0: Okay,
1: wat vinden wij minder belangrijk? En ik sluit me daar volledig bij aan. En ik hoop dat heel veel werkgevers nu hun oren spitsen. Dat is een prachtig kantoor.
0: Oké, maar ik vind het wel leuk dat hier een mooie omgeving is.
1: Ja, maar we zitten veel liever eigenlijk gewoon
0: aan
1: een afstandse bureau.
0: Okay.
1: Dan dat we ergens perfect zitten en dan veel stress aan onze kop hebben.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: En zo van die activiteiten zoals yoga 's middags. Of een wandeling met het hele team. Of van die bedrijfsuitjes.
0: Gaan paintballen.
1: Om de 3 weken op vrijdag een activiteit. We gaan paintballen, inderdaad. Of nog eens, weet ik veel, wat voor activiteit samen.
0: Hoeven we niet, of wat?
1: Hoeven we niet. Willen we niet. Allee, mag erbij komen, hè. Maar
0: het is niet
1: veel liever dat het geld steekt in flexibiliteit dan in van die shizzle.
0: Oh,

0: toch echt zo'n liedje voor hoogzomer, hè? Voor 30 graden. Hè? Dat je denkt, oh, het strand.
1: Ik ben een, zal ik eens iets voorspellen?
0: Ja?
1: Gaat sowieso nog gebeuren in september.
0: Gaan we ook hoogzomer krijgen?
1: Ja, ja. En anders als het niet gebeurt, hè?
0: Wat?
1: Ja, dan moet ik nog denken over een terugprestatie. Maar ik ben er zeker van. Ik ben er zeker van.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
3: Oh
2: zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Mo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nog voor je kan denken...
12: Pas op voor die een borduur!
11: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
12: Kom dat nu niet doen.
11: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
16: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.
17: Love to see you shine.
18: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
19: Ah, ik zat eens op zoek.
18: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
19: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
18: Nou, oh, top hè, die Kate.
20: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
21: Sven en Anke.
22: Good times.
21: Great.

0: promise you, ze komt er terug aan. Voor oktober.
1: Allee, de zon mag komen.
2: Dit is Joost.
1: Ja, vakantie is bijna voorbij. Nog één weekje. We zijn alweer een week radio aan het maken. Super, onze 11e seizoen ondertussen. De zomer loopt wel op de laatste pootjes nu. Een beetje slapbakkend deze dagen, maar het komt wel weer terug. Weet je wat mij deze zomer is opgevallen? Er is een trend waar ik zeer gelukkig mee ben geworden deze zomer. Het is één liedje dat deze zomer onder superveel reels is gemonteerd op Instagram. Een liedje van Julio Iglesias. Het bijzondere is...
0: Heel schattig dat jij daar heel gelukkig van wordt, ja,
1: ik word
0: van die
1: daar
0: trend.
1: Heel gelukkig van, want bij heel veel mensen, ook jonge mensen, is muziek van de jaren 70, 80 weer heel erg populair om te monteren onder filmpjes die ze maken van vakantie bijvoorbeeld. Hè. Was het vorig jaar of het jaar daarvoor, was dat Sarah Perché Ti Amo, en toen werd dat door iedereen weer gezongen, werd er heel populair. En nu Julio Iglesias. Maar ik durfde dat tegen niemand meer zeggen, dat ik echt al eeuwenlang een fan van Julio Iglesias ben. Ik vind dat fantastische muziek, en nu is dat weer hip en cool bij alle mogelijke leeftijd. Het gaat over dit liedje hier. En ze gebruiken er eigenlijk maar een heel kort stukje altijd uit. Dat beginnetje. En dan zie je zo een mooie beelden van ergens een baaike, ergens in Italië of in Spanje of in Frankrijk. Een terrasje, zonnig. En dit is de Franse versie die heel vaak gebruikt wordt. Die ga ik even kort laten horen, de Franse versie. Want eigenlijk, oorspronkelijk was het een Spaans liedje van Julio Iglesias. Wacht even.
3: Oui, c'est vrai, je rêve des nuits de folie.
1: Oh, oh, l'amour, ja. Heet het liedje. Ja, ik vind het zo mooi. En het is oorspronkelijk een Spaans liedje. Het is zo vaak gemonteerd deze zomer dat ik goestig heb om het Spaans volledig te draaien. Mag ik dat? Of vind je dat dan weer overdreven eigenlijk?
0: Wow.
1: Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga het nu gewoon doen. Hè. Voilà, Spaans. Het is de trend nu op social media.
0: Ja, amai. De hippe vogel van ons twee, wie had dat gedacht?
1: Jij bent ook een hippe vogel.
0: Was zeker een nee, maar ik was gelukkig van een andere trend. Ik ga het zo meteen eens vertellen om 6:30. De beste AI-trend ever.
1: Die jij zelf ook gebruikt.
0: En daar word ik persoonlijk gelukkiger van dan van Julio Iglesias horen onder filmpjes.
1: Oké, iedereen zijn dingetje.

0: Dankjewel TikTok en dankjewel Instagram om hier zo weer een hit van te maken.
1: En zo is er toch weer een verbinding tussen de jonge en de oudere generatie. Ineens hebben wij 3 miljoen hippe twintigers bij in onze show.
0: Dat is toch
1: en welkom
0: zo.
1: Bij Joe, jongens.
0: Ja. Kijk, tof. En zometeen een tip, een AI-tip van Aanke.
1: Ja. We blijven hip. Het nieuws van 7:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk, want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel al vertrokken. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europees debuut niet gemist. Klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0, met een doelpunt in de 94ste minuut. In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten die vielen in het laatste kwartier. Eerst droog met opklaring, later meer wolken en regen bij 21 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
0: Allee vooruit, we blijven nog een klein beetje verder kabbelen. Dus.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. 7:30. Een tip voor een superprikkelend leven.
1: Ja, het is een nieuwe feature. Het is niet nieuw. Maar ik heb het nu wel ontdekt deze zomer. Bij ChatGPT.
0: Okay.
1: ChatGPT schakelde ik altijd in voor 1000 vragen.
0: Ja.
1: Maar nu laat ik hem ook echt voor mij werken.
0: Okay.
1: Ik had al ergens gelezen dat ik dat kan doen. Maar ik dacht, ja. En toen in de zomer dacht ik, ga eens proberen. Dus ik heb heel veel plekjes in huis. Kale plekjes. Zo, ja, al zo van, waar nog zo, zelfs zo een snoer uit het plafond komt, waar ik nog een lamp moet hangen. Zo, je kent dat wel, hè.
0: Het is nog niet helemaal decoratief af, eigenlijk.
1: Waarvan je denkt, daar moet nog een stoeletje, daar moet nog een matje, daar moet nog een plantje, dat moet nog helemaal gezellig gemaakt worden. Veel te veel van die plekjes. Dus ik heb daar allemaal foto's van gemaakt. En gewoon in AI, in ChatGPT geüpload.
0: Oké.
1: En dan gevraagd, hey chat.
0: Wat kan ik hiermee?
1: Decoreer mij dit eens.
0: Ja.
1: En niet normaal, hè.
0: Echt waar?
1: Binnen huisarchitectuur, het is echt overbodig geworden.
0: Dat is ook een job
1: want
0: die andere,
1: in 3 seconden, want dan zegt ChatGPT ook tegen mij, aan het schetsen, puntje. Bijna klaar, puntje. Komt eraan, puntje. En dan, wap,
0: patat.
1: Heb je echt, dus dan heb je de foto die jij net hebt getrokken van je wc. Dezelfde wc, dus met alles wat er is, maar dan gepimpt. Dus een nieuw toiletmatje, een poster aan de muur, of een kleurtje verf, of een plantje, of een rekje opgehangen waar je dan een fotokader kunt opdoen, whatever. Ik heb wel inspiratie opgedaan. Niet normaal. Ik vind het kei tof. Wat wil je te zien? Jij moet straks eens kijken, Sven. Ik had een hele lelijke, kale gang.
0: Ja?
1: Een spiegel die nog moet opgehangen worden.
0: Ja.
1: De fiets van Max en de step van Tom. Heel lelijk. Dan zeg ik, maak me hier iets gezellig van.
0: Ja?
1: En dan binnen 2 seconden heb ik dan...
0: Oh, wauw.
1: Ja, prachtig.
0: Dat ziet er wel mooi uit.
1: Ja, inderdaad. Met een mat en een lampje en een ditje en een datje. Maar dan dacht ik van, ik vind de stijl misschien iets te landelijk.
0: Ja?
1: Hup, maak het hetzelfde, maar dan iets hedendaagse.
0: Je kan verder onderhandelen ermee, hè?
1: Dus wel één ding zeggen.
0: Wat?
1: Je kan maar 3 foto's per dag uploaden.
0: Ah, omdat je geen
1: op de gratis versie.
0: Ja,
1: dus als je een beetje betaalt, kan je wel meer. Want ik dacht, ik ben aan verslaafd nu, hè. Dus ik moet nu de betaalde versie. En dan denk je van, ja, heb je dan al iets gekocht, Anke? Even af.
0: Wat heb je gekocht?
1: Ik was bij de Aldi vorige week en ik zag een mat die ChatGPT ook had verzonnen.
0: Bij de Aldi een mat gekocht.
1: Ja, exact. Ja. En die heb ik nu bij een ding gezet, bij zo'n wipstoel.
0: Mm-hmm.
1: Er moet alleen nog een neppe vetplant bij.
0: Maar ik denk dat je die wel kan vinden. Bij de Action zal er wel eens een keer een actie rond zijn.
1: Top idee.

0: wakker worden met Rick James in de ochtend en Super Freak.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: We hebben een nieuwe rubriek elke dag rond 7:15. Die heet In de Spotlight. Iemand die het nieuws heeft gehaald met een verhaal waar wij van denken, nou, die moeten we toch wel even op een piedestal zetten. Het is vandaag Marcel. Marcel is een held en Marcel is een voorbeeld voor ons allemaal. Er zouden meer Marcellen moeten zijn, want er is zoveel ellende in de wereld. En Marcel die gaat ervoor staan en ondanks zijn redelijk gezegende leeftijd heeft hij iets gedaan waar wij allemaal een voorbeeld moeten aannemen.
2: Het is een held.
0: Het is een absolute hero. Zometeen Marcel.
1: Wiener Berger.
2: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
3: Natuurlijk, Danne.
4: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
5: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.
6: Ja.

0: helemaal nieuw bij Joe. Material Lover van Sienna Spyro. Als je dat meiteke hoort, dan denk je... God, die heeft al veel meegemaakt in haar leven, hè? Maar ze is amper 20 jaar.
1: Ja, maar wel heel, heel, heel...
0: Prachtig, hè?
1: Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 21 augustus.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Wacht, met heel veel plezier zet ik Marcel in de spotlight samen met zijn vrouw. Marcel is 86, zijn vrouw Maria is 90. Ze zaten op een dinsdagochtend aan de ontbijttafel en kregen een telefoon van meneer Vermeulen. Meneer Vermeulen was van de politie, want er was misschien wel een probleem met de verzekeringen van het toch relatief oude koppel van Marcel en van Maria. Dus die begon meteen wat vragen te stellen, maar die zei meteen ook, we moeten even iets controleren voor de verzekeringen. Maar het is misschien wel interessant om dat u het ook later kan controleren om het dossiernummer even op te schrijven. Neemt u even pen en papier. En Marcel denkt, ik neem pen en papier en ik ga eens luisteren wat meneer Vermeulen mij te vragen heeft. En die had allerlei vragen. Die vroeg naar, ja, hoe zit het eigenlijk met de verzekering? U hebt, hoe zit het met de bankkaart? Hoe zit het met de pincode? En Marcel, die had meteen in het snotje, hier klopt iets niet. En dat op je 86ste. Heel veel mensen zijn al in phishing gelopen. Maar Marcel die dacht, nee. Meer nog, Marcel die begon wel te antwoorden tegen de zogenaamde meneer Vermeulen van de politie. Maar deed al met zijn vingertje naar zijn vrouw Maria. Zo van, nee. Dat klopt hier niet. En hij deed ook teken van, ik ga hier meespelen. Maar ik ben slim genoeg om te beseffen dat ik met een vieze, vuile bedrieger te maken heb.
0: Wat een kwieke gast.
1: Dus Marcel die antwoordt op alles. Maar... allemaal leugens. Hij vertelt allemaal dingen die fake zijn. Hij zegt, ja, daar. En mijn pincode, ah ja, nou, dat zal ik u geven. Geeft verkeerde pincode. Dus die is zo slim om vertrouwen te winnen. Want Marcel die had meteen het gedacht, ik ga die in de val lokken. Ik ga mij niet alleen hier niet laten bedriegen. Ik ga zorgen dat die Pipo, meneer Vermeulen, zal wel niet meneer Vermeulen zijn, dat die, ja, misschien opgepakt kan worden. Dat is wel een serieus plan van Marcel,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Want, ja, hangt aan de lijn. Hoe doe je dat dan?
1: Dus hij blijft doorgaan. En op een bepaald moment zegt hij, meneer Vermeulen van de politie, wij zouden langs willen komen bij u om inderdaad uw bankkaart even mee te nemen in een gesloten envelop. Wij garanderen ook dat die meteen daarna terug wordt gebracht. Zouden wij in de loop van de dag nog kunnen komen? Marcel speelt mee. Marcel zegt, ja, maar dat zou, amai, dat zou heel fijn zijn. Ja, we zijn vandaag thuis. Je kunt zeker komen, dan geef ik u dat mee, want het is veel bedrog tegenwoordig. Dus Marcel speelt het perfect. Nee, het amateurtoneel. Wow. Yeah. Wat gebeurt er? Yeah. Zodra die telefoon is afgelegd en de afspraak is gemaakt met die fake meneer Vermeulen, belt Marcel meteen naar de plaatselijke politie en zegt, ik heb dringende hulp nodig.
0: Oh.
1: En die mensen, ho, wat? Hij legt het uit en zegt, kijk, ik heb dat nu volledig gespeeld. Ik denk dat we hier een bende gaan kunnen oprollen. Yeah. De politie zegt, ah, wel Marcel, goed gedaan, we gaan afkomen. Dus het is gebeurd. Oh. Dus op een bepaald moment kwam er eigenlijk een jonge gast van 18, die een taxi had genomen, speciaal naar de straat van Marcel en van Maria, tevoorschijn op hun oprit. Ze hadden de deuren allemaal op slot gedaan, want ze vertrouwden het boeltje niet. De politie heeft die kunnen klissen en ze hebben inderdaad een bende opgerold van mensen die al heel veel oude mensen op die manier dus eigenlijk hadden beetje hun geld al hadden afgetrokken.
0: Oh, wat een top, maar eigenlijk, hij heeft bijna zijn leven ook opgeofferd, hè, want je zou kunnen denken van, kom maar naar hier, ik geef mijn adres.
1: Ja.
0: Voordat hij eigenlijk de politie had ingeschakeld.
1: Ja,
0: en dat vrouwke van 90, dat zit dan ook mee en dat Ja, allemaal voor de samenleving in feite.
1: Marcel zegt, nee, gaan ze niet. Hij had gezegd, ja, zeker, je mag mijn bankkaart komen halen. En intussen belde hij de politie en werd de bende opgerold.
0: Hey, applaus voor Marcel. Het beste verhaal van de dag.
1: Fantastisch.
2: Sven en Anke.

0: Het is een van die vrolijke liedjes uit de jaren 80 die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Wel op onze Joe 80s en 90s zender. En hier in de ochtend om jullie vrolijk te laten opstaan. Papa Chico van Tony Esposito.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Yes, maandag zijn we terug begonnen en we zijn meteen tickets beginnen weggeven voor Plopsaland op 31 augustus. Want die laatste vakantiedag, die willen we pimpen. We gaan daar de ochtendshow doen en we willen natuurlijk dat jij, lieve luisteraar, er ook bij bent. Ik kan dan meekomen ontbijten en om 10 uur ben je van ons af. Dan mag je gewoon heel de dag in het park blijven met je gezin. Hoe kan je winnen? Door je kind een boodschap te laten inspreken via de Joe-app. Al 4 familietickets zijn de deur uit, want elke dag om 9:15 spelen we. Volgende week ook nog, dat wil zeggen nog 6 kansen. Nog 6 familiekansen om te winnen. Dus ik stel voor, pak nu een breinaald en prik je kind even wakker om een gratis dagje uit te winnen. Een pedagogische prik noemen ze dat, hè? Ja. Heb je dat niet?
0: Ja, drastisch.
2: Een pedagogische prik is gewoon voor eigen gewin even, huppakee, dat kind inschakelen.
0: Oké.
2: Okay. Doe het nu.
0: Het mag ook.

0: maar eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Happy bathroom to me.
4: Amai, valt er iets te vieren?
3: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt het beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
4: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
3: Oké. Okay.
2: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
3: en in Roeselare.
0: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Goh, gisteren heeft Anke ons iets verteld in onze meeting over iets wat ze gedaan heeft deze zomer, eigenlijk verschillende keren. Het is iets nieuws in het leven van Anke. En wij waren er een beetje mee aan het lachen. Grim, Sander, wij dachten, wat is ze nu weer aan het doen? Wat blijkt, jongens, Anke is toch een trendsetter. Het is iets wat op dit moment super hip is. Het is bij jou spontaan ontstaan.
4: Sorry, maar ik ben de te trendy voor jullie drie. Jullie kunnen mij niet volgen.
6: Maar het is misschien wel een goede tip voor onze luisteraars. Het is een hippe trend. En ik snap het ook wel. Het is even weg van de gsm. Het is even iets in een totaal andere wereld. Dat is voor zometeen na het nieuws van 7 met Grim.
7: Goedemorgen allemaal. De brand in de Hoge Venen is helemaal onder controle. We vinden de werk-privé-balans al maar belangrijker. En onze hockeyvrouwen stoten door op het WK. De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk. Want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel al vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand, die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baart vertelt waar we zoal op letten.
8: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privé-balans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
7: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. Meer over dit onderzoek met professor Stijn Baart kan je beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wou plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europees debuut niet gemist. Klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
9: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippen welkom bij kijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
7: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. En het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvré.
10: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
7: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. En daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland.
6: Jonas, het weerbericht voor vrijdag is altijd heel erg belangrijk, omdat dan het weekend van het weerbericht voor het weekend er ook achter volgt. Dus vertel eens.
5: Ja, nu starten we nog overal droog, maar geleidelijk aan gaat toch wel de bewolking toenemen. En dan vooral na de middag gaan er echt wel felle buien over het land trekken met lokaal kans op onweer. Dat zijn echt van die plensbuien met temperaturen van zo'n 20 graden. En dan in het weekend morgen nog een paar buien, maar die buien zijn veel minder talrijk, veel minder intens dan vandaag. Bij ook dan temperaturen rond 20 graden, maar vooral zondag wordt een dag om naar uit te kijken, want dan blijft het overal droog, krijgen we zonnige periodes en dan wordt het ook iets warmer met zo'n 22 graden.

0: Sophie Ellis Baxter op deze vrijdagochtend met Murder on the Dance Floor.
1: Een blik achter de schermen.
0: Ah, we moeten eerlijk zijn. Gisteren vertelde Anke iets wat ze aan het doen is sinds deze zomer. En we deden het er nog met het mannelijke team een beetje lacherig over.
2: Mega.
0: Ja, een beetje wel. Ja, een beetje wel, maar eerlijk zijn.
2: Maar ben ik gewoon.
0: Ik denk dat we ons vergist hebben. Want ja, leg eens even uit wat je aan het doen bent. Ik vind het nu eigenlijk heel fascinerend.
2: Ja, kijk. Ik ben altijd jaloers geweest op een bepaald type mensen. Mensen met een echte hobby. Had ik niet. Heel mijn leven niet. Werk, zeg ik altijd, is mijn hobby. Maar ja, dat is geen hobby. Sport vind ik eerder ook een moedje dan een hobby. Maar zoiets zo echt wat niet liggen in de zetel is en met drie dubbelkinnen scrollen is. Dat, zo echt dat je denkt van, hier kan ik mijn uitleven. Dat had ik niet. Ik ben ook onhandig. Dus ja, ik word daar ook nooit toe tot aangetrokken. Maar nu heb ik per ongeluk deze zomer een crea-clubje opgericht met vijf vriendinnen.
0: Okay.
2: We zijn met zes in onze crea-club. Ja, echt. Daarvoor moet je 46 geworden zijn. En ik dacht dat ik het nooit tof zou vinden, want plastische opvoeding was op school mijn slechtste vak, tezamen met wiskunde. En nu ben ik eraan verslaafd. Ik vind het fantastisch.
0: Maar leg even uit, hoe gaat het dan in zijn werk?
2: Dus, de eerste crea-avond was bij ons thuis.
0: Ja.
2: Buiten. Allemaal tapas voorzien, drankjes. Want dat hoort bij een crea-avond. En het eerste dat we hebben geknutseld is ook een tapasplank.
0: Maar je had beloofd om het mee te brengen
2: ik
0: naar
2: de studio. Ik heb het ook bij. Ik heb er zelfs drie bij. Kijk, dit is al volledig af. Dit is een tapasplank waar wij dus mozaïekjes op hebben geplakt en dan daar cement tussen hebben gedaan. Hier, pak eens aan.
0: Nou, wacht
2: eens,
0: hoe mooi is dat?
2: Ja, je kunt dat in de winkel kopen voor heel veel geld. Hè.
0: Nee, maar sorry, maar...
2: En hier, Sander, dat zijn er nog twee. Daar moet de cement nog tussen.
3: Ah, ja,
2: maar dan zie je de voor en na.
0: Maar kijk eens even, als je kan kijken naar VTM Gold.
2: Ja, prachtig,
0: of naar de site van... Nee, maar ik deed er echt lacherig over gisteren. Maar het is een mooi ding, dit kan je echt in je huis gebruiken.
2: Hallo, en deze, daar moet nog cement tussen.
0: Deze zijn alle twee ook super
2: mooi. Dus ik heb er met groene mozaïeksteentjes, pastelroze en dat zijn zo wat donkere.
0: Maar koop je dan zo'n pakketje ergens op het internet of zo?
2: Ja, exact. Op Bol of whatever. Binnen twee dagen is dat thuis en dan krijg je dus al die mozaïekjes apart. Die moet je dan eerst plakken. Er staan duidelijke instructies bij. Is het nog nat of wat met de cement?
0: Nee, maar de cement gaat nog een klein beetje af zo. Dat is
2: ja,
3: maar
2: dat is als je met authentieke producten werkt, Sven.
0: Zeg, maar wat heb je dan de twee andere keer gedaan? Want je hebt er al drie achter de rug.
2: En toen dachten we al, maar dat is zo leuk. En de kinderen kwamen af en toe kijken, die wilden ook meedoen. En het was een avond, Sven. Niemand heeft zijn gsm aangeraakt.
0: Dat is het sterke.
2: We hebben geen ene selfie gemaakt. Anders zien we 7000 selfies die nog op niks trekken. Zo van die groepselfies. En dan vreten we ons kapot. We hebben bijna de tapas niet aangeraakt. Dus het is ook nog eens een soort van dieet. Omdat je zo geconcentreerd bezig bent met de crea.
0: Ja.
2: Dan dachten we plannen meteen iets nieuw in. Een nieuwe crea hobby. Dat werd dan schilderen op nummer.
0: Schilder op nummer?
2: Ja.
0: Wat is dat? Heb je dat ook meegebracht?
2: Ja, maar kijk, ik heb een kunstwerk, maar ik heb dat al gegeven aan een kindje dat het heel mooi vond.
0: Ja, oké.
2: En ik ga dadelijk zeggen waarom. Maar dus is dat eigenlijk, dan bestel je dit.
0: Wat is dat?
2: Zo. Okay. Ik toon Sven nu een foto van allemaal citroenen met eronder lemon.
0: En daar staan nummertjes en moet je de juiste verf
2: hier,
0: op de juiste plek.
2: Ja, er staan allemaal nummertjes in en je krijgt eigenlijk allemaal verfpotjes met die nummertjes op.
0: Dat is ook leuk.
2: Met een penseeltje. Fantastisch. Maar waarom heb ik dus, ik heb een alpaca al geschilderd.
0: Ja.
2: Maar ja, omdat ik zo onhandig ben, bestel ik alles op kinderenmaat. Dus mijn vriendinnen zijn superhandig, die bestellen alles voor volwassenen. Maar ik had zo van Ravensburger een alpaca en daar stond dan op vanaf 7 jaar.
0: Ja, okay.
2: En een kindje wat dat zag, van een dochter van een vriendin, vond het zo mooi dat ze zei, mag ik het alsjeblieft hebben, Anke? Ja, dat kan je niet nee zeggen, hè. Maar dus ik heb ook al dit, wat ik je nu laat zien van die citroenen, is voor volwassenen.
0: Okay.
2: Dus dat ga ik vanmiddag thuis doen.
0: Okay.
2: Want op de doos stond al, pas op, verslavingseffect. En het is ook zo. En we hebben al een derde activiteit ook vast liggen.
0: En wat hoort dat?
2: Ponsnaalden.
0: Ponsnaalden?
2: Ja. Dus dat eigenlijk moet je denken, dat is een soort naald waarmee je draad door stof heen trekt.
0: Uh-huh.
2: En dan krijg je een reliefachtig borduurwerk. Maar nu denk je niet dat van de bomma, hè.
0: Nee.
2: Het is in hippe kleuren met een coole quote. En dus dat is voor september.
0: Maar weet je wat het bijzonder is, hè? Want daar willen we even naartoe. Het is heel leuk voor jullie om dat te doen. Maar dat schijnt nu overal heel hip te zijn. Vooral bij dames weliswaar. Het is vooral iets voor dames. Maar het voordeel daarvan is dat je dan inderdaad bezig bent met iets echt. Dat je echt niet met je handen bezig bent. Zit te praten daarover. En dat niet iedereen zit te scrollen of foto's zit. Maar je bent even weg uit de virtuele
2: wereld. En zitten zagen. Wij zagen ook niet meer tegen elkaar.

0: A Kind of Magic. Ik ben trouwens niet alleen, Anke. Er komen eigenlijk best wel wat berichten binnen.
1: Er komen heel veel berichtjes binnen van mensen die eigenlijk ook denken van misschien moeten we daar ook maar eens aan beginnen. Heel veel mensen zeggen van het is heel fijn om zelf iets te creëren. Dat is goed voor je mentale gezondheid. Katrien zegt, ik geef elke vakantie naaikampjes aan kinderen. En die zitten altijd vol. Dus jullie kunnen misschien eens leren stikken. Oh, dat is ook, dat, ja, als het mag niet te moeilijk zijn. Hè. Dus als het een goed stikmachine zal ik dan misschien wel overwegen. Dot painting schijnt ook leuk te zijn. Ja, diamond painting, dat is al wel bekend. En pyrografie. Dat moet ik nog allemaal googelen. Want Isabel vraagt, hoe komen jullie aan al die ideeën? Vraag maar aan ChatGPT. Ja, die zal je wel op gang helpen.
0: Maar het gebeurt niet alleen zo. Bij jou is het spontaan ontstaan deze zomer. Maar het gebeurt eigenlijk ook op plekken overal in het land. Dat vooral dames dan samenkomen om creatieve dingen te doen. Bij Arne Cornut bijvoorbeeld, Anne. Van Pot en Paint Club in Knokken. Daar gebeurt dat ook zo. Dan komen er heel veel mensen samen om van alles te doen.
2: Ja, bij Pot en Paint Club kan je heel laagdrempelig potterie beschilderen. Je kiest gewoon een stukje keramiek in onze shop. Pakt de verf en je begint gewoon te schilderen. Maar eigenlijk is dat schilderen vooral het middel. Want mensen komen vooral om eigenlijk echt uit die dagelijkse stress te gaan stappen. En hun gsm weg te leggen, met hun handen bezig te zijn. En ja, je start gewoon en voordat je het weet zit je echt helemaal in die flow. En dat is eigenlijk wel het mooiste aan de Pot en Paint Club. Dat offline connecteren met elkaar, maar ook met dat creatief stukje in jezelf. Hè. Onze baseline is niet voor niks cheaper than therapy. En blijkbaar slaat het aan, want er is echt wel heel veel interesse.
1: Exact. Oh, je bent dus eigenlijk een soort van mindfulness. Trouwens, ik heb ook al een activiteit voor oktober. Hè.
0: En dat is?
1: Een prachtige kersttrui breien voor Sven Ornelis.
0: Oké, ja. Oef.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Sven en Anke.

0: Voilà, we zijn weer al buiten gezet door Teddy Swims in The Door.
1: Sven en Anke.
2: Nou, voorlopig nog Teddy Swims, maar je weet nooit hoe lang zo'n carrière duurt. Hè? Want vaak die topzwemmers, zo ergens half de 30 is het afgelopen. Ik zeg het alleen maar omdat ik het nieuws hier plotseling las. Dat Julien Alaphilippe per direct stopt met fietsen. Die heeft, dat is toch een wereldkampioen geweest, de Grim?
3: Is twee keer wereldkampioen.
2: Twee keer wereldkampioen. En weet jij waarom hij zo plotseling zou stoppen? Hij is 34.
3: Ja.
2: Is dat een leeftijd voor wielrenners om te zeggen?
3: Wel, hij heeft de Ronde van Frankrijk nog gereden en het ging moeizaam.
2: Dat was wel lastig, ja.
3: Het is altijd een veelwinnaar geweest en als het dan niet meer lukt...
2: Ja. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Bij die sporters, hè, je begint soms al op je 12e, je 14e, alle dagen trainen, altijd die topcompetitie. Je mag eigenlijk niet roken, je mag eigenlijk ook niet drinken, je moet vroeg gaan slapen, je moet je verzorgen.
0: En je moet altijd maar fietsen, hè.
2: Altijd maar fietsen, hè.
0: Maar jongens, dat gaat dag uit. Soms denk je toch, nu weer fietsen.
2: Oké, 34, dus die verdwijnt uit het peloton. Zometeen, Anke, een cijfer... Over tijdverlies.
0: Oh.
2: Over tijdverlies.
0: Dat is mijn leven. Dat is mijn middle name.
2: Dus je zat meteen achteraan. Hij zat meteen achteraan.

0: En we gaan mee op de waves van deze vrijdagochtend met Mr. Props. Half acht.
1: Goedemorgen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat zegt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. En op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland, dankzij 2 doelpunten in het laatste kwart. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase en daarin openen de Panthers morgen al tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, later meer wolken en regen bij 21 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: 1 file op dit moment richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen.
2: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Het cijfer van de dag.
4: Het is ons dagelijkse spelletje waar je ook iets van opsteekt elke dag rond 7:30. Ik geef een cijfer en jullie moeten allemaal raden samen met Anke waar het over zou gaan. Cijfer is 6 vandaag, Anke.
5: Ja?
4: 6 maanden in ons leven verspillen wij gemiddeld aan. In totaal, 6 maanden in een mensenleven ben je eigenlijk kwijt hierdoor.
5: Door iets.
4: Door 1 dingetje.
5: Ja. Toilettijd.
4: Toilettijd, nee, maar ja, dat vind ik...
5: Maar dat is nuttig. Dat ja, bedoelen ze, het is echt waste
4: ja, ja,
5: of time.
4: Denkt, ja, dat is nu wel eigenlijk zonde. Oh. Dat we dat nu eigenlijk moeten meemaken. 6 maanden in ons leven.
5: Ik die naar al jouw foto's van jouw eten moet kijken elke ochtend. Als je dat optelt, dan kom je ook wel aan 6 maanden. Ja, hè, op het einde van het leven.
4: Ja, sorry.
5: Goede voornemens.
4: Goede voornemens die je dan toch niet doet. Nee?
5: Nee?
4: Nee, dat
5: dieetpogingen.
4: Die op niks
5: uitdraaien.
4: Nee.
5: Roepen tegen kinderen dat ze moeten doordoen.
4: Het is een soort van handeling. Het is de handeling die we allemaal moeten ondergaan.
5: Moeten ondergaan
4: we
5: of
4: moeten
5: doen?
4: Het ondergaan. Het is niet echt een bewuste keuze. We kunnen niet anders.
5: Wachten.
4: We krijgen niet anders.
5: Wachten op werkmannen. Als een lamp kapot is of ze komen iets leveren. Een nieuw wasmachine of zo. Of een pakketje.
4: We gaan de goede richting uit. Weet je wat? Ik heb een voorstel. We gaan 5 minuten en 50 seconden wachten op het mogelijke antwoord en nadenken met z'n allen. Want we gaan John Miles en Music draaien.
5: Wacht, nee, muziekje.

0: zes minuten alleen maar heerlijke muziek op de radio van John Miles. Voilà, een dirigent kan zijn stokje wegleggen. Music.
1: Het cijfer van de dag.
0: Zes maanden in ons leven verspillen we aan iets waar we eigenlijk... Ja, we kunnen er niks aan doen. Het is nu eenmaal zo, maar... Je kunt niet zeggen dat het de meest aangename tijd van je leven is.
2: Marius stuurt meteen wachten op het goede antwoord van het cijfer van de dag. Als je dat allemaal optelt.
0: Nee, maar heb je muziek tussendoor? Dat is toch allemaal fijn.
2: Naar je werk rijden. Files. Wachten in de rij aan de kassa. Slapen komt hier binnen. Och, maar Hans, slapen is het liefste wat ik doe. Ja, het gaat over verspilling, hè?
0: Zes maanden, we slapen veel meer dan dat in ons leven. Toch een derde van ons leven.
2: Je hele leven kunnen slapen. Ja. Je sleutels zoeken. Als je dat allemaal optelt. Reclame. Moeten kijken.
0: Oké.
2: Okay. Dat je niet kan doorscrollen. Geeuwen komt hierbij. Maar geeuwen kan ook deugd doen, hè, Koen? Ik vind dat heel fijn, geeuwen. Wachten aan een overweg of rood licht. Allee, Sven, piekeren? Stuurt Alain. Oh, dat snap
0: piekeren.
2: Ik wel. Piekeren, s'nachts in bed.
0: Lig jij in bed te piekeren?
2: Ja, nee, maar niet zoals Betty, hè, van Big Brother. Nee.

0: soort piekeren. Maar nee, ik zit veel na te denken in bed.
1: Tuurlijk.
0: Ik knopje altijd uit te zetten zodat ik in slaap kan gaan.
1: Ja, maar ja, jullie mannen,
0: na te denken,
1: jullie zijn echt zo het cliché. Man, het kan niet meer cliché, maar heel veel vrouwen en mannen piekeren toch s'avonds in uit. Maar hebben we het al gezegd, ja of niet?
0: Kijk, we gaan met een expert bellen zometeen, die ons misschien wat oplossingen kan aanreiken om daar vanaf te komen. Niet volledig, dat gaat niet lukken. Dat gaat geen volledige oplossing zijn, maar misschien wel een beetje. En ja, het is al gezegd.
1: Ja?
2: Vanavond bij VTM zie je alle kleuren van de regenboog. En wel dankzij K3 Originals, de Reunie. En bij VTM 2 laat Rainbow 4 de huurlingen een toontje lager zingen. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Dit is Joe met Sven en Anke.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.
1: Het cijfer van de dag.
2: Elke dag opnieuw gaan wij op zoek naar een cijfer. Vandaag 6 maanden. 6 maanden in ons leven zijn we kwijt aan dit. En misschien gaat je euro naar beneden dwarrelen, Anke, als je hoort met wie we gaan bellen. We bellen met Stef Willems van
0: Verkeersinstituut.
2: Dag Stef, goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
0: Hallo.
2: Waar verliezen wij volgens een bepaald onderzoek 6 maanden van ons leven, beste Stef?
3: Wel, voor het rode stoplicht.
2: Ja, och. Verkeerslichten.
0: Ja, inderdaad. Ja, dagelijks. Hè. Ja, dagelijks, Stef.
2: Wat voor onderzoek is dat? Is dat bij ons gevoerd?
3: Nee, dat is Amerikaans onderzoek van de American Automobile Association. En we moeten dat misschien ook met een korreltje zout nemen. Wat dat gedaan hebben, er zijn een hele hoop aannames waarop dat ze zich gebaseerd hebben. Ze zeggen, ja, een Amerikaan rijdt gemiddeld 300 uur per jaar. Je staat 20% stil van de tijd voor een rood licht. En die tijd heeft men dan maal 50 of 60 jaar, dat is de periode dat je met de wagen rijdt, gedaan. En dan komt men op een dikke 5 maanden en daar heeft men dan op sociale media voor het gemak een half jaar van gemaakt.
2: Maar is er bij ons in de buurt nooit een onderzoek ernaar gedaan? Want ik heb het gevoel, die Amerikanen hebben veel lange wegen en zo. En er is dat toch heel veel in de files hier ook, hè?
3: Wel, in Nederland heeft het tijdschrift Quest ooit iets soortgelijks gedaan. Daar hebben ze dan op basis van hun gegevens van de wegen, het weggebruik en stoplichten. En dan hebben ze gezegd, ja, gemiddeld stoplicht, daar sta je ongeveer 100 seconden voor stil. Waarbij het dan 20 seconden op groen staat. Ze kwamen uit op 108 minuten per jaar. In totaal iets van een 150 uur om een mensenleven. Wel een enorm verschil natuurlijk met die bijna 6 maanden in Amerika.
0: Het is schattig dat die tijd te veel hebben om een onderzoek te doen naar tijdverlies.
2: Ja, klopt. Ja. Zeg maar, het verbetert wel, alhoewel we rijden veel meer, maar er zijn wel dingen, we zijn wel ingrepen, hè, Stef. Bijvoorbeeld, ik herinner mij vroeger de expressweg, zoals wij bij ons zeggen, in de Vlaanders. Dat is van Antwerpen naar Knokke. Vroeger waren allemaal verkeerslichten, bijna allemaal bruggen aan het worden. Of rondpunten die ook worden ingezet op veel plekken nu in ons land. Hè?
3: Ja, dat heeft verschillende redenen natuurlijk. Doorstroming is er één van, verkeersveiligheid is een ander ding. Bijvoorbeeld het Klaverblad aan nummer, dan moest je vroeger ook stoppen. Dat was een gruwelijk punt op de autosnelweg. Daar heeft men ook overal bruggen en tunnels aangelegd, net om de verkeersknoop uit elkaar te halen, waardoor dat je niet moet wachten aan verkeerslichten en waardoor dat je ook zeker niet met elkaar kan botsen.
0: Maar ze hebben nu toch zo slimme verkeerslichten, hè? Eén ding weet ik daar al van, ik heb daar eens voor gestaan. En toen ging het licht maar niet op groen. Allee, er waren nog auto's voor mij. Ja, omdat het slimme verkeerslicht toch niet door had dat er iemand stond. Maar dat moet je eens uitleggen, want die kunnen van alles. Maar ik weet niet of dat dan allemaal zo goed is. Vertel eens, wat houdt dat allemaal in?
3: Ja, kijk, dus je hebt de vroegere slimme verkeerslichten, die hebben detectielussen. Hè. Dus die zien, hier staat iets. Ja. Voilà, meer weet dat systeem niet, het staat. En op functie daarvan past dat zijn gegevens aan. De slimme verkeerslichten, dat noemt men een IFRI, een intelligent verkeersregelinstallatie, heet dat. Dat kan eigenlijk veel meer. Dat kan communiceren met de wagen en bijvoorbeeld met navigatie-apps. Die weten van, die wagen komt eraan, kan daar rekening mee houden. Ik kan ook werken met camera's die bijvoorbeeld detecteren van dat komt een groep fietsers aan. Hij gaat niet die gezicht herkennen, maar gaat wel zien dat zijn fietsers, dus ik moet zorgen dat bijvoorbeeld de fietsers groen hebben. Hij kan bijvoorbeeld ook communiceren met prioritaire voertuigen, denk ambulances. En een functie daarvan kan hij eigenlijk gaan zeggen van ik geef die mensen meer of minder lang groen. En op die manier eigenlijk het verkeer vlotter en verder laten verlopen.
2: Pas even, begrijp ik dat goed? Dat zo'n toestel bij wijze van spreken ook communiceert met de wezens van deze wereld en weet van, dit is nu een hele, heel, heel druk vak op dit moment en daar is het rustiger, dus we gaan die doorstroming wat beter maken. Communiceert dat daar ook mee?
3: Ja, het communiceert met een aantal verkeersapps. Ik weet niet exact de welke, maar dat zou goed kunnen dat Waze erbij zit. Er zijn zeker een aantal apps waar dat die mee communiceert. Zodoende dat ook de verkeersdrukte en eigenlijk de lichtregeling 's ochtends, 's middags en 's avonds is anders. Dat heeft gewoon te maken met hoe dat kruispunt gebruikt wordt. Waar dat er bijvoorbeeld ook rekening mee houdt. Als die een vrachtwagen ziet afkomen, die weet, als een vrachtwagen moet optrekken en afremmen, dat neemt veel tijd in beslag. Soms geven ze dan ook extra groen, zodanig dat die door kan en dat die daar het verkeer door niet kan remmen. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk in een computertje gebeuren. al die berekeningen. En een functie daarvan wordt het verkeerslicht eigenlijk aangepast ter plaatse.
2: Nou kijk, dat is een voordeel van de tech. Als het maar niet gehackt wordt, hè, want dat wil je niet voor hebben. Hè. Als de Chinezen al verkeerslichten...
3: Maar ook daar is aan gedacht. Dat is in principe niet mogelijk. Het is niet dat er iemand kan zeggen, nu geef ik iedereen tegelijk groen. Dan blokkeert dat systeem. Dus dat, ook daar zijn er veiligheden ingebouwd.
0: Maar heel eerlijk, ik vind dat eigenlijk nog wel leuk voor een rood licht staan.
2: Is dat, ja?
0: Ja, elke ochtend opnieuw hier aan een rood lucht, dat in Vilvoorde, ben ik al mijn badge aan het zoeken in mijn chacoche. Ja. En als ik ergens anders aan een rood licht sta, ben ik een snoepje in mijn chacoche aan het zoeken. Dus dat gaat altijd moeilijk al rijdend. Dus ik vind dat eigenlijk nog wel...
2: Niet op je gsm zitten, hè, want dan mag je
0: dat is het laatste wat ik zou doen, uiteraard. Het laatste. Maar... Een Mentos zoeken in mijn chacoche, een verloren Mentos, dat mag toch, hè?
2: Ik weet niet of dat wettelijk mag, maar maakt het niet uit. Stef Willems, dankjewel voor de deskundige uitleg. En hopelijk gaan we dat met die slimme verkeerslicht een beetje vermijden, dat we zoveel tijd daarvoor spelen. Alleen Anke, die mogen ze altijd rood geven. Ja. Die vindt dat gezellig voor de Mentos.

0: is er.
1: Ja, ja, dat is heel grappig. Als zo'n Spaans liedje bezig is, dan, dan zit er echt een Julio Iglesias tegenover mij.
0: Echt wel een leuk liedje. Zo lekker zwoel. Dus echt een zomers cocktailtje erbij op deze regenachtige vrijdagochtend.
1: Ja.
0: We moeten er iets van maken, Anke. We kunnen niet anders.
1: Het nieuws van 8 van onze Grim.
2: Goedemorgen, met positief nieuws van op de Hoge Venen. De balans werk-privé wordt al maar belangrijker en onze Red Panthers stoten door op het WK hockey. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat zegt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept op om daar weg te blijven en ook zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baart vertelt waar we zoal op letten.
3: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, hè, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
2: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Comonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebawi van STVV.
4: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bij kijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
2: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Buvré.
5: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
2: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. En daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. En samen zongen ze het nummer Het midden.

0: Bijna het gevoel dat het geen verrassing meer is.
1: Ja, ik vind het ook.
0: Ze duikt toch bij iedereen altijd op.
1: Bazaar, Mumford & Sons.
0: Het zou meer nieuws zijn als je zegt geen verrassing deze keer, want ze was er weer met een verrassing. Ja,
1: ook geen leuke verrassing, denk ik, vandaag door Boeman Weerman Jonas. Goedemorgen, Jonas. Pukkelpop gaat uitgeregend worden, denk ik.
2: Ja, vooral deze namiddag gaan we daar toch wel felle buien krijgen. Nu is het nog wel overal droog, zijn er zelfs brede opklaringen. Dat gaat dus veranderen met dus na de middag felle buien die over het land trekken. En dat zijn echt van die plensbuien. Er kan veel regen vallen op korte tijd. Er is ook kans op hagel, rukwinden. Dus ja, na de middag echt wel heel wisselvallig weer. Bij temperaturen dan rond zo'n 20, 21 graden. Maar het weekend wordt wat beter, want morgen nog wel een paar buien, maar al heel vaak droog bij ook dan 20 graden. En zeker zondag, dat is echt de beste dag van het weekend, want dan blijft het overal droog, krijgen we mooie zonnige periodes en wordt het ook iets warmer met 22 graden.
1: Merci. En weet je wat ook goed nieuws is? Geen files om 8:00 op deze vrijdagochtend. Laten we dit koesteren, hè? Want binnen 2 weken zijn we daar niet meer. Dan ben je dat weer terug, hè?
0: Ja, volle bak. Zeg, na 10 seizoenen, het is 11 al, mogen jullie toch Friends noemen, denk ik, hè? Friends, we hebben de

0: Muziek naar elkaar, jongens, stuurt iemand. Eerst de Rembrandts, I'll Be There For You. Daarna Patrick Hernandez en zijn Born To Be Alive. Kijk, dat zingt hij nog eens.
1: Dit is Joe.
2: Het leukste bericht vandaag in de krant. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een kledingcollectie op de markt gebracht.
0: Ja, ik zag het.
2: Met t-shirts en tote bags. En daarop allemaal quotes. Eigenlijk ongeschreven regels die vliegreizen op zijn minst minder onaangenaam maken. Dus dingen die niet verplicht zijn, maar waarvan je denkt, allee, mensen weten dat niet. Hè? Dus we gaan het gewoon op die t-shirts zetten. Bijvoorbeeld is een t-shirt met daarop middle seats, get the armrests.
0: Oh, dat vind ik een hele goeie, want als je met drie naast elkaar zit, ja, vooral in Europese vluchten, dan diegene die in het midden zit, ja, die kan al niet aan de ene kant eruit hangen, kan ook niet tegen het raam hangen. Ik vind dat die recht heeft inderdaad op de beide.
2: Maar inderdaad, dan heb je menigmaal, als het zo, zit je soms wat te worstelen na, we zijn duwen met die elleboog.
0: Nee, is voor de middelste.
2: Ja, of bijvoorbeeld een petje met daarop recline responsibly. Dus dat wil zeggen, die knop om naar achter te gaan. Dus je hebt van die mensen die van zodra de gordel uit moet,
0: mag aanblijven ook.
2: Dat die meteen
0: achteruit.
2: Maar wie zijn die mensen?
0: Ah, doe het rustig inderdaad. Niet in één schok en ook niet. Het is ook t-shirts van kinderen, stamp alsjeblieft niet in mijn rug. Is die t-shirt
2: dat vind ik wel een hele goeie.
0: Ja, want
2: ja, die wil ik dan ook aandoen in de auto. Bij mij heb ik die ook nodig. En ook een t-shirt met daarop It's okay. Dat vind ik heel speciaal. It's okay not to clap when the plane lands.
0: Ja, zeg.
2: Huh?
0: Maar
2: ik dacht dat eigenlijk gewoon mensen die te veel vliegen, zo wat een dikke nek hebben en er niet tegen kunnen, dat het plept die nooit vliegt, hè, dan zo eens klapt, hè, want dat is toch sympathiek een beetje klappen. Ik zou tegen mijn Max zeggen, klap maar eens, hè, we zijn veilig geland. En dan zou jij veel vlieger, met je ogen draaien, omdat je denkt, weer zo'n loser die één keer per jaar naar Spanje vliegt.
0: Loser, man.
2: Die klapt. Maar nu zegt Lufthansa zelf, niet klappen.
0: Ja, ik weet niet. Nico Cardone, die is van Brussels Airlines, zit in dezelfde groep. Dag Nico, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jij bent daar de woordvoerder, maar ik had ergens gelezen ooit dat jij zelf ook nog steward bent geweest voor je woordvoerder bent geworden. Klopt dat?
3: Dat klopt. Ik ben mijn carrière bij Brussels Airlines begonnen als steward, inderdaad.
0: Oh, oké. Dat gebeurt toch minder en minder, dat applaudisseren na de landing?
3: Goh, het zijn twee typische soorten vluchten waarop je toch nog vaak applaus hoort.
0: Yeah.
3: Enerzijds ook echt wel de typische toeristische vluchten. Denk maar nu in de zomer, zo de Griekse eilanden of dat soort zaken.
0: Ja.
3: En anderzijds als de vlucht toch echt wel een beetje moeilijk was. Dat er heel veel turbulentie is geweest of technische problemen of wat dan ook. En als het toestel dan veilig aan de grond wordt gezet, dan wordt er meestal wel door iedereen geapplaudisseerd.
0: Maar daar volg ik in. Als een van de vleugels is afgevallen en de ander staat in de fik en hij komt toch goed aan de grond, dan is het applaus en dan trakteer ik ze op een fles champagne ook. Maar anders hoorde die dat zelfs eigenlijk, die piloten, überhaupt?
3: Wel, de piloten zelf die horen dat meestal niet. Je moet weten, als die landen, de deur is dicht van de cockpit meestal, dus dat is wat moeilijk om daar door te geraken, tenzij het echt een storm van een applaus is. Maar de cabin crew, die vertellen dat meestal achteraf, dat er geklapt is. En jouw applaus hoeft helemaal niet enkel voor de piloten te zijn, dat mag ook voor de geweldige service zijn die je hebt gekregen.
2: Maar waarom staat dat dan op die t-shirt van Lufthansa, dat we dat niet meer moeten doen? Dat is toch sympathiek? Je zegt,
0: het hoeft niet.
2: Ja, it's okay not to. Ik vind het toch een beetje aanstootgevend in de zin van, je moet, stop er maar mee. Zo kwam het bij mij over. Maar, want het is toch sympathiek. En ik vind dat ook als je zo dat tegen je kinderen zegt, klap maar. Dat is toch dat je respect hebt voor die job. Dat is toch leuk?
0: Mm, ja, nou, kijk, ja. Voilà.
3: Dat vind ik zelf persoonlijk ook. Ik hoor het ook van de meeste collega's die nog vliegen, dat ze dat toch altijd wel sympathiek vinden. Als dat gebeurt, is dat natuurlijk je eigen keuze. Het mag, het moet niet. Je hoort dan soms mensen zeggen, ja, maar die hebben toch gewoon hun job gedaan en niet iedereen.
0: Ja, de bakker als je buitenlanders zegt, moet niet danken voor de croissants.
2: Ik zou overal willen klappen.
0: Ja, dat is wel. Zeg nog één ding.
3: Je mag zoveel mogelijk tekenen van dankbaarheid. Dat is altijd leuk. Die mensen werken hard, zeker in de zomer. Die hebben een moeilijk, onregelmatig rooster. Zijn vaak niet thuis, zodat jij op vakantie kan. Dus elk mogelijk.
0: Die worden onderbetaald. Die vluchtschema's zijn lastig bij Brussel. Zeg Nico, de laatste. Wat is jouw grootste ergernis in een vliegtuig waar je van denkt, dat moet op een t-shirt? Wat mag je echt niet doen?
3: Thank you. Ik vond de Recline Responsibly wel een heel goede t-shirt. Want dat geeft soms toch wel wat strubbelingen onder passagiers. Natuurlijk, het knopje staat aan jouw stoel. Maar dat wil niet zeggen dat je vanaf het opstijgen moet naar achter gaan leunen. Zeker tijdens een maaltijd bijvoorbeeld. Als je gewoon een klein beetje mee aandacht hebt voor de andere passagiers aan boord. Dat maakt een vlucht zoveel leuker.
0: Wees sympathiek voor iedereen, voor het personeel en voor de andere passagiers.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Good times, great music.
4: Sven en Anke.

0: En daarna de Pointer Sisters. En I'm so excited.
1: Zeg, een dik kwartier hebben alle kindjes nog om een boodschap in te spreken in de Joe-app om naar Plopsaland te gaan op 31 augustus. Dus, allee, doe het nu.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: de nooduitgang gevonden, vrienden.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
0: Een beetje te doen met de hockeyclub Beveren in Oost-Vlaanderen. Ze riskeren een dwangsom van 10.000 euro als de club tijdens de avondtraining het licht aansteekt. Maar gewoon maar eens in donker gaan hockeyen, hè. Dan slaat je met die stick mekaar standen.
2: Niemand uit, anders meer, ik ging net zeggen.
0: Ik vind het sowieso al een gevaar. Ik heb gisteren een hele match gezien op het WK, waar onze Red Panthers het uiteindelijk goed gedaan hebben tegen Ierland. Maar die hebben dat toch niet in de donker getraind, hè? Die hebben toch een lichtje aangestoken.
2: Bloedneuzen, ogen, die uit elkaar
0: niet goed,
2: worden geslagen.
0: En de reden is, de aanleiding is een beslissing van het agentschap voor Natuur en Bos, dat de treinverlichting tussen 15 maart en 1 november niet meer aan mag, omdat die, hou je vast, de vleermuizen verstoort.
2: Oké. Okay.
0: Maar ja, misschien kun je ook proberen een compromis te vinden. Dat je zegt, oké, we doen het tot 10 uur. Beste vleermuizen, vlieg na 10 uur. Hockeyspelers tot 10 uur. Allee, ze hebben nog een hele nacht om een ozo rond te vliegen, die gasten.
2: Dus, en wanneer is het? Wanneer is die verlichting?
0: Ja, dat mag niet meer aan. S'avonds, dus 15 maart, tussen 15 maart en 1 november mag die niet meer aan, die verlichting. Je hebt dat wel even nodig.
2: Want je zegt, vanaf 5 uur is het donker en dan moeten die treinen.
0: Nee.
2: Maar er zijn toch vleermuizen genoeg?
0: Ja, dat is een andere. De club met 270 leden ziet nu de avondtraining volledig in gevaar komen. Zeg, dat is desastreus, want we trainen 3 avonden per week tot 10 uur. De club stapt dan ook naar de Raad van State, maar het trok ook in kort geding naar de rechtbank van Dendermonde. Maar je hoort dat steeds vaker.
2: Die winnen bijna altijd, hè, zo Natuur en Bos en al die. Maar ik ben heel hard voor de natuur.
0: Hard?
2: Maar, nee.
0: Je bent hard voor de natuur.
2: Ik ben een strijder voor de natuur, maar zo'n dingen snap ik niet altijd.
0: Nee, ik ook niet altijd.
2: Dan denk ik, leg het dus beter uit, want nu denken wij, hoe stom is deze beslissing?
0: Ja, en het gebeurt zo vaak. Dan hoor je van, dat grote project, dat heel belangrijk is, dat we moeten daar een ziekenhuis zetten, kan niet doorgaan, want deze blauw gestipte kikker of
2: vloed hier toch eens één keer om de 20 jaar, of zo aan de zee. Was toch zo'n festival dat niet kon doorgaan?
0: Ja, ik stond op dat affiche, gecanceld.
2: Of van een broedplaats voor... we weten het al niet, maar dan denk ik, allee, leg mij dat eens uit, waarom dat zo belangrijk is.
0: Ik ga je wel niet uitleggen, maar ik snap het wel voor een stuk, maar voor die hockeyspelers vind ik het echt wel een beetje rot. De Rolling Stones in de ochtend van Joe. Straks gaan we die tickets weggeven voor Plopsaland de Pannen, vrienden.

0: wel even mijn kluts kwijt. Connie, een luisteraar van ons, die stuurt: hier bij ons in de gemeente zijn 5 jaar lang zeer noodzakelijke wegenwerken uitgesteld om de madden niet te verstoren. En dan denk ik, ja, ze bedoelt iets anders, maar ze herhaalt er nog madden die er uiteindelijk niet zaten.
1: Padden.
0: Maar als het padden zijn, dan kan ik er me nog iets bij voorstellen. Dat je geen zebrapad over een pad gaat leggen. Maar als het maden zijn, dan vind ik het eigenlijk raar om er 5 jaar op te wachten.
1: Maar of ik ook graag, want die maden heb je direct terug. Eén dag je vlees even in de zon laten. Of ga 3 dagen op vakantie en ze zijn weer daar.
0: Maar wat zijn de madden? Zouden die echt bestaan? Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee of de madden bestaan.
1: Het nieuws van 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Dat schrijft de Standaard. Het zijn er nu al meer dan 9000, of 5% meer dan vorig jaar. En een stijging met ruim 80% tegenover 2017. In dat jaar kwam er een statuut om jongeren vanaf 18 aan te moedigen om een eigen zaak op te starten. En het is financieel ook interessant. Vooral in Vlaanderen is het populair. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren. Dat zegt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en zo te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Hij roept wel op om daar weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. En in Mexico, daar zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. En die zijn daarna gevlucht en zijn spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. Vanochtend opklaringen, later meer wolken en regen, mogelijk met onweer. Bij 20 graden is dat. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
1: Ah ja, Connie van der Madden heeft nog gereageerd, hè, in 2 berichtjes. Bericht 1, padden met zo'n sterretje. Padden die er niet zaten.
0: Okay.
1: En berichtje 2, ik had mijn leesbril niet aan. Vandaar de verwarring. Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en Merksem. Verlies je 5 minuten.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klikken.

0: Zo eentje om mee te zingen onderweg naar het werk of misschien heb je nog vakantie. La Bouche, Be My Lover.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Yes, nog 6 familietickets geven weg voor maandag 31 augustus. Zometeen het 5e en volgende week nog 5. Je moet eigenlijk je kind een berichtje laten inspreken met een goede reden waarom jullie mogen moeten komen. En er komt een berichtje binnen en we zaten allemaal in de studio van... Wat? We hebben zoveel vragen, maar we gaan het eerst laten horen en dan hebben we de mama aan de lijn.
3: We zijn in augustus naar Plopsaland gegaan en Kiara heeft daar geplatterd door een steen. En dan is ze met de ambulance gegaan en toen had ze... daarom willen we voor haar nog een leuke herinnering hebben in Plopsaland.
2: Okay. Haar gepletterd en met de ambulance vanuit Plopsaland naar... Ja, Wendy, goedemorgen.
0: Dag Wendy.
4: Goedemorgen Anke en Sven.
2: Hé, hey, vertel eens, wie hebben we trouwens net gehoord?
4: Dat was onze zoon, dat was Mason, die is 6 jaar.
2: Oké, Mason 6 heeft een boodschap ingesproken voor zijn zusje Kiara. Wat is er gebeurd een tijdje geleden?
4: Woensdag 12 augustus waren wij in Plopsaland, de dag van de eclips. Ja. En op het moment dat de eclips bezig was, waren wij de kindjes aan het afleiden, zodat ze niet naar de zon zouden kijken. Kiara was aan het zingen en aan het dansen, ze was Els aan het nadoen, van Let It Go was aan het zingen. Iedereen was ook aan het kijken naar haar. En op een bepaald moment ziet ze een grote steen op de grond liggen.

0: en ze wil daarmee spelen. En op de een of andere manier is haar vingertje daaronder komen te zitten en is haar middelste vingerkootje voor 90% van haar vingertje afgegaan.
1: Oh,
0: dus afgehakt eigenlijk.
1: Oh my god, daar zitten zoveel zenuwen, zoveel pijn. Dus de ambulances
0: ja,
1: moeten...
0: Ja, heel veel pijn. Oh. Ja, ze hebben eerst inderdaad naar het EHBO-lokaal gedaan, maar daar zagen ze direct van, dat is niks voor ons. Dus ambulance gebeld. Dan is ze naar Aad het Veurne gebracht, waar ze haar fantastisch hebben behandeld. Ze hebben haar onder narcose moeten doen. Operatief alles gereinigd, vingerkootje dus terug aangezet. En dus een nachtje moeten blijven. En daarom is ons dagje plotseling nogal abrupt beëindigd.
1: Maar dat is nog geen 10 dagen geleden. Hoe is het nu met Kiara?
0: Nee, ik ben nu op deze moment op weg naar de dokter, want wij hebben zo meteen een afspraak voor controle.
1: Ja, oh. Maar, oh, lief. En is ze bij jou op dit moment?
0: Ja, ze zit naast mij, maar ze zijn nu bijna bij de dokter. Ik was onderweg, ik heb mee van de kant gezet.
1: Ja,
0: dus,
1: maar ja, natuurlijk, als zo een dagje in mineur eindigt, zo wil je niet dat de vakantie eindigt. Hè? We willen dat Kiara heel blij terug naar de kleuterschool gaat op 1 september. Dus het is vanzelfsprekend dat jullie komen, hè.
2: Ah ja, natuurlijk.
1: 31 augustus.
0: Ik denk dat we allemaal straks heel blij gaan zijn.
1: Plak die handen wel af, hè. Dat ze van de stenen afblijft deze kant.
2: Verpletteren, dat willen we niet doen, hè. Dat is niet de bedoeling.
1: We rijden daar rond in een rolstoeletje. Ja.
0: Inderdaad, super.
1: Kiara, kom je dan eens dag zeggen tegen Sven en mij?

0: De zomerhit van 2 jaar geleden. Maar ja, once a zomerhit, always a zomerhit.
1: Klopt. Er is zo'n raar bericht verschenen op het laatste nieuws. Ik snap het niet helemaal. Maar het gaat over, je kent wel de oortjes van Apple, hè? De AirPods, dat is de naam. Ik heb er ook, ik gebruik ze ook.
0: Ik heb er ook van de Action.
1: Maar die van Apple, die zouden nu iets nieuws krijgen. Maar het gaat over oortjes, hè? Goed luisteren. De oortjes zouden ogen krijgen. Dat vind ik toch eigenlijk ook wel straf.
0: Kunnen die jouw oors meer zien?
1: Er zouden cameraatjes opkomen, maar dan denk je, waarom moeten er nu op oortjes, ogen, camera's komen? Het is een hele uitleg, het zou te maken hebben met Siri, maar we hebben Kenneth even opgebeld. In 2027 zou die tevoorschijn komen, Kenneth?
2: Ja, inderdaad. Voorlopig is 2027 de datum. En het is dus de bedoeling dat die niet naar de binnenkant van je oren kijken natuurlijk, maar naar je omgeving. Zodat die kunnen zien bijvoorbeeld waar je bent. Dat als je een vraag stelt, dat meteen die context wordt meegegeven door die camera van, maar die vraag die wordt gesteld op deze plek. Stel, je staat in een museum in Antwerpen en je vraagt je af wat een bepaald schilderij is of waar je een bepaalde topschilderij of kunstwerk kunt vinden, dan zou je kunnen vragen aan Siri. Zeg Siri, zeg mij nu een keer, waar moet ik naartoe wandelen om dat fantastische schilderij te zien? En dan geeft hij jou meteen een antwoord, omdat hij kan zien waar je bent. Okay. Dat is misschien nog het makkelijkste voorbeeld. Maar het gaat wel over redelijk lage resolutiecamera's, als we de lekken mogen geloven. Dus je zou er niet al te veel details op kunnen zien.
1: Oké. Mijn fantasie slaat dan op hol. Ik kan me ook voorstellen, als je met iemand in het buitenland praat, dat die camera's dan niet alleen luisteren naar wat hij zegt, maar ook kijken hoe de lippen bewegen. En daardoor misschien makkelijker en sneller zou kunnen vertalen. Want zo'n dingen bestaan nu, van die toepassing, dat je letterlijk bijna meteen vertaling krijgt van wat andere mensen aan het zeggen zijn. Ik ken het.
2: Ja, dat klopt. En misschien zou je zelfs nog met gebarentaal kunnen gaan werken en nog een aantal andere dingen die je zou kunnen zien in je omgeving. Dus we beseffen nu misschien nog niet zo goed hoeveel mogelijkheden er misschien zijn als je zoiets gaat doen.
0: Ik was nog harder mijn fantasie op hol aan het laten slaan. Ik was aan het denken, dus misschien op termijn kan dat dan zo'n mensen identificeren. En als je dan zo als vrouw alleen naar huis wandelt, en er komt een aanrander en dat het recht is zo van, ik heb hier cameraprotectie aan. Hè? En dan gaan ze dat het recht bij de politie terechtkomt door wie je in een steegje wordt getrokken. Is toch geen dom denksel van mij? Of wel, Kenneth?
2: Nee, maar ik denk wel dat dat nu net een van de dingen is die ze niet gaan doen. Omdat er natuurlijk wel heel wat aan vasthangt. Mensen houden niet zo van camera's die hen de hele tijd filmen natuurlijk.
1: Nee, maar echt waar, want dat hebben we ook al afgevraagd. Mensen kunnen nu camera's in hun bril hebben. We hebben je daar alles over gebeld. Maar dus die zitten in je bril, straks in je oortjes. Ik vind dat ook extreem spooky dat je met iemand afspreekt die hele conversaties kan opnemen, bij wijze van spreken. En nadien kan zeggen, ja, maar je hebt toen wel dat gezegd en dat gezegd en dat gezegd. Of je hebt een date met iemand, stel je voor. Houd de bril aan in bed. En de reportage staat later op het internet. De natuurreportage. Nee, maar ethisch valt daar toch op.
0: Ben je eigenlijk mensen vooral ideeën aan het bijbrengen? Nee. Want daar heb ik nog nooit aan gedacht om dat te doen.
1: Mensen die daaraan denken, die hadden dat idee al, denk ik. Ik ken het.
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ze daar bij Apple ook wel aan denken. Hè. Dus er wordt gezegd ook dat die oortjes geen video zouden kunnen opnemen. Maar, en dan moet je nu eigenlijk zo'n spooky muziekje starten. Natuurlijk, alles wat je hebt elektronisch kan gehackt, kan gekraakt worden. Ze kunnen daar natuurlijk heel veel hun best voor doen dat dat onmogelijk is. Maar daar stel ik mij dus ook wel vragen bij. Hè. Kan je die camera niet hacken, waardoor je toch op een of andere manier die video kunt zien? Ik denk dat dat de belangrijkste vraag gaat zijn. Hoe veilig is zoiets? Hè?
1: Ik vind het heel tof. Maar ja, dat is wel het enige ambetante. Als we zo'n gesprek hebben, moet je op voorhand die muziekjes vragen. Ik moet dat zoeken. Ik heb het nu gevonden, maar ja, het verhaal nu al.
2: Ik ga moeten blijven babbelen. Dan had je
1: het
2: verhaal nu al
1: volledig verteld, dus niks meer aan die muziek.
0: Als je dat koopt, moet je wel echt je oren goed blijven trimmen, hè, want anders ziet die camera niet met dat haar.
1: Kan niet door het haar.
2: Er zit een haardetector op. Dat weten we wel al. Er zit waarschijnlijk een haardetectie op die zegt, doe je haar even uit de weg, want die hangt voor de camera's van je oortjes.
0: Gebruik een wattenstaafje, jij viespeuk.
1: Kennedy, dankjewel. Fijne dag.
2: Graag gedaan. Fijne dag. I've heard people say that too much

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit weekend het laatste grote festival, Pukkelpop. Zita Wouters is voor HLN naar alle festivals geweest deze zomer en wij bellen haar zo meteen. Voor alle dirty secrets en gossip. Dingen die ze eigenlijk niet wil vertellen, die proberen we toch te ontfutselen na het nieuws van 9 van Grim.
3: Goedemorgen. Meer studenten worden zelfstandigen. Positief nieuws van op de Hoge Venen en schietpartij na een voetbalmatch in Mexico. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen, nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd. Dat zegt Frank Soquet van ondernemersorganisatie Unizo.
4: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor u inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
3: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandige te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden, maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. En in Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft die regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt.
5: Ja, Jonas, het is Pukkelpop dit weekend, maar ook voor mensen die niet gaan pukkelen of poppen, die willen ook goed weer.
2: Het is ook Camping Kitsch, wordt hier 1000 keer gestuurd. Dat moeten we vermelden.
5: Of mensen willen graag in de tuin toch ook nog wat tijd doorbrengen, nu het een beetje geregend heeft, het gras weer wat groener kan worden. Zeg eens, vandaag toch nog regen, geloof ik, hè, Jonas?
6: Ja, klopt. Maar op dit moment is het best nog wel mooi op veel plaatsen. Er zijn brede opklaringen. De zon is op veel plekken echt wel goed aan het schijnen. Dat gaat dus niet zo mooi blijven. Hè, want na de middag dan trekken er buien over ons land. En die buien die kunnen bij momenten echt wel fel zijn met veel regen op korte tijd. Er is ook kans op rukwinden. Dus vooral deze namiddag bij momenten echt wel stevige regen. En ook vanavond blijft het wisselvallig met toch nog een paar pittige buien. Bij vandaag temperaturen rond zo'n 21 graden. Maar in het weekend dan wordt het wel wat beter. Hè. Dus morgen trekken er nog wel een paar buien over het land. Maar het gaat niet zo heel veel voorstellen. Er zullen zeker ook wel plaatsen zijn waar het morgen helemaal droog blijft. Dus er is nog wel kans om een enkele bui te pakken te krijgen. Maar morgen valt het al echt goed mee. Bij temperaturen rond zo'n 20 graden. En dan zondag, dat is een volledig droge dag. Met mooie opklaringen. En dan temperaturen rond 22 graden.
5: En dan de laatste week van de vakantie. Hoe wordt die?
6: Het wordt warmer, dus maandag gaan we naar temperaturen rond 23 graden en ook dan een droge dag met veel zon, dus dat is echt ook opnieuw een dag om naar uit te kijken. En dan dinsdag, woensdag, donderdag, dan komt opnieuw de zomerse grens van de 25 graden in zicht.
5: Okay.
6: Mogelijk zelfs nog iets meer op woensdag, donderdag. Maar met die warmte komt ook wel opnieuw de onstabiliteit op gang. Dus het zal waarschijnlijk in de loop van de dag dan wat onweerachtig worden. Maar die warme lucht die komt volgende week wel opnieuw tot bij ons, dus dat zal opnieuw goed doen, denk ik.
2: Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Merksem verlies je een kwartier. 5 minuten richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen. En op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Flanders Expo en Gent verlies je 5 minuten.

0: Genesis en Land of Confusion. Nog even een kleine mededeling.
1: Sven en Anke.
0: Dienstmededeling voor onze luisteraars die onderweg zijn naar Pukkelpop. Doe die KW voor vandaag toch nog maar even mee. Je gaat hem nog kunnen gebruiken, heeft Jonas net uitgelegd. En de komende twee dagen, dan wordt het lekker weer. Dan zijn jullie ook al op de hoogte. Ik weet niet of Zita ook dat door heeft. Heb je de KW mee? Zita wel?
2: De katjoe botten aan
0: voor vandaag.
3: Ja, ik heb mijn regenjas zeker al klaargelegd.
0: Goedemorgen trouwens.
2: Hey Zita.
3: Goedemorgen.
2: Hey, zeg maar, jij hebt ongetwijfeld de allerleukste vakantiejob gehad van iedereen op de hele wereld.
3: Ja, dat klopt. Dat is echt 100% waar.
2: Oh, jongens toch.
0: De hele zomer voor HLN ben je alle festivals mogen gaan afschuimen. Was dat je eerste grote festivaljaar ooit of deed je dat ervoor ook al?
3: Het is wel het eerste jaar dat ik zoveel festivals heb gedaan.
2: Vertel eens, wat heb je allemaal gedaan? We begonnen met Werchter zeker?
3: Mijn allereerste festival was direct een binnenkomer. Dat was Graspop.
0: Oh, wow. Graspop. Ja. Dat is kei tof.
3: Ja. Dat was heel uniek. En dan dacht ik, oké, let's go. Dit is dus wat we gaan doen. En verder heb ik er nog veel gedaan. Ik heb Rijvers gedaan, Pukkelpop vandaag, Werchter gedaan. Ik moet al eens beginnen nadenken. Tomorrowland. Het waren er heel veel.
0: Ah, laten we even naar het begin teruggaan.
2: Naar Graspop.
0: Ja.
2: Want daar heb je altijd, denk ik, wilde gedachten over Graspop. En dan kom je daar en hoe is dat dan?
3: Ja, ik denk wel achteraf bekeken dat ik dat misschien zelfs het leukste festival vond. Omdat dat iets is dat verder staat van mijn eigen leefwereld. En waar ik anders niet zo snel naartoe zou gaan. Dus ik vond dat heel leuk om eens te kunnen ervaren. Die mensen waren allemaal zo cool en zich zo aan het amuseren. Ik vond dat echt de max. Ja, nou. En alleen een beetje weg gaan lopen als de moshpits eraan kwam. Voor de rest heb ik echt wel meegedaan. Ik vond het keileuk.
2: Maar ze zeggen toch altijd dat Graspop dat zo echt het meest vredige festival is.
0: De liefste mensen.
2: En je kan dat beamen nu, Zita.
3: Ja, dat is echt waar. Ja,
0: pas op. Ik heb jou backstage gezien op Rijvers. Daar liepen ook wel lieve mensen rond, hè, Zita?
3: Allee. Dat is waar. Ja, Rijvers Festival is het festival, denk ik, dat ik echt het meeste zou aanraden aan mensen met kinderen.
2: Ah, ja.
3: Dus Anke, Gerald, Moetie. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt wel een topfestival om met kindjes te doen. Dat is het meest kindvriendelijke festival waar ik ben geweest.
0: Was dat dan ook het beste optreden van de zomer op Rijvers? Want je stond daar in de buurt van hele grote artiesten, heel uniek. Een zekere Koen en Chris Wouters, die daar iets met Clouseau kwamen doen. Is dat nog leuk om papa bezig te zien en je onkel?
3: Ja, ik vind dat superleuk. Ik ben deze zomer ook al heel veel naar hun optredens gaan kijken en dat blijft keer op keer superplezant. Maar dus dat was ook wel leuk om hun tegen te komen op Rijvers als ik daar dan ook moest werken. En ja, dan heb ik uiteraard even mee gaan kijken nog.
2: Dat zeg, en hoe vind je dat dan als er zo heel veel van die 40-plussers vrouwen in het publiek staan die echt doen alsof ze zo'n 16-jarige bakvis zijn en zo, oh Koen, wat doet dat met jou?
3: Ja, ik vind dat wel gewoon grappig. En langs de andere kant snap ik het ook wel of zo, want het is gewoon mega plezant. En als je daar in je jonge jaren mee bent opgegroeid of zo, ja, ik heb dat niet meegemaakt en ik vind het zelf keileuk. En dat is niet per se alleen omdat dat mijn papa is, want ik heb ook kei vaak vrienden die meekomen en zo. Dat is gewoon kei tof om naar te kijken, dus ik ben sowieso de biggest fan.
0: Ik moet nog een heel, heel belangrijke vraag stellen voor we nog even gaan vragen wat je op Pukkelpop vandaag per se wil zien. Maar waar was het eten het lekkerst? Want daar hoor je toch ook verhalen over festivals. Vroeger, dat was prol en tegenwoordig willen die tegen elkaar op culinair tekeer gaan. Wat was het lekkerste voor jou deze zomer?
3: Oh ja, om eerlijk te zijn, er zijn heel veel kraten die op veel festivals terugkomen. Maar ik denk op Werchter dat er het meeste keuze was qua eten. Dat denk ik wel.
0: Okay.
3: Dat is allemaal in orde. Maar ja, ik ben ook wel echt zo'n festivalganger. Ik eet wel gewoon graag een hamburger of een stuk pizza. Dat moet voor mij ook niet te speciaal zijn.
2: Nee, echt wel zo. De falafel, allemaal goed en wel, maar daar staat nooit iemand aan te schrijven. We moeten daar eerlijk in zijn. Ik denk altijd, oh, die falafel. En dan denk ik, dan wacht ik nog liever een half uur of frieten dan dat ik nu van die droge falafel moet eten.
0: Wat wil je zien?
3: Oh, ja, zo'n goede pasta of zo.
0: Oh, ja. Wat wil je zeker zien met je KW aan vandaag op Pukkelpop? Wat staat bovenaan je lijst voor vandaag?
3: Ik denk wel Roxy Dekker.
2: Oh, dat is
3: ja,
2: leuk.
3: Dat is nu echt wel iemand die, die zo populair is. Ik zie daar heel veel online passeren. Ik luister ook naar haar muziek, maar ik heb haar nog nooit live bezig gezien.
2: Ah, wel, maar dan
3: dus
2: gaan
3: dat
2: we...
3: is me echt wel ambiant.
2: Dan gaan we u laten, want die begint al om 12 uur. Jij zit nog in Antwerpen.
3: Ja, dus ik ga hem morgen klaarmaken.
2: All right.
0: Oké, dan kun je alleen maar heel

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Good times. Great.

0: Belgische liefde uit 93. What is love van Hathaway?
1: Zeg, we gaan vandaag heel ver koffiedanken. In Frankrijk, in de Champagne-streek. En we gaan nu iedereen meepakken. We gaan ook een beetje champagne tanken.
0: Champagne
1: daar toch zijn, hè? Zometeen, over 5 minuutjes.

0: Blind Paris, de ochtend van Joe met Dolce Vita. Zometeen gaan we naar een B&B in Frankrijk. Eerst naar het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen, dat schrijft de Standaard. Het zijn er nu al meer dan 9000 of 5% meer dan vorig jaar. En een stijging met ruim 80% tegenover 2017. In dat jaar kwam er een statuut om jongeren vanaf 18 jaar aan te moedigen om een eigen zaak op te starten. En het is financieel ook interessant. Vooral in Vlaanderen is het populair. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf en heeft een van de oprichters een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. En in Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat daar precies fout liep. Eerst opklaringen, later meer wolken en regen bij 20 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
2: Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Oost verlies je 5 minuten.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: B&B La Découverte Trouvée in Auxon in Frankrijk. En dat betekent de gevonden ontdekking.
0: Dankjewel voor de vertaling.
2: Goedemorgen, dag Andy.
5: Goedemorgen Anke, goedemorgen Sven.
2: Wanneer ben jij geïmigreerd naar de Champagne-streek?
5: Dat is ondertussen al bijna 15 maanden. 16 juli vorig jaar zijn we hier toegekomen. In een groot stort. En we zijn beginnen renoveren gedurende 10 maanden. Hebben alles gerenoveerd met fantastische aannemers. En dan ben je iets moois van gemaakt, blijkbaar. Volgens onze gasten toch.
2: Hebben ze jou gevolgd met de camera van ik vertrek en worden die beelden nog uitgezonden? Of viel bij jou niks te filmen?
5: Ik denk dat we weinig kijkcijfers zouden gehad hebben, want het is eigenlijk allemaal vrij vlot gelopen. We waren goed voorbereid.
0: Maar dat is leuk om dat eens te horen, want als je dat kijkt op televisie, is altijd rampzalig. Ze hebben ook een verbouwbudget voor een hele ruïne van 15.000 euro. En dat gaat altijd fout, hè. Elke keer allemaal goed.
5: Ja, of ze spreken de taal niet.
0: Ja, ook.
2: Oké, maar het zal toch één horrorfragmentje geweest zijn, hè?
5: Er is wel één horrorfragmentje geweest. Op een bepaalde avond, we wonen hier 2-3 maanden, s'avonds laat ga ik naar buiten even. En er stopt hier een auto, we wonen hier eigenlijk vrij afgelegen, maar er stopt hier plots een auto voor de deur. In het gras, met een huilende vrouw aan het stuur. En het is pikdonker, ik kom naar mijn poort, dat is echt op een paar meter van onze deur. Er stapt een man uit, die gaat naar de koffer, die doet de koffer open, die haalt daar een lichaam, een lijk uit.
0: Wat?
5: Die omwikkeld in een deken of zo. Ik dacht van, dat meent toch niet. Stijn was ondertussen, mijn man was bij mij komen staan. Huh? En ik dacht van, maar die man zag ons niet. Die legt die letterlijk 2 meter voor onze poort op de grond.
0: Lijk?
5: En ik zeg tegen die man, ik zeg, wat is het plan? Is het wel het plan? En hij zegt, die verschrikt zich een ongeluk. En die zegt van, ja, die mevrouw heeft een motor aangereden. En weet niet goed wat we moeten doen. En we hebben gebeld naar de ambulance. Ze komen af. Jij moet uitleggen wat er gebeurd is. Ik moet uitleggen wat er gebeurd is. Ik weet niet wat er gebeurd is. Wat doet u hier? Waarom leg je dat voor mijn deur? En plots, inderdaad, 2-3 minuten later, komt de ambulance toe. Een ambulance van de jaren 60. 2 minuten later de brandweer, ook eentje van de jaren 70. En dat was hier één gedoe. En wat bleek? Dat het een oefening was van de brandweer.
2: Dat kan toch niet? Dat hebben we nooit gehoord.
5: Dat was absurditeit in top. En ik heb met de buren gebeld, gezegd van, dat is een lijk van mijn deur. Die zijn allemaal komen kijken. Die hebben echt, dat was hilarisch. En dan op een bepaald ogenblik roepen ze, ze waren aan het reanimeren. Op een bepaald ogenblik zegt hij van, il est mort. Ik zei, dat dacht ik wel, dat een dood is die kop. Maar het was gewoon hilarisch. We hebben ons broek geplast van het lachen. Maar echt absurditeit, dat zegt van, dit hadden we in Merelbeke nooit.
2: Maar ja, we hebben dat allemaal gehoord. En als wij nu ooit nog zo'n situatie zitten, zeggen wij, ja, het zal wel een oefening zijn, zeker.
5: Ja, nee, maar onze overbuur is een Noord, dat is ook een B&B, die zegt ook, die zei mij, dat is echt een viking. Andy, they put a body in front of your door and they didn't warn you. If you were old lady, you would have heart attack.
0: Nou, ze spreken daar ook Engels in Frankrijk. Dat is, Andy, dat is orde, veel succes. Ja. Als mensen willen langskomen, let découverte trouver. Ik weet niet wat dat zou te betekenen. Dan heb ik soms moeten vragen aan Anke, die heel goed Frans spreekt. Maar veel succes met de B&B daar. En jullie muziek gaan we ook draaien. We gaan je koffiemokken naar Frankrijk ook opsturen. Dus die komen eraan. Groeten. Dag. Bye-bye.
3: Koffie tanken met Sven.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Ik heb gekozen voor Blinding Light van The Weeknd. Ik vind het allebei een zalig nummer, maar het geeft ook een diepere betekenis. We linken het aan heel veel mooie dingen in ons leven, maar ook minder goede ervaringen. We proberen er eigenlijk vooral de kracht uit te halen om vooruit te blijven gaan. En die energie kunnen we echt goed gebruiken. Ontbijt, kamers, gasten, de was, de strijk, boodschappen, zwembadkuizen, koken, tabel dood en de volgende dag alles opnieuw. Maar als we ons gasten overdag zien genieten en s'avonds, dan weten we waarvoor dat we het doen. Blinding Lights staat voor energie, kracht en blijven vooruitgaan. En af en toe, de muziek is lekker hard.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Oh da.
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh la.
6: Happy bathroom to you.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
4: Hier in Temse
5: en in Roeselaar.
7: Koffietanken met

0: tanken
1: met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van La Découverte Trouvée.
2: Wij hebben gekozen voor Adventure of a Lifetime van Coldplay. De titel kon eigenlijk niet beter passen. Het idee om ooit helemaal iets anders te doen, dat speelde bij ons allebei al jaren. Uiteindelijk hebben we de sprong gewaagd, alles omgegooid en zijn we in Frankrijk La Découverte Trouvée begonnen. We hebben elkaar ondertussen al vaak eens aangekeken en gedacht van waar zijn we godsnaam mee bezig. Maar dan zien we de gasten genieten en komt er weer zo'n ongelooflijke review binnen. Mensen schrijven hier echt hoe ze zich thuis voelden, genoten hebben en met mooie herinneringen trekken. Dat is voor ons de mooiste bevestiging dat die sprong de juiste was. We weten nu waar het naartoe zal gaan, maar één ding is zeker, het is nu ons eigen adventure of a lifetime.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke, ik ben Stijn en ik heb gekozen voor Count on Me van Bruno Mars. Dit nummer beschrijft heel goed waarvoor we staan, op elkaar kunnen rekenen, zorg dragen voor elkaar en mensen verbinden. Als verpleegkundige zit de zorg sowieso in mij. Een warme en veilige plek creëren met oog voor detail en hygiëne waar mensen zich welkom voelen. Andy kan dan weer fantastisch koken, maar heeft ook talent om mensen samen te brengen. Ik zeg altijd, ik kan bij wijze van spreken twee stenen met elkaar niet praten. Dat zien we ook aan ons table d'hôte. Mensen die elkaar niet kennen, die schuiven samen aan tafel. Er wordt gelachen, verhalen worden gedeeld en nieuwe herinneringen worden gemaakt.

0: koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een hele goede morgen. Het is vrijdag en het wordt een leuke. Jij luistert naar Joe en ik voorzie de topmuziek van onder andere Neil Diamond, George Michael en Maroon 5. Bijna 10:00. Dit is het nieuws met Nico Bosteels.
3: Goedemorgen. Meer studenten werken als zelfstandigen. Unique Fashion zit in slechte papieren en zware brand in Zwitserland. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Soquet van ondernemersorganisatie Unizo.
4: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelijke manier ontdekken wat ondernemen voor u inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
3: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandige te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 jaar worden. Maar die leeftijdslimiet die vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En heeft een van de oprichters een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en ook nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen ook al om alle pakjes tegen 4 september te leveren. En in Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn en 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit, het trappenhuis stortte daardoor in en er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er daar precies fout liep. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. En dat kan plaatselijk stevig zijn met onweer erbij en maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
2: Het is voorlopig nog altijd een rustige ochtend op dit moment. Geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

blijft een topsingle van Texas Eddie, Black Eyed Boy. Voorlopig nog rustig op de weg op deze vrijdagochtend. Als je buiten kijkt, ook nog rustig in de lucht. Maar er is dus wel degelijk voor een aantal plekken onweer voorspeld. Dat kan dus wel eens gaan knallen later deze dag. Iets om van weg te kruipen voor de ene, voor de andere net een zalig geluid.

Binnen een half uurtje ongeveer krijg je laatste tip van mijn wegwijzer Evie Hansen, presentatrice van TV, maar natuurlijk ook van Joe, want sinds deze zomer is ze ook onze Joe-collega echt geworden. En de afgelopen week hebben wij samen natuurlijk weer de ochtenden kunnen beleven met Sven en Anke. Ze zijn er meteen goed ingevlogen met heel wat Plopsalante gezinstickets die je kon winnen. Vanochtend ook nog weer een familie gelukkig kunnen maken om 9:15. Maar het goede nieuws is, ze hebben dat de afgelopen week gedaan, maar ze gaan dat volgende week nog een weekje doen om zoveel mogelijk luisteraars bij elkaar te krijgen op maandag 31 augustus, die allerlaatste vakantiedag. Hopelijk wordt dat dan toch weer een mooie zonnige dag. Toch altijd extra leuk om dan in een pretpark rond te lopen, want deze week was het uiteraard een pakje minder, al heeft dat denk ik ook wel wat mensen ademruimte gegeven. Ik ga toch de zonnige kaart nog eens trekken, want ik heb Gloria Estefan voor je klaarstaan en de

0: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

Every Brownie Needs a Blondie. Nena samen met Kim Wilde. Ondertussen in de Joe-app heel wat berichtjes van onder andere zie ik hier staan Anja, Erwin, Marnik, Sabine. Allemaal met dezelfde vraag. Wat was die B&B daarnet bij koffietankje met Sven en Anke? Die heeft ook blijkbaar indruk gemaakt. Dat was La Découverte Trouvée. La Découverte Trouvée, een B&B in de Champagne-streek. En zij mochten daar straks tussen 9:30 en 10:00 de muziek kiezen. En het goede nieuws is dat jij dat ook kan doen met jouw bedrijf. Of met de collega's waar jij werkt. Als jij ook eens de muziek wil kiezen bij Joe, heel eenvoudig. Gewoon even surfen naar joe.be. Naar ons website, daar vind je ook koffietanken met Sven en Anke. Dan kan je daar ingeven ja, voor welk bedrijf jij werkt. Welk bedrijf jij graag eens in de kijker wil zetten. En dan mag je natuurlijk de songs ook kiezen samen met jouw collega's. Ik kies nu voor Maroon 5 en deze sexy single van George Michael.

0: En als je herinneringen hebt aan de Dinky Toys, die gaan zo meteen naar boven komen. Het is bijna 10:30 geworden. Er is maar één probleem onderweg waar je 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 5 minuten daar in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik zag gisteren online op Instagram nog beelden van Craig David die ergens aan een zwembad aan het optreden was. Deze zomer was aan het zingen voor mensen die dus, terwijl hij aan het zingen was, voor hem in het zwembad aan het chillen waren, een beetje aan het drinken, aan het hangen. Het zou ook zo mijn vibe kunnen zijn. Meestal bij een hotel is dat aan een zwembad, zo van die aqua aerobics of zo'n verklede beer die van de Chichiwa doet. Maar dit is toch een ander niveau. Misschien iets minder Craig, iets minder kindvriendelijk liever, maar wel voor de mama's zou dat zeer, zeer de moeite zijn. Ik ga dromen van een hotel met animatie door Craig David.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het

Ondertussen is de derde Zootropolis-film ook aangekondigd. Klein detail, hij moet wel nog gemaakt worden. Zometeen, binnen een vijftal minuutjes, de laatste tip van mijn wegwijzer Evie Hansen. En naar goede gewoonte is dat er op vrijdag eentje voor een heel erg fijne uitzending.

0: Wegwijzer. Evie Hansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Het is vrijdag, ideaal moment om zo al eens te denken van, goh, wat zou ik dit weekend kunnen doen? Misschien een van de komende weekends nog. Het is eigenlijk ook nog voor heel wat mensen vakantie. Waar stuur jij ons naartoe?
1: Ah, wel, het moet niet altijd heel ver zijn. En ik dacht toch een beetje buitenland. Ik ben vorig weekend samen met mijn stiefvader, Staf, die 80 wordt binnenkort, ben ik bootje gaan varen in de Vinkeveense plassen in Nederland. En dat is zo ongeveer tussen Utrecht en Amsterdam.
0: Ja?
1: En ik ben daar gaan logeren in een vakantiehuisje. En ik heb een bootje gehuurd. En wij zijn daar op ons gemakje met een picknickmand aan boord zijn wij gaan varen. Het leuke is aan de Vinkeveense plassen dat je er eigenlijk allemaal verschillende eilandjes hebt waar allemaal kleine huisjes op staan. En ook nog een hele grote plas die je kan oversteken. En ook aan wal heb je dan ook restaurantjes of brasseriekjes waar je ook kan gaan eten. En dan kan je dus met je bootje naar het restaurantje varen.
0: Heerlijk.
1: En dat geeft een ongelooflijk vakantiegevoel. Ook gewoon wat ronddobberen en zo. Ja, super tof om te doen. En dan op de boot wat hapjes, alvast wat aperitieven, drankje erbij. Ja, dat is echt zalig. En dat is niet zo ver. En dat is toch het buitenland.
0: Ja, ja.
1: Ik heb het hier net even gegoogeld,
0: Evie. En het ziet er ook wel bijna een soort andere wereld uit. Het is wat je omschrijft, die eilandjes met allemaal huisjes op. Dan kan je daartussen varen op dat meer. En dan één grote plas waar zie ik ook allerlei watersportactiviteiten worden georganiseerd. Dus ik ken dat niet, maar het ziet er superleuk uit.
1: Ja, zeker eens naartoe gaan. Het is ook heel groot, dus je kunt langs alle mogelijke manieren daar wel geraken en aanmeren. Maar zoek het zeker eens op, de Vinkeveense plassen, en ga daar eens voor een weekendje naartoe. Het is niet zo ver. Het is ook een half uurtje van Amsterdam. Dus het is ook heel leuk om dan een citytrip naar Amsterdam te doen of zo. Dat kan dan ook.
0: Ja, en jij hebt natuurlijk ervaring, want je hebt ook ooit in het programma Over de Oceaan gezeten. Het is dit dan maar iets op kleinere schaal, misschien toch net iets comfortabeler.
1: Ik moet zeggen, over de oceaan, ik zou niet snel meer de oceaan overzeilen, maar er is mij wel iets van bijgebleven dat ik toch wel hou van het water en van varen. Dus dat is zeker blijven hangen dat ik mijn rust toch wel vind op het water. Absoluut.
0: Oké, heerlijke tip. De Vinkeveense plassen. We gaan dat nog eens samenvatten natuurlijk op joe.be. Doorklikken naar de wegwijzer. Daar vind je dan ook alle tips die Evie Hansen de afgelopen week heeft gegeven. Evie, superleuke week. Dank je wel daarvoor. En wij horen elkaar heel snel terug hier bij Joe. Hè?
1: We zien elkaar snel terug bij Joe.
0: En we zien en horen elkaar bij ons hier in de studio. Dikke merci en tot gauw. Hè?
1: Graag gedaan. Fijn weekend. Bye bye.
0: De Wegwijzer. Good times. Great music.

Tupou en China in your hand. Evi Hansen die tipte daarnet de Vinkeveense plassen in de provincie Utrecht in Nederland. Zij erbij, niet super ver, maar echt een heel andere wereld. Lisbeth uit Diepenbeek die stuurt via de Joe-app. Het is daar inderdaad prachtig. We zijn er deze zomer geweest met de kinderen en die vonden dat absoluut fantastisch. Al die mogelijkheden in en rond het water en dan zo'n huisje op een eilandje. Zo voelt het dan toch aan. En ik heb hier nog wel de foto's gezien. Maar ja, wij associëren Nederland niet altijd met een vakantieland, maar die hebben gewoon natuurlijk ook veel meer stadjes rond water, rond vijvers en meren en dat zorgt gewoon voor een extra vakantiegevoel. En Geraldine uit Harelbeek vind ik ook wel grappig, die stuurde net via de Joe-app: nooit de keuze laten aan je 9-jarige zoon. Ik had hem gevraagd, volgende week gaan we nog naar Malaga of Nederland en hij heeft Nederland gekozen. Maar goed, misschien iets minder zonnig, dat zou wel eens kunnen, maar Nederland heeft dus ook absoluut potentieel, heel veel zeker, voor een topvakantie.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is jou. Goedemorgen, we gaan samen richting vrijdagmiddag. En omdat sommige mensen nogal hebberig kunnen zijn richting weekend, draai ik zometeen Gimme, Gimme, Gimme. 11 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
3: Goedemorgen, meer mensen krijgen diabetesmiddelen terugbetaald. Opvallend veel asielzoekers worden meteen opgepakt. En Jamal Musiala speelt even niet meer mee bij Bayern München. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging. Dat blijkt uit cijfers van het RICIF in de tijd. Het gaat om medicijnen zoals Ozempic en Mounjaro. Endocrinoloog Ronan van Goetsenhoven.
4: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
3: De terugbetalingen kosten het RICIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen. Wie die middelen neemt om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken opdoken voor een verhoor. Het zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, die wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. En Bayern München neemt geen risico met speler Jamal Musiala. Die zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Duitse Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week wel kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiematch tegen Stuttgart. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen en die kan plaatselijk stevig zijn met onweer en maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
2: Ja, en ondertussen wel wat plekken bijgekomen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file op de E34 richting Nederlandse grens. Een half uur daar in de file tussen Reti en de Nederlandse grens komt door een ongeval. Antwerpse ring richting Nederland, 10 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent is dat 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E19 richting Antwerpen, 8 minuten extra tussen Sint-Jobbingt-Goor en Kleine Bareel komt door een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring schuif je 5 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

Niet die van Abba dus, maar wel die van Narada Michael Walden. Die gimme, gimme, gimme. Binnen een tiental minuutjes heb ik jou weer nodig voor In de Stemming. Maar je krijgt van nu al de stemmen van de Wizstars en deze mooie single van James Morrison. You

is wel leuk dat er zo weer wat filmmuziek bij ons in de hitlijsten komt de afgelopen maanden. En heel opvallend vind ik dat het is dan vaak van kinderfilms of van animatiefilms. Ik draaide daar net nog Shakira met Zoo uit Zootropolis. En wij draaien hier bij Joe ook de nieuwe Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En dat is de soundtrack van de laatste Toy Story, Toy Story 5. En we hebben daar hier bij Joe toch ook nog wel een extra band mee. Want ik mocht de Vlaamse stem zijn van Shakira in Zootropolis. En onze Anke Bukkings is de mama in de nieuwste Toy Story. Ze hebben ons wel, jammer genoeg of gelukkig genoeg, niet laten zingen. Dat blijven de Amerikaanse stemmen. Ik draai dus nog eens die original Taylor Swift met die vorige grote.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die een borduur.
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
4: Zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Zee de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
9: Ah, de honey mustard. En ja?
8: Zonnebril.
9: Voor de zon.
8: De ribbekjes.
9: Hoe?
8: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
7: de Vos Lemmes.
11: Good times.
12: Great music.
11: Dit
12: is Joe.

0: stemming.
1: Het laatste grote festival van deze zomer in ons land is gestart. Ik heb het natuurlijk over Pukkelpop. En daar is uiteraard ook dit jaar weer een gigantische camping waar de jongeren en de iets minder jongeren 4 dagen lang kunnen slapen, foefelen en een beetje stinken in hun tentje. Maar er is iets nieuws dit jaar en dat vond ik zo leuk. Ze hebben namelijk de camping daar verdeeld in straten, omdat jongeren, zeker 's nachts met een pintje op, de weg niet altijd even goed terugvinden. En ze hebben dan die straten ook heel erg leuke namen gegeven. Bijvoorbeeld, je kan je tent opzetten in de Reefdreef, op het Promillepad, op de Katerkade, ook een goeie, de Walk of Shame. En mijn absolute favoriete straat, daar zou ik echt mijn tent willen zetten, in de Daffelgang. Daarom 2 songs die daarbij aansluiten. De eerste keuze is deze hier, omdat ik me toch kan voorstellen dat de gemiddelde zatte festivalganger het alsnog moeilijk zal hebben. Want waar lig je dan ook alweer op die Daffelgang? Het kan dus U2 worden en Still Haven't Found What I'm Looking For. Maar je kan ook voor een andere keuze gaan. Een andere plaat waarvoor je misschien in de stemming wat meer bent. En dat is er eentje over een zoektocht naar huis. Hè, naar je tent, naar je plek waar je logeert. En tegelijkertijd is dat ook al pakweg 50 jaar lang het ultieme, de ultieme kampvuur, campingsong die er is. En dat is deze.
2: Want

iets minder alternatief dan de meeste songs op Pukkelpop, maar gemakkelijk om jezelf op te begeleiden op de gitaar. Dus die Country Roads Take Me Home van John Denver is ook een mogelijkheid in de stemming. Je moet daarvoor naar de Joe-app gaan, gewoon even openen, dan zie je in de stemming staan. En dan kan jij kiezen voor welke plaat jij in de stemming bent. Binnen een dikke 10 minuutjes dan draai ik ook de winnaar. Dus laat van je horen welke wil jij horen. Dat is de vraag.

0: 12:30, er zijn we wat files. Ik geef je de plaats waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Nederlandse grens. 35 minuten door een ongeval. Er is een rijstrook ook versperd. En dat gaat vertraagd tussen Reti en de Nederlandse grens. Zo is het. Op de E19 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 6 minuten in de file tussen Rans en Bommelgem. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent is dat 8 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring komen er 10 minuten bij tussen Wezenbeek en Zaventem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Toto zoekt het op een ander continent met Afrika. Maar dit weekend is Limburg, jawel, the place to be. Voor Pukkelpop natuurlijk, het andere grote festival nog van deze zomer. Waar de camping nu ook straatnamen heeft, zoals de Reefdreef en de Daffalgang. Pascal die vraagt zich af of er ook een foefelpad is. Dat is er ongetwijfeld. Pascal al heeft dat voorlopig nog niet die naam gekregen. Maar dat zal onder de jeugd wel de ronde doen. Daarom twee songs in de stemming in de Joe-app. Still haven't found what I'm looking for. Als je toch nog blijft zoeken van U2. 31% van de stemmen op dit moment. Maar voorlopig de koploper liever. De kampeersong bij uitstek, zeg maar. John Denver en die Country Roads aan de leiding met 69%. Je kan nog 5 minuten stemmen in de Joe-app voor welke plaat jij in de stemming bent. En wij hadden deze zomer op Joe Paradise Beach natuurlijk ons eigen festival. En een van de headliners toen was deze Aaron Blommaert.

0: cv-fotoboek is ze.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: in de stemming.
1: Pukkelpop is begonnen met dit jaar een camping met zeer originele straatnamen, gebaseerd op artiesten of op algemeen het campinggevoel. The Walk of Shame, die zal gebruikt worden. En je kon daarom kiezen tussen I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2, want het blijft voor veel gedesoriënteerde campinggangers toch nog altijd een uitdaging om de tent terug te vinden. Of dat kampvuurlied Country Roads, Take Me Home van John Denver. Elke uitbrugge die liet weten via de Joe-app. Ik heb gestemd voor die Country Roads, omdat wij net onderweg zijn met onze mobile home Nestor richting huis. Vermoedelijk stoppen we nog een nachtje voor onderweg, want we willen onze reis nog niet laten stoppen. Nestor werd pas dit jaar in maart deel van ons gezinnetje en we genieten ten volle. Nestor is dus geen hond, maar wel degelijk een camper, hè, een mobile home. Geweldig dat hij ook een naam krijgt en dat hij zo bij het gezin kan horen. Dat was de reden voor elke, maar heel veel andere mensen stemden ook op die Country Roads en die haalt het dan ook met 69% van de stemmen. Het kampvuur, dat moet je niet aansteken, maar de open haard kan eventueel met het weer van vandaag.

dat ik nog in zijn lijf zit. Kevin Little en Turn Me On. Ik draaide daarnet Country Roads, Take Me Home van John Denver. Lucas uit Moerbeke die stuurde, oh, wat is dit heerlijk, die muziek in de tractor met Joe erbij. Ja, dat is een extra next level beleving natuurlijk als je dat nu weer kan beluisteren in een tractor. En Debo uit Koekelaren die stuurde, zalig, ik kom al helemaal in de sfeer om vanavond te verkopen op het Country Festival in Middelkerken. Ik verkoop daar ten voordele van de Ark van Koekelaren. Ik ben dat dan eens gaan opzoeken, want ik dacht, een Country Festival in Middelkerk aan de zee. Ergens voelt dat een klein beetje contradictorisch. Maar dat gaat dus inderdaad dit weekend door het Country Festival daar in Middelkerken. Met live country muziek zie ik hier staan, wat foodtrucks, een parade en uiteraard line dansen. Want er kan geen Country Festival zijn zonder een workshop line dansen. Dus dat staat daar allemaal op het programma. Nu geen line dansen, wel rocken zo meteen met Pink.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Een hele goede vrijdagmiddag. De sfeer zit goed. Heel goed zelfs, want Ron Republic komt eraan. Gilbert Montagné en ook Reggie ga je horen. Maar eerst het nieuws van 12. Dit is Nico Bosteels.
5: Goedemiddag. Meer mensen krijgen diabetesmedicijnen terugbetaald. Unique Fashion zit in vieze papieren. En minister De Prateren gaat naar de klimaattop in Turkije. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven verklaart die stijging.
6: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere opties en dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
5: De terugbetalingen kosten het RISIF vorig jaar zo'n €122 miljoen. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst vreemdelingenzaken opdoken voor een verhoor. Het zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan €340.000 van het bedrijf. En heeft een van de oprichters een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat die zaak onderzoeken. Unique Fashion belooft intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prateren gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt De Prateren niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee en nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. En Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Die zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Maar zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week wel kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiematch tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken, kans op pittige buien, mogelijk met onweer bij maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien bij 20 graden. Zondag wisselen bewolkt en droog, 22 graden. Maandag veel zon, maar vanaf dinsdag wisselvallig, maar wel warmer.
4: Er zijn van pak files bijgekomen. Ik geef je de plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E34 richting Nederlandse grens. Bijna een uur verliestijd daar door een ongeval tussen Oud-Turnhout en de Nederlandse grens. Ook een ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 40 tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar zijn 3 rijstroken versperd door een ongeval. Richting Gent sta je 12 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Antwerpen een half uur erbij tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En op de E17 een kwartier in de file tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
7: Dit is Joe.
8: Met Heidi van Tielen.

Reggie en Ellie. En Ellie, de oudste dochter van Reggie, die krijgt er nog half broertjes of zusjes bij. Dat was toch wel het meest opvallende showbiznieuws van afgelopen week. Reggie die samen met zijn vrouw aankondigen dat ze opnieuw ouders worden van een tweeling, wat oorspronkelijk een drieling was. Spontane drieling uiteraard op zich al zeer zeldzaam en is uiteraard in de meeste gevallen ook een complexere zwangerschap dan eentje. Maar ze hebben dus jammer genoeg zo een vruchtje moeten afgeven. Ze gaan er nu alles aan doen, dat hebben ze ook gezegd in een Instagram-post, om die zwangerschap van die tweeling in een zo goed mogelijke gezondheid voor iedereen af te werken. Ik wens hen daar uiteraard heel veel geluk bij. En het is maar een kleine stap van baby nieuws naar Rock Your Baby van George McRae.

0: mag gerust in de top 3 van beste complimenten. I love your smile en loop niet weg, want Runaway komt eraan.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Gourmet koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
10: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Dit hier is zo'n bekende intro. Een paar noten getokkel op de gitaar en je weet, het zijn de Kings die over Lola zingen. Uiteraard in die geweldige live versie. De live versie van Nobelprijs van Clouseau, die kan ik jammer genoeg niet laten horen. Maar als je deze zomer naar een festival bent geweest met Clouseau op de affiche, dan weet je dat dat de openingssong was bij elk optreden van hen. Nobelprijs dus na Lola.
1: Met her in a club, gonna know so cold. Why you drink champagne? The taste you'll stop, cherry cola. She walked up to me.

0: Het is 12:30 op deze vrijdagmiddag. Behoorlijk druk onderweg. Ik geef je de plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. E17 richting Antwerpen, 40 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 een half uur tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E34 ook een half uur tussen Melzele en Sint-Annalinkroever. En op de E19 komt er een kwartier bij tussen Sint-Jopint-Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 ook een kwartier in de file tussen Antwerpen-Haven en de Ekerse Steenweg. Antwerpse ring dan nog liever richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En 22 tussen Antwerpen-West en Berchem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Jamilia en de Superstar. Vanochtend hebben Sven en Anke het gehad over iets waar heel veel mensen vooral in de zomer over discussiëren. Namelijk het al dan niet klappen bij het landen van het vliegtuig. Applaudisseer ik dan ja of nee? Er was uiteraard vanochtend ook wel wat discussie over. Maar ze hebben met iemand gebeld van Brussels Airlines. Om dat nu eens voor eens en voor altijd uit te klaren. To clap or not to clap, that's the question. Want het antwoord daarop dat kreeg je vanochtend. En omdat we allemaal wel eens een keertje in een vliegtuig zitten,

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Doe dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
4: Denk ik jarig?
3: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
4: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
3: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
4: Oh.
2: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
4: Hier in Temse
3: en in Roeselare. Good times. Great news.

0: stond vandaag in de krant. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een eigen kledingcollectie op de markt. Met onder andere een t-shirt waarop staat: It's okay not to clap when the plane lands. Kortom, je moet niet klappen als het vliegtuig landt. Iets wat heel veel wordt gedaan. En dan is er altijd discussie over. Is dat nu done of not done? Beetje hetzelfde kaliber als die discussie. Mag er ananas op een pizza? Ja of nee? Ook al jarenlang gezeverd daarover. Daarom belde Sven Lanke vanochtend met iemand van Brussels Airlines. En die zei erover dit.
1: Er zijn twee typische soorten vluchten waarop je toch nog vaak applaus hoort. Ja? Enerzijds toch echt wel de typische toeristische vluchten. Denk maar nu in de zomer, zo de Griekse eilanden, ja, of dat soort zaken. Ja. En anderzijds als de vlucht toch echt wel een beetje moeilijk was. Dat er heel veel turbulentie is geweest of technische problemen of wat dan ook. En als het toestel dan veilig aan de grond wordt gezet, dan wordt er meestal wel door iedereen geapplaudisseerd.
2: Maar daar volg ik in. Als een van de vleugels is afgevallen en de ander staat in de fik, en hij komt toch goed aan de grond, dan is het applaus en dan trakteer ik ze op een fles champagne ook. Maar anders horen die dat zelfs eigenlijk, die piloten, überhaupt?
1: Wel, de piloten zelf die horen dat meestal niet. Je moet weten, als die landen, de deur is dicht van de cockpit meestal, dus dat is wat moeilijk om daar door te geraken, tenzij het echt een storm van een applaus is. Maar de cabin crew, die vertellen dat meestal wel achteraf, dat er geklapt is. En jouw applaus hoeft helemaal niet enkel voor de piloten te zijn, dat mag ook voor de geweldige service zijn.
0: Ja, voilà, zo weet je dat ook. En ik zou dan tegelijkertijd ook Lufthansa nog willen aanraden om een t-shirt te maken waarop staat: sta niet direct na het landen op om uw jas uit die overhead lockers te halen en dan nogal in de weg in de gang te gaan laten staan. Vind ik nog eigenlijk veel erger dan klap.

0: Kiss.
1: Ook een expert in het bespelen van de vrouwtjes Prince en Kiss. Grim, de nieuwslezer van Sven en Anke, die zijn net met een echte dad joke. Ik zet mijn badmuts op, want ik ga het weekend induiken. Dat is misschien voor jou nog wat vroeg, maar Karel die zorgt voor de perfecte vrijdagmiddag. Ik heb nog Billy Joel en deze enthousiaste J-Lo.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit
3: is jou. En welkom op deze vrijdagmiddag bij de Hits van Schmidt. We gaan ons amuseren tussen nu en 4 uur met Talking Heads, Alcazar, Bassera en ook Tom Jones zometeen. Het is 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Nico Bosteels.
4: Nog een middag. Minder transmigranten in Zeebrugge. Minister De Prater gaat naar de klimaattop. En Lotte Kopecky moet opgeven in Groot-Brittannië. Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 65. Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee en nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse Krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
5: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
4: En ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Zij blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur daar zijn meerdere huizen afgebrand, 5. Er zijn er ook 3 verwoest en er raakten nog vele anderen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor een tijdje stil en er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen 2 doden en 4 gewonden. Lotte Kopecky start niet meer in de ronde van Groot-Brittannië. Daar beginnen ze straks aan de 3e rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en is het beter om te rusten. Kopecky hielp de voorbije dagen haar Nederlandse ploegmaat Lorena Wiebes aan dubbele winst. Vanmiddag en vanavond meer wolken, kans op pittige buien, mogelijk met onweer bij maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
3: Het is druk onderweg. Er staan op dit moment 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem 34 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord 21 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Voorwerpen op de weg 19 minuten extra. E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West 16 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 13. Op de buitenring in Brussel tussen Halle en Wouters-Brakel 32 minuten. En ook tussen Leonard en Tervuren 4 armen. Een brandend voertuig daar, 13 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland hindert door een ongeval met een vrachtwagen. Het gaat moeizaam tussen Antwerpen-West en Berchem, 26 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West nog 10 minuten.
6: De hits van Smith.
3: Goedemiddag.

17 jaar jong, Bas Serra was het. Winnaar van The Voice. Dit was zijn eerste hit, All Because of You. Straks een van de mooiste songs van Billy Ocean, Red Light, Spells Danger. En nu explosiegevaar met Tom Jones en Moustie.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
12: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL.
13: Love to see you shine.
14: Dit is Joe.

toffe aan dit nummer is dat het doorheen de jaren meer en meer slagkracht heeft gekregen. Want officieel in de hitlijsten deed hij het niet slecht, maar er zijn veel andere hits van Billy Ocean die bijvoorbeeld wel op nummer 1 geraakten. Maar dus die Red Light Spells Danger is een lieveling van vele Joe-luisteraars. Meer zelfs, die Red Light staat op 45. Dat is toch erg hoog in de top 2000. Benieuwd wat hij dit najaar zal doen. En daarover heel binnenkort meer. Straks de Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Dit zijn Lily Wood en de prik meteen van de zomerhits van een aantal.

Op stap met de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Het is ondertussen 1:30 geworden. En ik zei het er net aan het begin van de show ook al. Het is een drukke middag op de snelwegen. Op dit moment 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E17 vanaf Haasdonk. 39 minuten. Op de A12 in de richting van Antwerpen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 35 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 26 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. 24 minuten. En ook op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 24 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, 1:30. Komt door een defect voertuig. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 24 minuten. Op de Buitenring in Brussel, tussen Welriekende Dreef en Tervuren, 4 armen. Defect voertuig en 12 minuten extra.

0: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: Promo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
11: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
12: Dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
14: Dit is Joe met Karel Schmitz.

0: Utrecht. De zomerhit in 1990 voor Zoekmachine en Maldone. Het is 14 voor 2.
1: De zin van Schmidt.
0: In het nieuwe seizoen is dat het nieuwe rustpunt in de middag. Ik draai dan altijd twee platen om helemaal te chillen, gevolgd door twee up-tempo nummers. Maar dus nu de rust. Ik laat zometeen Vaya con Dios op je los. Maar beginnen doen we met een typische yacht rock plaat. Dat is zo'n, ja, sinds een aantal jaren een nieuwe benaming voor die redelijk gladde, relaxte rockmuziek, softrockmuziek uit de late jaren 70 en vroege jaren 80. Altijd met schoon laid-back groove, maar muzikaal altijd bijzonder verfijnd. Artiesten die daarin thuis horen zijn Steely Dan, Christopher Cross, The Doobie Brothers en Toto. Steve Lukather van Toto zei over die yacht rock: "Where the fuck is my boat? Want ik heb er geen." En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar dit nummer is perfect. Muziek die klinkt als zon op het dek. Gepolijst, soepel en gemaakt om moeiteloos binnen te glijden. Christopher Cross.

is de Zen van Schmidt. Met Vaya con Dios en Heerlijk Wegdromen met Christopher Cross. En na die Zen gaat de gas erop met tot aan het nieuws van Rick Astley, een van zijn tophits. En nee, het is niet Never Gonna Give You Up. We beginnen doen we met Sex on Fire, Kings of Leon.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Dit is jouw. Jouw vrijdagmiddag verdient topplaten. En we zorgen ervoor met Mark Ronson en Bruno Mars. Maar ook The Cure en Alex Warren, Fever Dream, zo meteen. Het is ondertussen 2 uur geworden. Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag, minder transmigranten in Zeebrugge. De jeugdbewegingen gaan op massakamp. En Lotte Kopecky fietst niet meer mee in Groot-Brittannië. Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar 65. Komt onder meer doordat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk. Wat de druk op onze kust dan weer verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse kring. Dat is een massakamp met 4000 leden, deze keer in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
3: Nou, ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Zij blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. En Lotte Kopecky start niet meer in de ronde van Groot-Brittannië. Daar staat vandaag de 3e rit op het programma. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond kans op pittige buien, mogelijk met onweer bij 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw buien en 20 graden. En zondag wisselen bewolkt en droog bij 22 graden.
2: Er staan op dit moment 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen D17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 44 minuten. Op D313 tussen Herentals-West en Wommelgem 39 minuten. Op D34 vanaf Melzele 23 minuten. En op de A12 tussen Stabroek en Leugenberg hinder door een brandend voertuig in 19 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten. De buitenring in Brussel tussen Strombeek-Bever en Jette 16 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Berchem 14 minuten. Richting Gent de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 11 minuten. En tot slot in de richting van Brussel op de E314. Hinder door een ongeval tussen Parkmidden-Limburg en Houthalen-Helchteren 10 minuten.

met meer lagen dan een lekkere lasagne. De Doobie Brothers en Michael McDonald en What a Fool Believes. De hits van Schmidt en de Schatkamer is er ook in het nieuwe seizoen. Zit wel op een ander tijdstip. Elke middag om 3:15. Ik heb de Schatkamer opnieuw gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis die je minstens één keer moet gehoord hebben. Straks 3:15, een van de belangrijkste protestsongs uit de jaren 80. Het verhaal achter Midnight Oil's Bad.

voor heel veel rockjournalisten nog altijd de pispaal eigenlijk. Nickelback met hun grootste hit. En die scoorde ze in 2001. How You Remind Me. Straks de Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. En dit was in 1987. Een aantal jaren stilte. De geweldige comeback van de Bee Gees. De journalisten werden een beetje zenuwachtig en trokken bleek weg toen ze nummer 1 hit scoorden, denk ik, met You Win Again.

Storm van Mark Ronson en Bruno Mars. Het is bijna 2:30 en het is druk op de snelwegen. Er staan op dit moment 11 files waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de buitenring in Brussel. Daar is een ongeval gebeurd. Tussen Vilvoorde Koningsloo en Jette 54 minuten extra. De binnenring tussen Dilbeek en Jette 16 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost een half uur. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 26 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 25 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 22 minuten. Ook op de A12 richting Antwerpen tussen Stabroek en Poldervliet een defect voertuig in 17 minuten. Richting Brussel de E314 een ongeval gebeurd. Het gaat moeilijk tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren 28 minuten. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 23 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 20. Tot slot richting Hasselt D313 10 minuten tussen Wommelgem en Massenhoven.

0: Fernando Bailey en Gold. Ik laat je de eerste drie noten horen van een van de belangrijkste protestsongs uit de jaren 80. Alleen de intro al. Het echte verhaal van Beds Are Burning. Zometeen in de schatkamer.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
10: Go yellow!
11: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Dit is Joe.

0: als de stevige schouder tijdens de bad day. Het is 16 voor 3.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En die is opnieuw gevuld met verhalen en topplaten die je moet kennen. We gaan naar de 21ste augustus van het jaar 87. Midnight Oil dropt hun zesde plaat al. Diesel en Dust heet die. Klinkt stoer en is het ook. Maar dit is geen plaat die zomaar is gemaakt. Ze kwamen net terug uit de Australische Outback. Geen VIP-tour, wel echte ontmoetingen met inheemse gemeenschappen. En dan komt die ene single, Bats Are Burning, hun grootste hit en meteen ook hun grootste middelvinger. Want dit is een protestnummer over de rechten van de Aboriginals, over land dat is afgepakt en over één simpele boodschap die nog altijd moeilijk blijkt. Geef het terug aan de mensen die er eerst waren. De impact is wereldwijd. Een van de protestsongs van de jaren 80. En de zanger, Peter Garrett, die werd later minister van Milieu in Australië. Van het rockpodium naar het regeringsbankje. Ook dat is een soort carrière-switch. Op de Olympische Spelen in Sydney 2000 speelde Midnight Oil het nummer met één woord op hun kleren. Sorry. Kort, hard en nog altijd pijnlijk nodig. Peter zei over het nummer, achteraf bekeken was het het nummer dat we gewoon moesten opnemen. We zijn ervoor geboren. Het heeft alle ingrediënten om te werken. Sterke ritmes, een goede melodie en een tekst met pit, terwijl het tegelijk heel Australisch aanvoelt. Het duurde even voor je bleef plakken destijds, maar het is ongelooflijk hoeveel het nog altijd overal gedraaid wordt. Ik leg je met heel veel plezier vanmiddag nog eens op.

Shawn Mendes en YYY, daarvoor in de schatkamer het verhaal achter Beds Are Burning. Dankjewel voor de reacties in de app. Midnight Oil, tof om die nog eens terug te horen. Schatkamer hoor je 2 keer per dag in de voormiddag, ook bij Joe Gold, 11:30. En ook elke middag 3:15. En nu het vuur aan de

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit
5: is jou. We gaan swipen en liken tussen nu en 4 uur. En je krijgt toppers van Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy, Dire Straits, Ben Howard en ook ABBA. Zo meteen. Het is 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas Everiks.
6: Goedemiddag. De politie in Roeselare vindt een lichaam opgelet voor condooms van slechte kwaliteit. En de Spaanse politie pakt mensensmokkelaars op. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was ze al een maand overleden. Ze woonde samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in komen. Als je condooms koopt, let dan goed op het CE-label. Dat label duidt aan of een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn ook intussen gestorven, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5.300 mensen ziek geworden. 2.500 zijn al overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen, hier en daar kans op onweer ook en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. En na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
5: Het is druk onderweg. Ik beperk me tot de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 14. De buitenring in Brussel, tussen Machelen en Jette, een uur extra. Dat komt door een eerder ongeval. Ook tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem, 15 minuten. De binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette, 17 minuten. Richting Brussel op de E40, een ongeval tussen Zwijnaarden en Wetteren, en 40 minuten extra. E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg, 20 minuten. Richting Antwerpen dan de E17, vanaf Haasdonk, 39 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 36 minuten. Op de E34 vanaf Melsi, 27 minuten. En ook op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 26 minuten. De A12 tussen Stabroek en Leugenberg, 23 minuten. En dan de Antwerpse ring zelf in de richting van Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 24 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 19 minuten. Op de B403, dat is tussen Merelbeke-Ring en Merelbeke, ook 19 minuten. En richting Gent tot slot, de E40, tussen Erpenmeren en Merelbeke, 18 minuten.

klinkt ideaal op de vrijdagmiddag onderweg naar het nieuwe weekend. Het werd al ingezongen in 1986, lang geleden, door Kenty Staten. Het straffen is, geen hond lag er toen van wakker. Het deed niets. Maar, zoals het vaker gaat, nummers moeten wel eens vaker rijpen. En dat gebeurde ook, want er kwamen er wat remixen aan. Dat gebeurde twee keer in de 90's, in 91, in 97 en dan ook in 2006. De versie die je net kreeg. En zo krijg je dus een nummer dat zichzelf overstijgt. De Swipe of Like komt eraan. Dan zit jij aan het roer van de playlist. Zometeen, na

0: en Savage Garden.
1: Swipe of like?
0: Ook vandaag zoek ik een kandidaat die één keuze maakt tussen vijf geweldige platen die zeer uiteenlopend zijn. Je weet hoe het werkt. Wil je kandidaat stellen, dan moet je nu actie ondernemen. Stuur een bericht in de app van Joe. Ik wil swipen, Karel.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh,
3: zegt.
6: Oh, Quadro.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
6: Let's see you shine.
0: Dit is Joe.
3: Joe.

0: heerlijke classic van Ben Howard en The Fear.
1: Swipe of like.
0: Floris Eluard uit Dentergem mag vandaag swipen of liken en hij gaf me ook een zeer goede reden. Dag Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag Karel.
0: Je bent 23 jaar, je bent student en jij hebt vandaag je enige en ook je laatste herexamen afgelegd. Eerste vraag, welke richting volg je en wat was het pechvak?
2: Wel, ik volg momenteel, dus mijn laatste jaar master, fiscaliteit aan de UGent.
0: Okay.
2: En mijn pechvak was internationale fiscaliteit.
0: Internationale fiscaliteit, alleen de naam al, dat smeekt gewoon om een tweede zit. ik kan me er zo wel iets bij voorstellen. Hoe ging het? Dat is wel belangrijk, want je komt nu terug van het examen. Wat denk je?
2: Ja, het ging goed.
0: Oh.
2: Een deel meerkeuzevragen. De meerkeuzevragen gingen ook.
0: Ja.
2: En dan de open vragen gingen ook top. Dus ik denk dat ik er door zal zijn.
0: Ah, je denkt dat je doorgaat. Dat is het antwoord dat elke student geeft. Je houdt nog wel de deur op een kier. Zit daar dan ook zo'n correctie op die meerkeuzevragen? Want het is wel zo tegenwoordig. Hè? Als je een aantal foute antwoorden geeft, dan gaan daar ook punten af. Om het gokken te beperken. Is dat bij jullie ook zo?
2: Ja, bij ons werken ze met hogere césuur. Dus je moet eigenlijk meer dan de helft halen om eigenlijk de helft te halen.
0: Die fiscalist, jong, die zit... Oké. Okay. Kijk, ik wens je heel veel sterkte. Je zei me net dat je op 9 september de uitslag hebt. Dat is nog wel even. Ga je nu bang afwachten of heb je ondertussen nog toffe dingen gepland? Louis.
2: Wel, nog even bang afwachten, maar daarna ga ik 5 dagen naar Berlijn om even uit te waaien. Misschien moet het goede weer misschien ook hebben. En daar de cultuur op snuiven.
0: Ik hoor van heel veel mensen dat Berlijn zo'n geweldige, speciale stad is. Dus geniet ervan. We gaan nu eens swipen of liken. 5 platen. We beginnen eigenlijk met een duel. De eerste 2. Daaruit neem je er eentje mee. En die kan je dan omruilen voor 3, 4 of 5. Ik ben eens benieuwd wie jij gaat kiezen tussen dit.
3: Okay, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: We beginnen met The Man in the Mirror en Michael Jackson. Dat is kandidaat 1.
2: Prachtig.
0: Ja? En jij kan ook, je kan hem ook al meenemen of je mag ook dit kiezen.
1: Kandidaat 2.
0: Wie van die 2 kies je? Wim Schutaar of Michael Jackson? Ik vermoed The Man in the Mirror aan jouw reactie te horen.
2: Ik denk dat ik voor Michael Jackson ga gaan.
0: Michael Jackson, die hebben we. Oké. Maar je mag hem ook omruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
0: Het geluid van de 70s dit. Fox on the Run van de Suite. Wat gaan we doen, Floris?
2: Ah, dat doe ik een mooie. Maar ik denk dat ik bij Michael Jackson ga blijven.
0: Ik denk dat dat goed is. Maar, ik heb nog 2 troefkaarten, hoor. Dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Jeanette O'Connor. Wat zegt dat tegen een 23-jarige of aan een 23-jarige student die nothing compares?
2: Dat is iets minder mijn ding.
0: Is dat waar?
2: Oh. Ja.
0: Ja, misschien iets te veel tranen toch. Oké, dus ik denk dat je Michael Jackson gaat vasthouden. Man in the Mirror?
2: Ja, ik ga Michael Jackson vasthouden.
0: Laatste poging, je kan hem nog inruilen voor...
1: Kandidaat 5.
0: Daar zit Madonna en ook een jaren 80 icoon, Like a Prayer. Jij beslist, Floris, wat gaan we doen?
2: Ik blijf bij Michael Jackson.
0: Alright, ik vind een mooie swipe of like, The Man in the Mirror. Geniet van Berlijn en hou ons zeker op de hoogte. Maar ja, je bent geslaagd. Ik heb hier een rechtstreekse lijn met de afdeling fiscaliteit. Allee, zo gezegd dan toch.
2: Yes.
0: Proficiat, Floris.
2: Dank u wel. Yo.

Floris, student in Gent, koos absoluut van bij het begin al voor Michael Jackson. Niks bracht hem van het pad af. Man in the Mirror was zijn like in the swipe of like. Op dit moment loopt de muziekpoll van de tweede kans. Een van deze vier draai ik zo meteen. En dat is degene met de meeste stemmen. Wie wordt het? Wim Soutar allemaal. The Sweet Fox on the Run, momenteel op kop. Gevolgd door Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. Maar ook Madonna dinkt nog mee met Like a Prayer. Je hebt nog even de tijd. Het is plezant, het is gemakkelijk. Je opent de app en je klikt op je favoriet. Het is druk met 12 files waar je meer dan een kwartier verliest. De langste staat in de richting van Brussel op de E40. En dat komt door een ongeval. Tussen Sint-Nijs, Westrem en Wetteren een uur en 16 minuten extra. De files richting Antwerpen, de E17 vanaf Haasdonk een half uur. Op de E313 vanaf Herentals-West ook een half uur. Op de A12 tussen Staabroek en Leugenberg 25 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 21 minuten. En ook op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. In de richting van Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke 27 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten richting Gent. Tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 18 minuten. De buitenring in Brussel tussen Machelen en Wemmel 20 minuten. En ook tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 17. En voorlopig de laatste in de richting van Hasselt E313. Tussen Massenhoven en Herentals-West 19 minuten. De hits van Smith. Met Taylor Swift haar nieuwe en nu Wet, Wet, Wet.

0: Wiener Berger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Happy bathroom to me.
4: Amai, valt er iets te vieren?
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
4: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
6: en in Roeselare.
8: Dit is Joe,
9: de hits van Schmitz.

feest op de vrijdagmiddag met de winnaars van de muziekpoll van de Tweede Kans. Ze pakten toch 45% van de stemmen. Lekker hoor, Fox on the Run en The Sweet. Zet je schrap, want hier komt de vrouw die al decennia lang bewijst, als je hard genoeg gelooft, dan blijft alles, je carrière, je charisma en zelfs je voorhoofd, mooi op zijn plaats.

Dire Straits en Sting en Money for Nothing en Chicks for Free. Het is 6:56, zometeen Anne van Elzen aan het begin van je weekend. Geniet van het weekend en ik zorg dat je al zingend dat weekend tegemoet kan rijden. En het is niet al te moeilijk. Het enige wat je moet kunnen is pom, pom, pom af en toe doen. Maar dat komt

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Dankjewel. Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Dit is jou. Op ons vrijdagmenu Two Hearts van Phil Collins en Ketchup van Las Ketchup. En nog 1 plaat op verzoek via de Joe-app. Dat is voor na het nieuws van 4 met Thomas Everix. Makkelijk en goedemiddag.
8: Goedemiddag. Centrumsteden worden overspoeld door grote ketens. Een lichaam aangetroffen in Roeselaren. En in Duitsland rijdt een man in op een groep mensen. Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden? Te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexander Biet.
9: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
8: En ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43. Die man is nog spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers. Dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond. 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68. Hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar en ook kans op onweer 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag dan droger, maar bewolkt bij 22 graden. En na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog met veel zon en vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
7: Richting Brussel op de E40 tussen Sint-Denijs, Westrum en Wetteren. 1 uur en 10 minuten aanschuiven daar. En op de E314 18 minuten erbij tussen Genk Centrum en Zolder. Richting Antwerpen op de A12 tussen Berendrecht en Leugenberg 33 minuten aanschuiven. Op de E17 ook 33 minuten daar tussen Haastdonk en Antwerpen-West. 27 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E34 16 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent E40 een half uur tussen Erpenmeer en Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland ook een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Hasselt dan nog op de E313 23 minuten lang rijden daar tussen Ranst en Masnoven.
10: Dit is Joe
11: met Anne van Elzen.

samen met Joppie Saus. Ook mijn favoriet, de Ketchup Song van Las Ketchup. Ah, welkom vrijdag vandaag. Het weekend staat met één voetje binnen en daarna begint officieel de allerlaatste week van de grote vakantie. Ja, de kinderen die doen alsof september nog maar een ver gerucht is. De ouders die weten intussen exact hoeveel dagen het nog zijn. Wij halen dus alles uit die laatste rechte lijn. Vandaag een allerlaatste gezinsticket voor een dag vol actie in indoor sportpretpark Sparks. En er zit natuurlijk ook, zoals je intussen gewend bent, een gat in de playlist voor jouw verzoekplaats. Jij kiest en ik draai, zolang je bijvoorbeeld maar niet September van Earth, Wind & Fire vraagt of zo. Niks wat ons nog doet denken aan het einde van de vakantie of het begin van school. Maar gewoon echt iets dat past bij vandaag. Dat past bij het weekend. Een nog weekend in de grote vakantie. Laat maar komen in de Joe-app.

0: ook een nummer uit een romantische komedie. Als ik me niet vergis, was dat She's All That. Heel wat verzoeken die binnenkomen, onder andere deze. Tek, HDC, dat is Bart die die doorstuurt. Of Ben, die zegt ja, toch iets met school. Ja, maar dan andersom natuurlijk. En Charlotte die zegt ja, op het weer afgaande. Ons Ingeborg met door de wind, door de regen. Heel erg bedankt en laat die suggesties nog maar komen in de Joe App. Queen zometeen met We Will Rock You.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Er wordt hier al doorgestuurd in de Joe-app surfen. Ja, dat is waarschijnlijk gerelateerd aan dat gezinsticket voor Sparks. Maar dat surfen hebben we al gehad. Fietsen ook, dansen en skaten ook. Dus vandaag zal het nog een andere sport zijn voor dat allerlaatste ticket. Zometeen jouw verzoek na deze...

0: Dancing in the Moonlight. Eentje dat heel vaak wordt aangevraagd in de Joe-app is deze. Ja, een geweldig zomers nummer van Carol G. Ik kan gewoon de titel ook niet uitspreken. Siantes de Hubiera Conocido of zoiets. Of dit wordt hier ook gevraagd. Waar is de tijd van Leopold III? Met Erik Goossens en ook Patje Cripsen zat erin, hè, met Zomernacht. En ook, als het dan toch over zomer gaat... Dan kan je niet voorbij deze van Rob de Nijs. Maar ja, het werd zomer, ga ik niet draaien. Want Rob de Nijs die staat klaar met banger hart zo meteen. Maar eerst is het de grootste tijd voor het verzoekje van Veerle.
1: Hey, dag Anne, met Veerle. Ik had graag Boys, Boys, Boys van Sabrina aangevraagd. Het is een zomersnummer, maar met deze iets mindere temperaturen doet dat er niet toe. Maar het is voornamelijk dat ik het aanvraag voor mijn neefje dat op dinsdag 18 augustus voor het eerst papa werd van een flinke zoon met de stoere naam Free. Nogmaals een dikke proficiat aan mijn neefje en zijn vrouw natuurlijk. Boy.

0: Ik had het daarnet over het bikinibroekje van Sabrina, maar Luc heeft duidelijk iets beter gekeken dan ikzelf. Het was het bikinitopje, maar zegt hij, dat is maar een klein detail. Alhoewel bij Sabrina, inderdaad, zijn een beetje twee grotere details. Ze stond ook nooit alleen op podium, hè, op die manier. 16:30, nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek onderzoeken. Dat laat minister van Consumentenzaken Beenders weten. Omdat er al verschillende klachten over binnenkwamen. In totaal zijn er 7000 pakjes achter. Het bedrijf zou ook €340.000 aan schulden hebben. Wat daar aan de hand is, dat is allemaal nog heel vaag en dus wil minister Beenders dat laten onderzoeken. Experten zien dat onze centrumsteden overspoeld worden door grote horecaketens. Denk aan hamburgers of kebabzaken en zo. In bijvoorbeeld Mechelen en Leuven zie je dat ook heel duidelijk. De reden, dat zijn de hoge huurprijzen. Kleinere zelfstandigen kunnen dat gewoon niet meer betalen. In 10 jaar tijd is het aantal grote ketens in onze centra bijna verdubbeld. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit, van de Ronde van Spanje. Om 18:45 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste, dat is topfavoriet Pogacar, en die andere Sloveen Roglic, die vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het kan stevig regenen, hier en daar ook kans op onweer en 20 graden. En morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20.
0: 7 files op onze snelwegen waar je een kwartier aanschuift. Richting Antwerpen 41 minuten nog op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent 28 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En 24 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Brussel E40 een kwartier tussen Drongen en Merelbeke. En richting Kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen ook een kwartier daar. Richting Hasselt op de E313, daar ook een kwartier tussen Massenhoven en Herentals Industrie.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

ik ben zo iemand die de dingen altijd heel letterlijk neemt. Hè. Zo Cake by the Ocean, dan zie ik letterlijk zo ja, twee mensen picknicken bij de oceaan. Zo in de branding, op een doekje met dan een glasje wijn erbij en zo. Maar dat is het dus niet. Wat het wel is, ja, dan moet je zelf maar uitvogelen. En daarmee heb ik denk ik al veel prijs gegeven. Goed nieuws uit het kamp van kankeronderzoek. Want er is een nieuw veelbelovend vaccin tegen agressieve huidkanker op komst. Geen klassiek vaccin zoals we dat kennen om bijvoorbeeld een ziekte te voorkomen, zoals een griepvaccin, maar het gaat om een genezend vaccin. Zometeen uitleg, tekst en uitleg van professor immuuntherapie van

0: elk jaar in ons land krijgen iets meer dan 4000 mensen de diagnose van een melanoom. Dus goed nieuws, want er is een veelbelovend vaccin tegen agressieve huidkanker opkomst. Hoe dat precies zit, dat vraag ik zo meteen na DJ-licious en Milo en dit.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
7: Goh, ik ben meer voor bubbels.
6: Is dat hetzelfde?
7: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
6: Hoe dan?
7: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
6: Oh, la!
8: Happy bathroom to you.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
6: Hier in Temse
7: en in Roeselaar. We'll be right back.

0: Zometeen Gimme Hope Joanna van Eddie Grant. En hoopgevend nieuws uit de medische wereld ook. Just remember, we're forever young. Een nieuw vaccin tegen huidkanker. Elk jaar worden er in ons land heel veel mensen geconfronteerd met die harde diagnose, meer dan 4000 zelf. Maar er zou nu toch een nieuw vaccin zijn, dus geweldig goed nieuws, denk ik dan. We bellen erover met professor immuuntherapie aan de Universiteit van Antwerpen, Evelien Smit. Dag Evelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een vaccin, dat kennen wij natuurlijk vooral om te voorkomen dat je ziek wordt, zoals een griepvaccin, waarbij ze eigenlijk heel bewust net het ziekmakend virus in een kleine mate gaan toedienen om zo de soldaten in actie te krijgen. Maar hoe werkt dit soort vaccin bij iemand die al huidkanker heeft?
1: Ja, het is inderdaad een vaccin om kanker te behandelen. Mm-hmm. Dus wat er gebeurt bij die patiënten, daar wordt de agressieve huidkanker weggesneden. Mm-hmm. En dan wordt er een analyse gedaan om te kijken welke eiwitten er veel aanwezig zijn in de kankercellen van die specifieke patiënt. Mm-hmm. Om dan een vaccin te maken dat het immuunsysteem zal trainen om heel specifiek in die patiënt die kankercellen te herkennen.
0: Ja, en hoeveel verschil maakt die prik dan echt voor patiënten? Kan dat echt een verschil zijn? Is dat dan echt genezend volledig?
1: Ja, voor sommige patiënten wel. Dus het is eigenlijk een vorm van immuuntherapie, waarbij je dus je immuunsysteem actief wil maken om die kanker beter te herkennen als onze natuurlijke verdediging tegen kanker. Mm-hmm. En tegen melanoom, die agressieve huidkanker, daar werken immuuntherapiemedicijnen eigenlijk ook al best goed. Mm-hmm. Bij veel patiënten, maar nog niet alle patiënten zijn daar voldoende mee geholpen. Okay. Dus in deze studie is die immuuntherapiemedicijnen hebben ze gecombineerd met het kankervaccin. Om dus eigenlijk een extra duwtje te geven aan het immuunsysteem en nog veel beter het immuunsysteem te trainen om die kankercellen te herkennen. Mm-hmm. En uit de vorige fase van de studie is gebleken dat effectief echt een verschil kan maken in het voorkomen van herval. Ja. En ook in het voorkomen van nieuwe uitzaaiingen bij de patiënten. En nu gaat het om een fase 3 studie. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat het nu bij meer dan 1000 patiënten is getest. En de betrokken bedrijven die maken zich hard dat ze echt goede resultaten hebben om herval te voorkomen en uitzaaiingen te voorkomen. Maar de concrete resultaten die gaan zij binnenkort tonen op een internationaal congres.
0: Oké. Mijn, zal ik maar zeggen, lekenbrein in dit geval dan, denkt van kunnen we daar dan ook preventief op werken?
1: Ja, dat is een vraag die ik inderdaad ook regelmatig krijg. Mm-hmm. Er bestaan ook al vaccins om kanker te voorkomen. Mm-hmm. Zoals tegen het humaan papillomavirus of tegen hepatitis virus. Ja. Mm-hmm. Ja, HPV-vaccin, inderdaad. Maar dat zijn dan kankers waar dat een virus aan de oorzaak ligt. Het zou natuurlijk ook een goed idee zijn als we mensen een vaccin zouden kunnen geven om alle kankers voor de rest van je leven te voorkomen dat je dat zou krijgen. Mm-hmm. Maar we weten nu dat verschillende kankertypes verschillende kankereiwitten hebben en dat dat ook nog eens kan verschillen van patiënt tot patiënt. Okay. Dus dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als één kankervaccin waarmee dat we echt bij iedereen alle kankers zouden kunnen voorkomen. Maar het is zeker een piste waar verder aan kan gewerkt worden, ook voor mensen die eigenlijk geboren worden met voorbeschiktheid om kankers te ontwikkelen. Dus daar wordt ook wel zeker volop aan gewerkt.
0: Je sprak daarnet al over fase 3 van het onderzoek, dat internationaal congres. En wanneer wordt het dan effectief op de markt gebracht, als ik het zo mag zeggen?
1: Ja, dus de volgende stap die de bedrijven te nemen hebben, is dat ze goed

0: goedkeuring zullen moeten aanvragen bij overheden. In Amerika is dat dan wat we de FDA noemen, in Europa EMA.
1: Ja.
0: En de FDA heeft al even verteld dat zij de bedrijven in een fast-track gaan, laten nemen. Mm-hmm. Dus moest de FDA zelf ook voldoende overtuigd zijn van de resultaten die ze zullen toegestuurd krijgen, dan zouden ze volgend jaar kunnen goedkeuren voor algemeen gebruik, ja. Ja, maar dat is het meest rooskleurige scenario.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Maar in ieder geval wel een grote stap. Altijd maar stappen vooruit. Hè. Dus hoop
0: ja,
1: ik...
0: Ja, zeker omdat dit principe ook toepasbaar is voor andere kankertypes.
1: Ja, voilà.
0: Dus dit is nu voor huidkanker, maar dit wordt ook volop onderzocht voor andere kankertypes.
1: Mm-hmm. Er worden nog veel en grote stappen gezet op dit moment, hè, als ik het zo hoor, wat betreft die immuuntherapie en die vaccins en dergelijke.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dankjewel voor de uitleg, professor Evelien Smits van de Universiteit Antwerpen. En wij blijven duimen voor nog meer goede resultaten en dat we die rotziekte, om het zo te zeggen, de wereld kunnen uithelpen. En dankjewel dat we jou mochten bellen, Evelien.
0: Ja.
1: Goed, salut.
0: Tot ziens.
1: Dag.

krijgen van mij nog Boney M en Daddy Cool, maar eerst bewijst Axel Red dat één Frans woord al genoeg is om de temperatuur hier een paar graadjes hoger te zetten met sensualiteit.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Na de zware brand in de Hoge Venen is een enorme oppervlakte natuur verwoest. Wat betekent dat voor het unieke landschap, de dieren en het toerisme in de regio? Een expert maakt zometeen de balans op na het nieuws van 5 uur van Thomas Everiks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het gaat van kwaad naar erger met Unique. De politie waarschuwt voor valse pukkelpoptickets en een aanval op een school in Zweden. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenste buiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook €340.000 aan schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse pukkelpoptickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad legt uit.
5: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
3: Want je kan ook tickets opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Meer grote horecaketens in onze centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen bijvoorbeeld. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden? Te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen betalen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
6: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
3: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een heel groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, dat is nog allemaal niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, dat weten we nog niet. Andere scholen daar zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 18:17 s'avonds, om precies te zijn, dan rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar en die andere Sloveen Roglic vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23 en vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
2: 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West doe je er een half uur langer over. Op de E313 24 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En 20 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Richting Kust op de E40 een half uur erbij tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westrum. Op de ring rond Gent richting Destelbergen tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merobeke-Ring een half uur erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel op de E40 aanschuiven een kwartier tussen Drongen en Merobeke.
7: Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

0: Europe and the final countdown. Zometeen Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Ah, die branden in de Hoge Venen. Voorlopig zijn die gelukkig onder controle, maar we mogen dat gebied uiteraard nog niet betreden, want de impact daar die is enorm. Hoe lang zal de natuur nodig hebben om hiervan te herstellen? En wat betekent dit voor wie bijvoorbeeld van plan was om in de herfst- of kerstvakantie naar de Hoge Venen te trekken? Ik vraag het aan algemeen natuurexpert Lander Wantens van Natuurpunt. Dag Lander.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, de branden die zijn voorlopig onder controle, Lander. Dus misschien een eerste voorzichtige balans. Wat is uiteindelijk die impact op de natuur? Want we lezen er veel over in de kranten, we horen er veel over op het nieuws. Maar hoe zit het nu?
1: Ja, die impact op die natuur die is zeer groot. De kern van de Hoge Venen is afgebrand. Nu, hoe zwaar de schade zal zijn in het veen en naar soorten toe, ja, dat gaat de komende weken en dagen moeten uitwijzen. Zeker omdat we nog niet weten hoe diep de brand is geweest. Dat kan op een aantal plaatsen oppervlakkig zijn, kan op een aantal plaatsen heel diep zijn. Mm-hmm. Gelukkig zie je nu hier en daar een positief signaal. De korhoen die toch één exemplaar dat men gered heeft vandaag. Mm-hmm. Dus hier en daar zijn er een aantal kleine lichtpuntjes. Maar de schade lijkt wel zeer groot te zijn.
0: Mm-hmm. Het is natuurlijk moeilijk om er een exacte termijn op te plakken, maar kan je inschatten hoe lang gaat dat duren vooraleer een plek of de natuur of een biotoop, als we het zo mogen noemen, daar hersteld is?
1: Ja, dat is zoals u zegt inderdaad zeer moeilijk in te schatten. Nu, een aantal zaken zullen zich snel herstellen. Hè. Mensen die bijvoorbeeld volgend jaar daarheen gaan, gaan waarschijnlijk al een groene laag zien bovenop het verbrande onderdeel. Hè. Die grassen, dat zal zeer snel gaan. Maar andere soorten, zoals het veen, ja, dat duurt zeer lang. Bijvoorbeeld het veenmos, waar de turflaag die nu gevormd is, ja, dat groeit 1 mm per jaar aan. Mm-hmm. We weten dat dat op een aantal plaatsen tot 5, 6 meter diep is. Dat is duizenden jaren oud veen, dus dat gaat heel veel tijd kosten. En dan is de vraag ook, krijg je de omstandigheden waarin het zich kan herstellen? Dat gaat naar watertafel, maar ook naar levende plantjes die je terug moet krijgen. En dat gaat toch wel zeer veel middelen vragen. Dat gaat herstelwerkzaamheden vragen. En dat is dan ook kijken, hoe groot is de schade? En zijn er misschien een aantal intacte delen die we met elkaar kunnen gaan verbinden, eilandjes, die ervoor zorgen dat het herstel vlotter kan verlopen?
0: Ja, ik vroeg me dat net af. In hoeverre gaan wij daar als mens in kunnen helpen om die biodiversiteit daar terug op een normale manier te krijgen? Gaan daar ook kweekprogramma's rondkomen en zo?
1: Ja, dat gaat te bekijken zijn natuurlijk, hoe groot de schade is. Mm-hmm. Nu, op een aantal plaatsen, eigenlijk ook Europees, zijn er soms testprogramma's waar dat veen van een ander gebied eigenlijk wordt geherintroduceerd. Mm-hmm. Nu, dat is niet zo eenvoudig, want je moet eerst eigenlijk de omgeving zelf daarvoor gaan herstellen. En dat is voornamelijk de watertafel die moet hersteld worden. En dat gaat zijn door het stoppen van drainagegrachten, delen misschien terug gaan afgraven. Grondwaterpeilmetingen die moeten aangeven wat de schade is. En daar gaat eerst een stukje wetenschappelijk onderzoek voor nodig zijn. Zodat als we het herstellen, dat we het ook goed gaan herstellen. Denk zeker met zo'n kwetsbaar en groot gebied, moeten we dat niet rap gaan doen. Maar moeten we dat grondig gaan doen en misschien vroeger herstel gaan herevalueren, grotere oppervlaktes aanpakken. Mm-hmm. En zoals de voorbije week toch ook al in de aandacht is geweest, de beboste delen die de omgeving sterk draineren, kijken of we daar nog extra drainage kunnen gaan uithalen. En zo eigenlijk de watertafel omhoog halen. En die watertafel doen stijgen, dat is belangrijk. Eén, om het te herstellen, maar ook om te zorgen dat we de komende jaren het brandrisico kunnen gaan verminderen.
0: Mm-hmm. Zeg, ook wat de dieren betreft, hè, je haalde daar net al de iconische korhoen aan. Zijn er dieren die nu echt hun leefgebied voorgoed verlaten hebben, denk je ook?
1: Ja, ja, de Kikkorn is natuurlijk zeer iconisch, omdat ja, het is de enige plek in heel België waar die nog voorkomt. En we hebben nu één exemplaar dat is teruggevonden. Ik denk, hopelijk vinden we er nog een aantal. Maar de vraag is, gaat die terug kunnen? Want natuurlijk, zijn hele leefgebied is vernietigd. Dus dat gaan we moeten onderzoeken. Is dat misschien binnen een aantal jaar een herintroductieprogramma? Er waren al een aantal exemplaren uit Zweden die hier waren gebracht om de resterende Belgische nog te gaan helpen. Maar je hebt een aantal hagedissen, je hebt een aantal libellen. Vermoedelijk zullen daar wel nog wat individuen ja, gered zijn. Er zijn ook nog een aantal plekjes intact veen rondom de bebrande zone. Hopelijk vinden we daar nog exemplaren die dan eens de kern die nu is afgebrand zich herstelt, die opnieuw kunnen gaan koloniseren. En dan kan het zijn dat we dat moeten helpen, maar dan gaan we voornamelijk het habitat moeten gaan herstellen en zorgen dat die soorten eigenlijk terug kunnen keren.
0: Ja, laatste vraagje om af te ronden. Lander, stel dat mensen toch, ja, we zitten nog in de grote vakantie, maar herfstvakantie, kerstvakantie, dat zijn populaire momenten om af te zakken naar die gebieden, om wandelingen en zo te gaan doen. Is dat überhaupt mogelijk?
1: Ja, ik denk, je hebt natuurlijk de kern die nu is afgebrand, maar daar rondom zijn zeker nog delen die vermoedelijk opnieuw toegankelijk zullen gemaakt worden. De bekende wandelpaden die aan de Potrange vertrekken en dwars door het gebied gaan, ja, die zullen heel groot schade hebben, enerzijds het gebied, maar anderzijds de paden zelf. Mm-hmm. Maar rondom die zone zijn er ook nog andere delen waar het niet gebrand heeft, die ook zeer mooi zijn en die naar alle vermoeden wel in het najaar, eens dat er geen problemen meer zijn met branden. En ook om hulpdiensten zeker niet in het gedrang te brengen of in conflict, dat die wel toegankelijk kunnen zijn. Dus ik denk dat er zeker in het hele complex van Hoge Venen nog ruimte gaat zijn om te wandelen. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor de toeristische sector daar, dat er toch nog een aantal delen weer opengesteld worden. En dat de mensen daar ook kunnen zien, ja, wat is het intacte? En dat is ook die bewustwording van, kijk, we willen deze zones terug gaan creëren op de verbrande zones.
0: Oké. Hartelijk dank, Lander, voor deze uitleg. Wij duimen alvast mee dat die prachtige Hoge Venen zich in de komende jaren op een hele goede manier kunnen herstellen. En voor wie het dus ziet zitten in het najaar, of voor wie het gepland had, de toeristische sector daar, die kan het ook gebruiken natuurlijk. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Ja, salut. Dag, Lander.
1: Bedankt.
0: Dag.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.

die is kussend betrapt, moet ik niet zeggen, want het is een koppel, hè, met de ex-prime minister van Canada. Dus van I Kissed a Girl geëvolueerd naar I Kissed a Prime Minister. Haar doelgroep een beetje uitgebreid of haar standards een beetje verhoogd.

0: Perry was dit. Sparks, daar kan jij naartoe. Blijven luisteren vooral. Oei, wacht. Staat hier iets verkeerd? Thomas, ik kom eraan. Hè. Wacht, hè.
1: Toppie.
0: Voilà, dat is de juiste. 5:30, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De sociale inspectie gaat fashionketen uniek onderzoeken. Dat laat minister van Consumentenzaken en Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders weten. Omdat er al verschillende klachten over binnenkwamen, in totaal zijn er zo'n 7000 pakjes die nog geleverd moeten worden. En het bedrijf zou ook €340.000 aan schulden hebben. Wat daar allemaal aan de hand is, dat is toch allemaal heel vaag. En dus wil minister Beenders dat onderzoeken. De Antwerpse politie heeft 5 kilo goud gevonden toen ze een auto controleerde. De wagen met de Duitse nummerplaat was aan de kant gezet omdat hij gevaarlijk aan het rijden was. In een professioneel verborgen ruimte, die de politie dus wel kon vinden, vonden ze het goud met nog €10.000 cash erbij. Opvallend detail, de politieactie dateert van zaterdag 15 augustus, amper één dag na die andere gigantische goudvangst in Dendermonde. En dan nog wielrennen. Jenno Bergmoes heeft de derde rit van de Renewy Tour gewonnen. Arnaud Delis werd uiteindelijk tweede, Jasper Philipsen derde. Philipsen staat nog wel aan kop van het algemene klassement daar. Het wordt droger vanavond en vannacht alleen aan de kust. En in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. En het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien en 20 graden.
0: Richting Gent op de E40, 40 minuten erbij tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 24 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Brussel, E40 tussen Drongen en Erpenmeren, 25 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17, 23 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En 22 op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. En op de A12 door een ongeval verlies je 17 minuten tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg. Richting Hasselt op de E313 17 minuten extra tussen Herentals West en Herentals Oost. En op de B401 tussen Leerberg en Gent Centrum verlies je 16 minuten.
3: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.

0: Life is live met natuurlijk een duidelijke link naar voetbal. Dus die had gekund, maar nee hoor. Plaat komt er nog aan, zometeen. Vanmorgen kwam het zonneke nog even piepen. Ik heb met een koffie in het zonneke gedronken. Zo'n deugd dat deed. Maar ondertussen ja, is het alweer grijs en nat buiten. Dus extra entertainment door ons voorzien. In de vorm van nog een allerlaatste gezinsticket voor Sparks. Het indoor sportpretpark. Net voor het weekend kan dat van jou worden als jij weet welke sport er verstopt zit in het volgende nummer van de playlist. Het juiste antwoord, de sport dus die in het nummer zit, moet je doorsturen via de Joe-app. En wie weet, pikt onze computer jou eruit als de laatste winnaar. Heel veel succes, ofwel?
1: Hoppa, vamos!

0: Welke sport zou Bart Kael hiermee bedoelen? Niet de figuurlijke sport, hè, de letterlijke sport graag. Je allerlaatste kans om die door te sturen. Waarover zong Bart Kael? In de Joe-app mag je het laten horen voor dat gezinsticket van Sparks. Dat is voor 4 personen om indoor jezelf te gaan uitleven in heel veel sporten, tientallen sporten in Gent, Antwerpen of Hasselt. London Beat komt er zo meteen aan. I've been thinking about you.
1: Vanavond bij VTM zie je alle kleuren van de regenboog. En wel dankzij K3 Originals De Reunie. En bij VTM 2 laat Rainbow 4 de huurlingen een toontje lager zingen. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.

0: Carol komt er zo meteen aan stumbling in. Eerst nog een allerlaatste winnaar van ons gezinsticket voor Sparks. Heel content maken. Koen uit Sint-Truiden, hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, zeg, weet je dat ik kei jaloers ben op het feit wat je nu aan het doen bent?
1: Ik sta in de frituur voor frietjes te halen voor onze jongens.
0: Oh. Onze jongens, dat is de tweeling van 14 jaar,
1: ja.
0: Hè? Twee zonen.
1: Ja,
0: is het elke vrijdag frietjesdag bij jullie of kan dat wel eens variëren?
1: Het kan wel eens variëren, maar we zijn op hockeykamp geweest de hele week. Dus, en ze hadden zin in frietjes, dus daar gaan we dat halen voor hen.
0: Oké, en wat staat er zoal op de vaste bestelling bij de familie?
1: Ze hebben graag iets pikant. Dus een Mexicano en een Lucifer, dat zijn de dingen die zij graag hebben.
0: Zeg, je bent nu bezig voor je zonen, maar je gaat toch zelf ook iets pakken, neem ik aan?
1: Wij gaan vanavond bij vrienden eten. Oh, het is vooral voor hen.
0: Dat is ook voor gemak, dan moet je niet koken natuurlijk alleen voor die twee gasten.
1: Inderdaad, dat moet alleen voor hen iets voor doen.
0: Zeg, hoe is de vakantie al geweest? Hebben jullie het land verlaten?
1: We zijn op vakantie geweest werken in het onderwijs, dus we gaan vrij snel na het schooljaar altijd op vakantie. Mm-hmm. We zijn naar Frankrijk geweest, de jongens zijn gaan surfen, dus ze zijn wel graag actief bezig. Dat ligt al een tijdje achter ons.
0: Ja, zeg, je bent nu ook van jouw laatste weken dan aan het genieten.
1: Ja, inderdaad. Volgende week beginnen we terug. Half augustus heb je wel heel veel zin in om terug te gaan beginnen.
0: Toch?
1: Aan het nieuwe schooljaar.
0: En wanneer is de goesting over? Wanneer heb je zoiets van, oké, nu mag het gedaan zijn? Wanneer begint dat dan?
1: Dat is eigenlijk bijna niet. Ik denk altijd als vakantie is van, het had nog wel langer mogen duren. Zolang dat is, staan we nog altijd goed in de onderwijs.
0: Zeg, ik weet, is het weer herfstvakantie, Koen, kom.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Zeg, de sport die we zochten, voordat ik het vergeet, het was niet gemakkelijk van deze keer. Wat was
1: het? Nee, het was echt heel moeilijk.
0: Ik weet het. Sorry daarvoor, maar zeg het toch maar.
1: Ja. Zeilen.
0: Fantastisch, goed gedaan. Oké, Koen, ga maar rap naar binnen om die frieten te bestellen, zodat jullie straks op tijd bij de vrienden zijn en die tweeling daar niet verhongert. Heel veel succes.

0: 3 jaar geleden is ondertussen dat we voor het eerst konden genieten van deze versie van Stumbling In van Cyril. Maar ik vind dat dat nog altijd even fris, plezant en goed klinkt. Die mag er voor mij altijd blijven in zitten. Goed, ik steek dat de laatste tijd ook niet onder stoelen of banken. Ik ben al weken echt de grootste fan van B&B Zoekt Lief. Eigenlijk al van elk seizoen, hoor. Want ik hoeveel seizoenen geleden is dat nu begonnen? Ik denk zo'n 4 seizoenen geleden. En wij zijn dat dan beginnen kijken. En echt waar, dat is eens dat je daarin zit, dan is dat fantastisch om daarmee jouw zomeravonden eigenlijk gewoon een plezante touch te geven. En als je het programma een beetje volgt, dan ken je sowieso deze natuurlijk.
1: Opa, vamos!
0: Ja, de Steven, Mr. Malaga voor de vrienden. En zo meteen mag ik met hem bellen over zijn avontuur, want ja, er zijn hier en daar toch punten van kritiek dat de montage soms iets te vrij is geweest en karakters heeft neergezet waar de personages zichzelf niet helemaal in herkennen. Maar hij heeft blijkbaar ook heel wilde weekendplannen, de Steven. En laten we zeggen dat die weekendplannen in België gaan plaatsvinden. Op een heel bijzondere plek. Dat is voor straks na 6 uur.

0: straks een stem die nog steeds niemand kan evenaren. Die van Whitney Houston en een man wiens optimisme ook moeilijk valt te evenaren. Dat van Steven van B&B zoekt lief. Eerst het nieuws van 6 uur en dat krijg je van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. Unique zit in slechte papieren, een nieuwe goudvangst en Jeremy Doku is oud. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenste buiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die op hun pakjes wachten en zo, maar ook van binnenuit.
2: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
1: Het bedrijf zou ook €340.000 aan schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat die gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag en dat is 1 dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spare ribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
3: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
1: De politie waarschuwt voor valse pukkelpoptickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn fake. Febe Koenen van de politie Limburg regio hoofdstad.
4: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
1: Want je kan dus ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Naar het wielrennen dan. Jeno Bergmoes heeft de 3e rit in de Renewi Tour gewonnen. De koninginrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Lee werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Bergmoes wordt trouwens ook de nieuwe leider in het klassement. En Rode Duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in een wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig. Maxima rond 1 graad of 23. En vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
0: Richting Gent op de E40 aanschuiven tussen Aalst en Erpenmeren 1/2 uur. Richting Brussel op de E40 ook 1/2 uur tussen Drongen en Erpenmeren. Richting Antwerpen E17, 20 minuten extra tussen Haastonk en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

0: Ja jongens, echt waar, moet het daar vrijdag 6:10 voor geworden zijn voor een van mijn hoogtepunten van de zomer, zeg. De afgelopen tijd heb jij misschien ook gekeken naar BNB Zoek Lief en dan weet je precies waarover ik het heb nu. Hij zorgt niet alleen voor het spektakel op televisie, maar gaf ons ook de allerbeste, mooiste wijsheden over de liefde mee en hij hangt bij mij aan de lijn als alles goed is. Dag Steven, goedenavond.
1: Hola, Ann. Buenas tardes.
0: Oh, verdekke Steven. Echt waar. Jij doet dat zo goed, manneke.
1: Maar, dank u wel.
0: Ja, je bent je spontane zelf. Dat voel je natuurlijk langs alle kanten. Maar vertel eens, dat is hoe dat ik het ervaar. Hoe heb jij het ervaren?
1: Ik vond het avontuur B&B Zoek Lief vond ik super tof. Mm-hmm. Zeer toffe ervaring. Even buiten de comfortzone gaan. Ja, voor mij was het allemaal zeer positief. Ja,
0: zeg maar, heel de tijd. Allee, laten we eerlijk zijn. Oké, dat begint met één vrouw, dan stikken ze er nog een bij. En dan duw er wel eens één terug naar huis. Maar toch, zijn jij ooit ook eens op je gemak geweest af en toe?
1: Ik was niet direct zo heel veel op mijn gemak. Maar het was gewoon een heel leuk avontuur en leuke activiteiten. Dus... Super. Ja.
0: Je hebt ook een opvallende one-liner, die staat daar in het groot op de muur. Hè? Liefde is als wifi, hangt overal in de lucht, maar niet iedereen heeft het wachtwoord. Heb je het wachtwoord nu ondertussen gedeeld met iemand? Kan iemand binnen nu op die wifi?
1: Dat mogen we nog niet vertellen. Nee, hè? Donderdag is de laatste aflevering en dan gaan jullie dat weten.
0: Ik weet het, maar ja... Ik zou toch zeer teleurgesteld zijn, Steven, mocht het er niet van komen. Want eerlijk waar, allee ja, ik zie je het kijken. Hè. En gisteren in de aflevering, ik weet dat je die vragen zelf niet hebt opgesteld, maar de vraag van, heb je al aan seks gedacht? Wat was jouw antwoord?
1: Ja, ik zeker. Ja, absoluut.
0: Allee, ja, maar dan
1: ik denk ineens, dat helemaal normaal is.
0: Ja, ik weet het, maar dan normaal zeg je niet op je mondje gevallen. Maar dan ineens viel de stil. Of was dat ook slimme montage?
1: Ja, die montage, knip- en plakwerk is wel slim, hè, op VTM.
0: Ja, maar dat maakt het, eerlijk gezegd, dat maakt het ook net wel fijn om ernaar te kijken. Dat geeft zo dat extra, en als kijker weten wij ook wel dat er daar een beetje saus over gegoten wordt. Jij komt ook goed overeen met de uitbater van de B&B in Senegal, Sam, want ik heb jullie samen op de foto gezien. Is dat tijdens een productiefeestje of zo ontstaan, die bromance?
1: Nee, Sam is nog een jeugdvriend van mij geweest.
0: Allee.
1: En die deed ook mee. En zo zijn wij al een keer in Knokke samengekomen. Dus weer terug verenigd. En ik vond dat hij dat ook super deed. Dus,
0: Dienen is niet aan het wachten, hè, om zijn lief te presenteren. Die is het al aan het doen, hè, Steven?
1: Dat klopt. Ja. Die heeft niet kunnen houden tot laatst.
0: Ja, zeg, Amigos del Sol. Voor hoeveel jaar zit je nu al volgeboekt intussen? Want je hebt een beetje reclame gemaakt, hè?
1: Een klein beetje reclame gemaakt. En de boekingen lopen mooi binnen. Dus dat is mooi meegenomen.
0: Ja,
1: maar ja, iedereen ziet ook hoe fantastisch dat de regio is. Ja. Nabij Malaga, hè.
0: Ja. Zeg, en liggen die roze kussens nou nog altijd op terras? Of heb je dat toch subtiel veranderd achteraf?
1: Dat ligt er nog altijd.
0: Echt?
1: Jawel.
0: Dan heb ik toch een blauwe vermoeden dat er daar nog een vrouw op ligt ook. Maar goed, daar mag je niks over zeggen. Zeg, dit weekend, jij bent natuurlijk niet in Malaga op dit moment. Jij bent thuis. Waarom?
1: Ik ben niet thuis. Thuis is Malaga. Maar ik ben nu even in België. Mm-hmm.
0: En waar ben je dan?
1: Ik ben nu even in België omdat we morgen naar Camping Kitsch gaan. Het festival in Kortrijk.
0: Oké, wanneer is die boeking binnengelopen?
1: Dat was ergens een week of twee geleden. Dat de organisatie mij zei van oké, met de Hoppa Vamos, hype in Vlaanderen, moet jij daar aanwezig zijn.
0: Ja.
1: Dus morgen gaan wij ook uit de comfortzone en eens hek doen op Camping Kitsch. Hoppa Vamos.
0: Ja, hier ze.
2: Hoppa Vamos.
0: Hey, maar echt waar, goed. Ik ga daar denk ik een ringtoon of zoiets van maken. Ik weet het niet. Ik word er gewoon goed gezind van, Steven. Ik vind het fantastisch hoe dat jij het avontuur omarmt. En ik hoop dat het jou ook heel veel liefde heeft opgeleverd. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wachten tot komende donderdag. Geniet je een beetje van die aandacht. Want ik kan mij voorstellen dat je nu echt over straat wandelt en tegengehouden wordt voor selfies. En zo, hè?
1: Ja, dat is. Ik word heel veel herkend op evenementen, festivals en langs straat. Maar iedereen is altijd super positief. Ja. Zij roepen ook altijd naar mij: Hoppa Vamos. Mm-hmm. Maar altijd maar heel positief en dat is gewoon super leuk. Ja,
0: oké, ça va. Kijk, voilà. Heel veel plezier op die Camping Kitsch, Steven. Zorg
1: daar
0: ook maar voor de goede sfeer en bedankt voor de toffe televisie die je ons hebt opgeleverd. Hè? En we zullen het resultaat dan wel zien volgende donderdag. Allee, Hoppa Vamos, nog één keer.
1: Hoppa Vamos.
0: Jepla, salut.

0: Onze Steven van B&B Zoek Lief is een ware inspiratiebron, zo blijkt. Want Ingrid die stuurt nog weg aan onze ezel. En ze zegt dat echt met de schoonste, beste bedoelingen. Hè. We gaan onze ezel Vamos noemen. Ah ja, heerlijk figuur. Hè. Van dit weekend te bewonderen op Camping Kitsch. En volgende week weten of dat dan eindelijk ja, ook een bak was met Greet, ja of nee. Hè.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Nieuw bij Joe.
8: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
7: Jonas Blue en

0: zo meteen nog even terugblikken naar een vorig seizoen Viva La Vida. Een moment waarop Alex Agnew en ikzelf vooral heel erg met onszelf gelachen hebben. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van 6:30 en die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. De VS gaat zijn banden met de Universiteit Gent bekijken. Of herbekijken liever, dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffness aan de UGent. Koffness was de klokluider in het verhaal rond die andere professor Jason Arday van de Universiteit van Cambridge. Koffness beschuldigde hem van plagiaat. Er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffness nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechtelijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. De sociale inspectie gaat fashionketen uniek onderzoeken. Dat laat minister van Consumentenzaken Beenders weten. Niet alleen omdat er klachten komen van buitenaf, mensen die hun pakjes niet krijgen en zo, maar ook omdat er sprake zou zijn van zwart werk en betalingen die niet correct verlopen. Te veel onduidelijkheid en dat wil Beenders nu de wereld uithelpen. En wielrenner dan, Jenno Bergmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renewy Tour, de koninginnenrit, met aankomst in Geraardsbergen. Arnaud Dely werd tweede, Jasper Philipsen derde. Bergmoes wordt ze ook de nieuwe leider in het klassement. Het wordt droger vanavond en vannacht alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij en het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien en 20 graden.
0: E40 richting kust tussen Zwijnaarden en Drongen. 18 minuten aanschuiven daar. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy tunnelverliesje 16 minuten. Een kwartier is dat richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier richting Brussel op de E40 tussen Sint-Denijs, Westerum en Wetteren. En in de richting van Gent is dat op de E40 tussen Afligem en Erpenmeren. Daar doe je nog 10 minuten langer erover.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.
4: ¡Vamos!

0: Sam.
1: Ons Britney Spears and she did it again. 6 september, dan komt het hier opnieuw terug. Viva la vida op jouw zondagvoormiddag. Een heleboel fijne gasten die langskomen. Peter Goossens bijvoorbeeld, sterrenchef, die heeft ook al bevestigd present voor het nieuwe seizoen. Maar daarop is dus nog even wachten. En om dat wachten te verzachten, doe ik hier elke dag een flashback naar een van de gasten van het afgelopen seizoen. Alex Agnew bijvoorbeeld, die heb ik mogen ontvangen in Viva la Vida. En natuurlijk heb ik met hem niet alleen serieuze gesprekken gevoerd. Er werd ook heel veel gelachen. Hoe kan het ook anders met een comedian? We hebben ook een beetje met onszelf gelachen, want Alex Agnew en ik, wij hebben iets gemeen met elkaar.
2: We hebben ook 2 voorhoofden, hè, man. Ja. Ik en Gaia, wij zijn wel 2 koppen, hè.
1: Diedel, kende dat van vroeger?
2: Ja. Want jij hebt ook een grote kop, hè. En ik en ook.
1: Maar ik heb een echt. Ja, ik, dat is geen forehand, maar een 5.
2: Ja, maar ik heb dat ook, hè. Ik heb zo'n Neandertaler.
1: Ah, ja, maar ja. Groetig,
2: dat heb ik niet. Je hebt een mooie afgeronde kop. Maar bij mij is dat meer zo dat als je een foto ziet van een gorilla en je zit mij ernaast, mijn dochter, je doet een bril gefotoshopt op een gorilla, hè. Maar dat is een kick. Dat is hilarisch hoe hard dat erop ligt.
1: Ja, maar bij mannen is er toch. Allee, ik heb niet het gevoel dat ik naar u kijk van er is iets uit proportie.
2: Maar dat heb ik ook niet bij u. Zo. Ah, ja. Dat is gewoon omdat jij dat nu zegt. En ik denk, ja, ik weet, jij hebt geen kleine kop, maar ik heb dat ook niet. Ik heb ook een grote kop. En jij bent mager, wat ervoor zorgt dat uw kop eigenlijk...
1: Dat gaat een beetje... De grote verhouding tot
2: lolly, hè?
1: Voilà,
2: dat gaat zo,
1: een chupa chup.
2: Voilà, jij bent een lolly. Hè? Maar dat is, ja, dat is oké, hè.
1: Ah, voilà. Dit was zijn Viva la Vida plaat. Mr. Blue Sky.

0: zelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
4: Natuurlijk, Danne.
5: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis.

merci alweer, hè, zeg, voor de plezante week. Shepherds en Geronimo, al een heel fijne opwarmer voor de laatste zomermix van deze week. En Shakira, die mag er direct nog eens in vliegen. Zometeen veel plezier met Kenneth.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is jou. Ook op vrijdagavond krijg je wat je verdient, namelijk de allerbeste muziek om in de weekendsfeer te komen. Straks met Black Eyed Peas en ook Prince is erbij. Zometeen. Eerste nieuws van 7 uur. Thomas Everiks, goedenavond.
3: Goedenavond. Nieuw hoofdstuk in de hijsa rond de Cambridge-professor. Mark Koeken gaat handelen in spare ribs en Jenne Bergmoes wint de derde rit in de Renewy Tour. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffness aan de UGent. Koffness was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor Jason Arday van de Universiteit van Cambridge. Koffness beschuldigde hem van plagiaat. Er werd een onderzoek naar hem geopend. Een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffness nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokkengedrag vertonen of belonen. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spare ribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
4: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
3: Naar het wielrennen dan. Jeno Bergmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renewy Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd tweede, Jasper Philipsen derde. Bergmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig. Maxima rond een graad of 23 en vanaf dinsdag opnieuw regen.
2: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar moet je er 22 minuten bij tellen. De Antwerpse ring dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten erbij. De B403 tussen Merelbeke-ring en Merelbeke plus 7 minuten. En de laatste vertraging staat richting Brussel op de E40. Ook 7 minuten extra en dat tussen Zwijnaarden en Merelbeke.
5: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.

tonight we're gonna party. Exact, net als Prince in 1999. Alle ingrediënten die zijn weer aanwezig om er ook in dit nieuwe seizoen altijd een knallende vrijdagavond van te maken. Zo eentje waar het weekendgevoel echt naar boven komt. En ik ga je nodig hebben om dat weekendgevoel naar boven te halen. Want jij mag mee de muziek bepalen tussen 7 en 10 vanavond. We gaan ook weer op zoek naar de meest happy dansplaat aller tijden. En je kan ook 8 bioscooptickets winnen. Dit uur al, en dat heeft alles te maken met hoeveel noten jij op je zang hebt. Beginnen doen we nu met Wicked.

van 22, 23 jaar geleden ongeveer, de Black Eyed Peas en Let's Get It Started. En de vrijdagavond die is ook begonnen hier bij Joe. De voorlaatste van de lange zomervakantie van 2026. Het voorlaatste weekend dat we ook starten in deze zomervakantie. En misschien heb je het deze week wel gehoord bij Sven en Anke. Die gaan iets speciaal doen op de allerlaatste vakantiedag. En dat gaan ze doen in Plopsaland De Pannen. Samen met 60 Joe-luisteraars gaan ze op 31 augustus de vakantie afsluiten op de allerleukste manier. En dat is in Plopsaland De Pannen. Jij kan erbij zijn. Je kan de live uitzending van Sven en Anke die ochtend daar volgen in de lobby van Plopsa Hotel. Je ontbijt wordt voor jou geregeld. Je krijgt de hele dag toegang tot het park met het hele gezin. En er is ook nog een verrassing. En ja, zoals dat gaat met verrassingen, wij weten daar ook zelf niks van. Maar dat gaan Sven en Anke komende maandagochtend bekendmaken wat die exclusieve extra verrassing is dat jij kan krijgen op 31 augustus. Wat je ervoor moet doen om erbij te zijn in Plopsaland De Pannen, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister.

0: Dance, Little Sister en hou die dansmoves maar vast, want over 3 minuten moet je wat dichter bij de radio komen. Dat is een opdracht van Reggie en Jaap Rezema.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
5: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Oh... Dat is hier zo stil binnen.
10: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Feesten begint in een Stijlaarts badkamer.
12: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
5: Denk ik jarig?
12: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
5: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
12: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
5: Oh.
11: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
13: Happy birthday to you.
11: Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
12: en in Roeselare.
3: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
16: En

0: uit Liefde voor Muziek. Kom wat dichter bij je. Van ondertussen al 6 jaar geleden deze Kom wat dichterbij, origineel van Gene Thomas.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Yes, op 31 augustus ben jij er misschien wel bij in Plopsaland de Pannen. Je kan de live-uitzending van Sven en Anke volgen vanuit het hotel daar. We zorgen voor ontbijt. Je krijgt een hele dag toegang tot het park. Kortom, alles is gesoigneerd. En er komt ook nog eens een exclusieve verrassing bovenop waar wij zelfs momenteel nog niks van weten. Wat moet je daarvoor doen om er op 31 augustus bij te zijn? Wel, dat is super simpel. Je neemt je Joe-app en daarin kan je een spraakbericht achterlaten. En dan moet je een kind eigenlijk een boodschap laten inspreken. Een boodschap inspreken in de Joe-app waarom jij en jullie er zeker bij willen zijn op die allerlaatste dag van de zomervakantie. Dat mag je zoon of je dochter zijn, maar evengoed, ja, bijvoorbeeld je kleinkind hè, of je neefje en je nichtje als je die wil meenemen, of je kleine broertje of je kleine zusje, als dat maar een kind is en de reden waarom je mee wil op 31 augustus. Dan kan je die boodschap nu ook inspreken. Dat mag zelfs op een vrijdagavond, wanneer Sven en Anke momenteel niet hier zijn, dan horen ze dat maandag wel en dan begin jij misschien wel de komende week met zo'n mooi cadeau op 31 augustus. Matthew Wilder nu bij Joe en Break My Stride.

0: onderweg op de vrijdagavond van Joe. Chumba Wamba en Tough Thumping. En daarna, dat is over 3 minuten, dan speel ik met jou voor 8 bioscooptickets. 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste vertraging die duurt 10 minuten en staat richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook nog eens 5 minuten en dat ter hoogte van de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe
2: met Kenneth Stevens.

kwamen uit Groot-Brittannië, maar ze wisten ook hier te scoren, die van Chumbawamba en Tef Tamping. Het is vrijdagavond, het weekend is begonnen bij Joe en nu we stilaan terug richting, ik zeg het niet graag luidop, de herfstmaanden gaan, is het misschien wel leuk om al een voorraadje filmtickets te hebben liggen. En dat kan elke vrijdagavond gewonnen worden. Als het meezit, 8 filmtickets. Zit het een beetje tegen, dan worden het er 4. Ik leg het heel even uit. Het spelletje heet Hoeveel noten heb jij op je zang? Dat wordt wel eens gezegd, hè, van iemand die een grote mond heeft. Het antwoord in dit spel is, als jij 1 noot op je zang hebt, dan win je 8 filmtickets. Want ik ga zo meteen 1 noot van een nummer dat ik vanavond nog ga draaien laten horen. En als jij het nummer herkent, dan moet je je Joe-app nemen en of de titel of de uitvoerder doorsturen. 1 van beide is al genoeg. Maar ja, het is natuurlijk een superkort fragment dat ik maar laat horen. 1 noot. En stel dat niemand het raadt bij 1 noot, ja, dan gaan we naar meerdere noten, maar dan worden de 8 filmtickets teruggeschroefd naar 4 filmtickets. Zo werkt het. Hoeveel noten heb jij op je zang? Zo, we gaan het een beetje stiller maken, want die ene noot komt er zo meteen aan. Ik geef je nog heel even tijd om je Joe-app te openen. En ik wil dus of de titel of de uitvoerder horen voor 8 filmtickets. Dit is de noot. Oeh, dat is een korte, hè? Nog 1 keer? Voilà, dat was hem! Omdat het de eerste keer is, heb ik hem 2 keer laten horen. Van welke song, titel of uitvoerder, was dit die ene noot? En nee, het was niet Deep Zone met It's Gonna Be Alright. Ook al ga ik die nu draaien. Het gaat wel over een dansplaat die ik later vanavond dus nog ga in de playlist duwen. Omdat het zo'n fijne vrijdagavondplaat is. Neem je Joe-app erbij en stuur maar door. Hoeveel noten heb jij op je zang? Ik hoop dat je het kan raden. Ik zie de eerste berichten al binnenkomen. Ik ga zo meteen eens checken zien. Geniet van deze Deep Zone.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Gummo koken.
11: En? Wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: een beetje van alles. De verjaardag vieren morgen van de jongste zoon. Mm-hmm. Nog wat waterski racen, volleybal, voetbal.
1: Oké, dat zit mooi vol gepland. Gaan jullie regelmatig wel eens naar de bioscoop?
0: Ja, we proberen dat toch wel regelmatig te doen.
1: Oké, tof. Zeg, ik heb daarnet één noot laten horen van één nummer. Dat was deze noot. Het was bijzonder kort, ja, zo gaat dat. Maar jij denkt te weten wie je hebt gehoord. Vertel eens.
0: Ja, ik denk Robert Miles met Children.
1: Is dat muziek uit jouw jeugdjaren, zo jaren 90, of hoe moet ik het zien?
0: Ja, absoluut. Ik ben eind jaren 79 geboren, begin jaren 80. Mm-hmm. Dus ja, perfect in mijn doelgroep, in mijn tienerjaren.
1: Robert Miles en Children is helemaal juist, Kim. Woehoe. Dikke proficiat, heel goed gedaan. Fantastisch.
0: Dankjewel.
1: 8 filmtickets. 8. Daarmee kan jij 8 keer jezelf trakteren. Of je zegt, ik verdeel het onder het gezin. Ja, jullie zijn met 4, hè, dacht ik. Dan kan je 2 keer gaan.
0: Ja, ik heb nog 2 zonen. Ja, klopt.
1: Ah, fantastisch. Tegenwoordig is dat een dikke cadeau, hè? 8 filmtickets.
0: Ja, absoluut.
1: Oké,
0: absoluut.
1: Wel, spaar ze voor de herfstdagen of ga er snel mee naar de bioscoop. Dat is volledig aan jou. Ik wens je een fantastisch weekend toe en bedankt om mee te spelen. Salukjes, hè, Kim. Bye-bye. Ja.

Veel luisteraars die nu berichten sturen via de Joe-app. Oei, oei, oei, ik zat er zwaar naast. Met hoeveel noten heb jij op je zang? Maar ja, dat is ook logisch. Hè? Dat is niet zo simpel, hè? Dat spelletje als je maar één noot te horen krijgt. Maar Kim uit Zwijndrecht die wist het dus wel en zij gaat aan de haal met 8 filmtickets. Volgende week vrijdag dan spelen we natuurlijk opnieuw zo iets over 7:30 is dat. Zometeen Spiller op de vrijdagavond bij Joe. Na deze van Bobby Brown.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Dit is jouw. Het is vrijdagavond, het is 8 uur geweest. Dat wil zeggen dat we zometeen de zoektocht weer gaan starten naar de meest happy dansplaat aller tijden. En er staan 2 kanjers tegenover elkaar, dat beloof ik je al. Eerste nieuws met Thomas, goedenavond.
6: Goedenavond. De Amerikaanse ambassadeur is opnieuw boos op ons land. Trump wil vaker naar de ruimte. En onze hockeymannen spelen zo dadelijk op het WK. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Collega Hannelore Simons vat het voor u samen.
7: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
6: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er nog 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX, dat is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over de ruimtevaart. En over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen hun wedstrijd op het WK tegen Australië en collega Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
8: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daar net gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat ze, als de Lions straks verliezen, dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken en je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
6: Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij trouwens. En het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien, 20 graden dan. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. En vanaf dinsdag opnieuw regen.
5: En ondertussen zijn er geen files meer op onze snelwegen.
9: Dit is Joe.
1: Met Kenneth Stevens.

Dat heet tandje bijsteken. Want het is vrijdagavond en een vrijdagavond die mag je niet zomaar laten voorbijgaan natuurlijk. Black Box bij Joe en Ride on Time. Van augustus 2025 tot juni 2026 hebben we wekenlang, wat zeg ik, maandenlang gestemd en gebatteld. Elke vrijdagavond. En die battle, die heette in de Joe-app de meest happy dansplaat aller tijden. En vorig jaar werd dat deze. Vorig jaar hebben we altijd elke vrijdagavond twee songs tegenover elkaar gezet. Eentje daarvan won en ging zo richting de volgende ronde om uiteindelijk het in de grote finale voorbije maand juni op te nemen. En heeft Virtual Zone het gehaald met Virtual Zone. We hebben weer in onze platenbak een hele hoop andere dansplaten geselecteerd. En we zijn er weer klaar voor die verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. Zometeen gaat hij weer van start.

Een tijdje geleden heeft Elton John de Britse tabloid The Daily Mail voor de rechtbank gesleept, omdat hij onrechtmatig persoonlijke informatie over Elton John zou hebben gedeeld. Maar nu heeft een rechter geoordeeld dat daar eigenlijk onvoldoende bewijs voor is. Resultaat: Elton John moet ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgeverij achter The Daily Mail. En dat onder andere om de gerechtskosten te kunnen betalen. Ik zei het al net al, de zoektocht naar de meest happy dansplaat aller tijden. We gaan ze weer opstarten. Net als vorig jaar gaan we elke vrijdagavond twee dansplaten tegenover elkaar zetten. Die staan nu in de Joe-app en jij kan je stem uitbrengen. Week na week dus twee dansplaten tegenover elkaar. De ene die haalt het, de andere die haalt het niet. En degene die het wel haalt, diegene die de meeste stemmen krijgt, die gaat door naar de volgende ronde, misschien wel tot in de halve finale en de finale in juni 2027. En dan weten we weer wie de meest happy dansplaat aller tijden is, gekozen door de Joe-luisteraar. En je weet het, het is geen gefoefel, hè. Het is enkel en alleen jouw stem die geldt, een doorslaggevende stem. We gaan vandaag Belgen tegenover Nederlanders zetten. Voorbije zomer stond Patje Crimson nog op Tomorrowland in de Rave Cave. Een van de gezelligste podia op het dancefestival Tomorrowland. Deze van Too Fabiola komt ook uit de stal van Patje Crimson natuurlijk. Deze Freakout, die zet ik tegenover D-Rock en Desiree. En dan komen we uit bij de Two Brothers on the Fourth Floor. En deze Dreams. Die twee platen die staan nu tegenover elkaar in de Joe-app. Aan jou om je stem uit te brengen. Ga jij voor Too Fabiola en Freak Out? Of ga jij Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams Will Come Alive naar een volgende ronde sturen? Ik ben benieuwd. En nu ga ik de plaat draaien die daarnet zat in het item Hoeveel noten heb jij op je zang? Dit is Robert Miles and Children.

hond, maar op het podium was het pure muzikale chemie. Ike en Tina Turner en Nutbush City Limits. In Kiewit in Hasselt is dag 2 van Pukkelpop momenteel bezig. In Antwerpen zijn de bolletjesfeesten begonnen. Maar wij hebben hier ons eigen feestje op de vrijdagavond bij Joe. Met nu Bob Sinclair. Dit is Love Generation.

0: Welgeteld 4 minuten. Dat is de tijd die je nu nog hebt in de Joe-app om te stemmen op de meest happy dansplaat aller tijden. De wedstrijd, de battles, die zijn weer begonnen. We starten zoals altijd in augustus en we gaan door tot de maand juni. Het is een lange battle, maar hij wordt weer gestreden. Eén van de twee songs gaat zo meteen door. Die gaat naar een volgende ronde en zo doen we week na week altijd een battle tussen twee dansplaten om uiteindelijk bij de meest happy dansplaat aller tijden uit te komen. Door jou gekozen. Momenteel in de Joe-app staat To Fabiola. Met deze freak-out staan zij te blinken. Maar ze hebben zware Nederlandse concurrentie van Two Brothers on the Fourth Floor. Ik ga er geen doekjes om winnen. Deze staat momenteel zwaar voor. Maar alles is nog mogelijk. Je hebt nog 4 minuten ondertussen. Tijdens Madonna en Holiday kan je stemmen in de Joe-app.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

Nog ruim een week, hè? Nog ruim een week is het grote zomervakantie en kan je, net als Madonna zingt, celebraten. Het is gebeurd. Ik heb net op de stopknop geduwd in onze Joe-app en dat wil zeggen dat de eerste stemming voor de meest happy dansplaat door jou gekozen erop zit. To Fabiola met Freak Out stond tegenover de Nederlandse Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams Will Come Alive. Two Brothers on the Fourth Floor die trouwens een doorstart gaan maken, hè? Want D-Rock en Desiree die stoppen er dit jaar mee, maar ondertussen staan Lian en Mesta al klaar om Two Brothers on the Fourth Floor verder te zetten. En het zal nodig zijn, want ze hebben het gehaald met 62% van de stemmen.

0: Heel veel gemengde reacties natuurlijk in de Joe-app, zoals dat altijd gaat, hè, wanneer er een battle beter gespeeld wordt. Toe Fabiola heeft het helaas niet gehaald, maar Two Brothers on the Fourth Floor wel.
1: Dit is Joe.

0: Het is eigenlijk een nummer met een dubbele teken, die zei voor Diana Ross. En het begin van de jaren 80 ging zij haar platenlabel Motown verlaten om dan echt op eigen benen te gaan staan en daarom deze I'm Coming Out volledig jezelf kunnen zijn.
1: Dit is Joe.
0: Maar anderzijds heeft Nile Rodgers van Chic dat nummer ook meegemaakt, omdat hij eind jaren 70, begin jaren 80 in een New Yorkse club meer en meer drag queens zich zag presenteren als Diana Ross. En daarom kwam hij dus op het nummer die I'm Coming Out over jezelf laten zien en trots zijn op wie je bent. En dat is tot op de dag van vandaag natuurlijk bijzonder belangrijk. Vrijdag 13 november. Vrijdag 13 november. Als jij dan nog niks in je agenda hebt staan, dan kan je misschien wel naar de AFAS Dome in Antwerpen. Naar 10 om te zien, Back to the 90s. Met gastheer en gastvrouw Willy Sommers en Anne de Baatselier. Nu al bevestigd op het podium. Accession, Toast, Lux Teno, Leopold 3. Enzo, de boyband, Gary Hagger, Petra en Pop in Wonderland. En ook Celine Hermans, die gaat er zijn om een tribute aan haar mama te brengen. 10 om te zien, Back to the 90s. Dat is echt ja, een trip down memory lane naar de beginjaren van VTM. En deze, die hoort daar ook bij. Dit is Good Shape, nog eens op de vrijdagavond van Joe. En Take My Love.

Als je je lichaamsbeweging voor vandaag nog niet hebt gehad, wel, dan kan dat met deze onder andere. Push-up en shake your ass, de freestylers, nog eens bij Joe. Wat zijn jouw vrijdagavondplannen? Wat zijn jouw weekendplannen? Je mag het me altijd doorsturen. Dat kan gewoon op een heel eenvoudige manier. Hè. Bijvoorbeeld via een spraakberichtje of via een getypt bericht in de Joe-app. En nu, twee mannen. Twee muzikale genieën. De ene bekend als zanger van Earth, Wind and Fire. En de andere als drummer en zanger van Genesis natuurlijk. Philip Bailey en Phil Collins op de vrijdagavond bij Joe. Dit is muziek om je weekend op gang mee te trekken. En het is heerlijk. Zing maar mee, want het is weekend met deze Easy Lover.

0: Zo klonk 1985 met Philip Bailey en Phil Collins en Easy Lover. En houd die jaren 80 vibe maar vast, want ABBA komt eraan met Lay All Your Love On Me. Net als Pitbull, Wham en Mylène Farmer. Allemaal na nieuws van 9 uur krijg je van Thomas Everiks.
1: Een goeie avond. Onrust tussen de Universiteit Gent en de VS. Magali Kempes stoot door in het dubbelspel in Cincinnati. En onze hockeymannen zijn aan het spelen op het WK. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Kafnes aan de UGent. Collega Hannelore Simoens vat het voor u samen.
2: Nathan Kafnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Kafnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
1: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus wel geschorst. Magali Kempes staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempes speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempes is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. En onze Belgische hockeymannen zijn op dit moment aan het spelen, of hun WK-wedstrijd aan het spelen tegen Australië. Aan het begin van het tweede kwart staat daar voorlopig 0-0. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig. Maxima rond een graad of 23. En vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
0: En onderweg zijn er geen problemen.
3: Dit is Joe.
4: Met Kenneth Stevens.

De zomer, oh, dat is toch het seizoen van de festivals en van de optredens en van de feesten. Hè? En altijd een van de laatste feesten van de maand augustus. Een van de, zeg ik wel, is niet alleen Pukkelpop, maar zijn ook de Bollekesfeesten in Antwerpen. En daar is Kate Ryan net begonnen met optreden. Tot 10 uur vanavond zal het daar van Desenchanté zijn. Versie van Mylène Farmer, maar ook van Je t'adore en Ella Ella enzovoort. Natuurlijk. Vrijdagavond, 9:10. Ik neem je terug mee naar 27 juni, het begin van de zomer. We zaten toen in een periode waarin er toch wel behoorlijk zware onweersbuien werden voorspeld. En die 27 juni, dat was de dag van Werchter Boutique, waar normaal gezien Katy Perry als headline zou optreden. Meer zelfs, ze was al geland, ze was al op de festivalweide toen de organisatie besloot om ermee te stoppen. En dat vanwege die zware onweersbuien die er zouden aankomen. En daardoor was dit de laatste man die die avond op het podium stond. Ik heb het over Pitbull. Dit is Joe.

Blijf de komende minuten maar dicht bij jouw radio, want ik heb over een paar minuten, een minuutje of drie, vier ongeveer, heel even jouw hulp nodig. En jij hebt er de Joe-app voor nodig. Dit was nog eens die heerlijke Freedom van Wham. Ja, freedom, je vrijheid, je auto je vrijheid. Dat werd vroeger gezegd toch, hè? En zo denkt Anja er ook over, want zij stuurt mij een berichtje via de Joe-app. Ze hebben nog, ga even zitten, nog een kleine 3000 kilometer te rijden. En dan zijn ze weer thuis in België na een heerlijke vakantie in Turkije. Dus ja, ze weten daar vandaag, en ik hoop de komende dagen, dat ze het niet in één keer doen, nog wel wat te doen, namelijk kilometertjes vreten. Maar Anja die doet het dus met de goede muziek van Joe en met haar gezin. En Marilyn, omdat we het daar net over de festivals en de feestjes hadden, Marilyn die stuurt ook een bericht via de Joe-app dat zij op vrijdag 28 augustus naar Maanrock in Mechelen gaat. Ook altijd een van de laatste festivals van het seizoen. Om 30 of na 30 jaar terug is een optreden van Clouseau te zien. En daar kijkt zij enorm naar uit. Wel, Marilyn, als ik je een tip mag geven, ga een paar dagen lang naar Maanrock in Mechelen. Dan kan je bijvoorbeeld ook nog K3 of Aaron Blommaert of Mama's Jasje zien. Want ze hebben daar ook dit jaar opnieuw een steengoeie affiche. Dit is Joe. Wat ook steengoed is, is deze van Taylor Swift. Dit is Shake It Up.

Op een andere manier natuurlijk. Hè. Maar we gaan stilaan, langzaam maar zeker, wel richting de laatste dans. Net voor 10 uur heb ik een gat in de playlist aan jou om dat gat op te vullen. Met een laatste happy dansbare song die perfect past op de vrijdagavond aan het begin van het weekend. Dus niet zo een of ander traag nummer waar je van denkt oei oei oei oei oei. Nee, nee, echt een feestplaat. Hè. Echt een vrijdagavondplaat die perfect past straks om 5 voor 10. Stuur maar door via de app van Joe welke song je wil horen en waarom.

0: Dit zijn van die heerlijke jaren 70 songs, zoals je ze hoort op onze digitale zender Joe Gold. Waar je onder andere Astrid Philips, Karel Schmitz, maar ook onze Raf van Brussel aan het werk kan horen. Maar op vrijdag namiddag, en deze namiddag was hier opnieuw, Ronnie Mossuze met zijn Ronnie's Retro 5 op Joe Gold. En Ronnie Mossuze die komt er ook straks aan met The Radio's Dreaming Wild onder andere komt er nog aan.
1: Dit is Joe
2: met Kenneth Stevens.

komen aan het feestje hier bij Joe. Want wij gaan door tot middernacht met straks vanaf 10 uur Joe Party. En ondertussen zijn we ook op zoek naar de laatste dans. En er zijn al toffe suggesties binnengekomen. Nathalie, die zou graag straks om 9:55 haar openingsdans nog eens volledig horen. Dat is deze Billy Ocean en Red Light Spells Danger. En deze is ook binnengekomen dankzij Sonja. Daar danste haar mama altijd op destijds, op deze David Bowie Let's Dance. En dan nog een slimme zet van Sandra. En ik noem deze toe, Fabiola, een freak out, een slimme zet. Omdat hij daarnet in onze battle zat voor de meeste happy dansplaat aller tijden. Heeft hij helaas niet gehaald van Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. En daarom zou Sandra, denk ik, het nummer nog eens in de herkansing willen horen. Straks om 9:55. Het zou zomaar kunnen. De laatste dans. Jij bepaalt welke het wordt. Neem je Joe-app erbij. En stuur maar door. We gaan nu terug naar 1991, naar Bart Peters en zijn radio's. Dit is Dreaming Wild.

zo is ons Duits ook weer opgepoetst. Dankzij Nena en de 99 Luftballons. Ah, kiezen is verliezen. Dat is zo'n uitdrukking waar ik het eigenlijk niet zo echt voor heb. Maar ik vrees dat ik ze zo meteen wel ga moeten gebruiken. Die kiezen is verliezen. Want er komen zoveel toffe suggesties binnen voor de laatste dans. Oei, oei, oei, oei, oei. Het gaat bijzonder moeilijk kiezen zijn zo meteen om 9:55. Je hebt nog een paar minuten de tijd om door te sturen via de app van Joe welke song absoluut niet in de playlist mag ontbreken net voor het nieuws. Doe het nu tijdens Tavares. Hey.

Dat komt dan bijzonder goed uit, I Don't Wanna Work Today, want het weekend is begonnen. De laatste dag. Het is weer tijd voor de laatste dans. Het is 9:55. Zometeen gaan we verder met Joe Party. We gaan zo meteen eens kijken ook wat er allemaal in de playlist zit. Dat je tafels en stoelen aan de kant kan schuiven en beginnen dansen zometeen. Maar er zijn zoveel toffe suggesties binnengekomen. John die stuurde deze van Middle of the Road en Chirpy Chirpy Cheep Cheep door. Maar deze kwam ook binnen. Ook een goede vrijdagavondplaat, hè. David Bowie en Dancing in the Street samen met Mick Jagger natuurlijk. Dankjewel Marilyn om deze door te sturen. En deze komt van Mikey. Gala, ook al zo'n goede Joe Party plaats die misschien straks wel tussen 10 en middernacht binnenkomt bij jou in de radio. Maar we gaan naar Maldegem. We gaan naar de suggestie van Gwen. Gwen die stuurde deze door uit Duitsland. MC Saar en The Real McCoy. We gaan naar 1990. Niet een heel bekend nummer, maar het heeft wel alle elementen van begin jaren 90. Hè. Het heeft die Eurodance vibe en de mannelijke rap die erin zit. Gwen die gaat zondag een dagje Bobbejaanland doen. Maar ze wil nu het weekend starten met deze. It's

0: Gwen, dankjewel om deze door te sturen van MC Sar en The Real McCoy. En It's On You. Deze Franse zangeres is jarig vandaag. Alizé, ze wordt 42 en ik draai ze zo meteen na 10 uur. Moi Lolita zit zo meteen in Joe Party. Net als Madison Avenue, Imagination en ook Chic met Le Freak. Eerste nieuws van 10 uur krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. 1 dode bij een aanval met een zwaard op een Zweedse school. Een late straf voor de Argentijnse voetballer die door het lint ging op het WK voetbal. En het tij mag gaan keren voor onze Red Lions op het WK hockey. 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Die hoort de vader van het gezin, Nico Ulenaars.
2: We hebben een mededeling gekregen via het school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes, dat is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart. Hij wordt nu toch geschorst. Magali Kempes staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempes speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's duo in 2 sets. Het werd 6-3 en 7-5. Magali Kempes is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. En onze Belgische hockeymannen spelen op dit moment tegen Australië op het WK. Ze zijn daar op dit moment op zo'n 8 minuten van het einde en het is daar net 1-1 geworden. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg ook. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, nadien gaat het regenen, maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. En vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions die kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt 1-1 van dit veld gehaald, want we volledig wegspelen. De tweede helft domineren, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. 1 dode en onzeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0-9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want we denken dat we volledig wegspelen. Tweede helft domineren, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. Uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.